0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Thibaut Courtois laat zijn toekomst als Belgisch international afhangen van een gesprek met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De doelman van Real Madrid stond tijdens het wereldkampioenschap in Qatar onder de lat bij de Rode Duivels, maar viel in de kwartfinale tegen Spanje uit met een blessure. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Courtois geeft aan dat hij graag door wil gaan bij de nationale ploeg, hoewel hij de komende wedstrijden in de Nations League wil overslaan. Voor het wereldkampioenschap overwoog de keeper nog om te stoppen als international, maar daar komt hij nu dus op terug. De komst van Van Bommel als opvolger van Rudy Garcia speelt daarin een rol. Het contract van Garcia werd niet verlengd nadat België op het wereldkampioenschap in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje. Van Bommel werd vlak daarna aangesteld als nieuwe bondscoach. Courtois noemt Van Bommel een topcoach en wijst op zijn successen bij Royal Antwerp. Volgens de doelman helpt het enorm dat de nieuwe bondscoach zelf op het hoogste niveau heeft gespeeld en weet wat nodig is in grote wedstrijden. Ja, dat zorgt voor veel respect binnen de spelersgroep. Of Courtois na zijn verplichte rustperiode definitief terugkeert bij de selectie, wordt dus bepaald tijdens het persoonlijke overleg met Van Bommel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Tjaak Ernst kijkt met een uitermate goed gevoel terug op zijn eerste periode bij Feyenoord en zijn officiële debuut in de Kuip. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Duitse doelman maakte eerder deze maand de overstap van Duitsland van Hertha BSC naar Feyenoord. Hij vertelt dat hij zich direct volledig thuis voelt binnen de Rotterdamse clubcultuur. De persoonlijke integratie binnen de spelersgroep verloopt uitstekend en er zijn veel ervaringen opgedaan tijdens de recente trainingskamp. Volgens de doelman leert hij alle teamgenoten en de volledige technische staf iedere dag beter kennen, wat zorgt voor een vertrouwd gevoel. Hij genoot zichtbaar van de unieke sfeer in het stadion tijdens een oefenduel tegen Rayo Vallecano en de supporters die ondanks het slechte weer massaal aanwezig waren om de selectie te steunen. Los van het oefenduel kijkt Ernst vooral naar het bredere proces binnen het team. Het collectieve verdedigen is volgens hem erg sterk, waardoor tegenstanders nauwelijks tot kansen komen. Gelet op de enorme hoeveelheid kwaliteit in de selectie spreekt de doelman de duidelijke ambitie uit om een succesvol seizoen met de club te draaien. De voorbereiding krijgt een snel vervolg met een volgende ontmoeting tegen Atalanta op 2 augustus.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 3 uur.
3: Goedenacht, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. In Duitsland wonen iets meer dan 400 mensen met een islamitische achtergrond die in staat zijn een terroristische aanslag te plegen. Het getal maakte de federale recherche bekend. Aanleiding is de aanslag afgelopen weekend in Berlijn. Een man met een Libanese achtergrond reed in op een groep mensen tijdens de Pride. Een vrouw kwam om het leven. Een verdachte van de schietpartij afgelopen zondag in de Amerikaanse staat Seattle is nog maar 15 jaar oud. Naar een tweede is de politie nog op zoek en nummer 3 kwam bij de schietpartij om het leven. Waarschijnlijk schoten de 3 tijdens een festival op elkaar. En daarbij werden ook anderen geraakt. Er vielen 3 doden en 4 gewonden. In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar er werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. De huizenverkoop kan dit jaar wel eens een record gaan breken, denkt ING. En het komt doordat er veel huurwoningen in de verkoop gaan en mensen meer financiële mogelijkheden hebben door stijgende lonen. Al met al verwacht ING dat er dit jaar 245.000 huizen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er 6.000 minder. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Honda haalt de plannen voor de vernieuwde Formule 1-motor onverwacht naar voren. De nieuwe specificatie draait woensdag al zijn rondes op de Hungaroring tijdens een besloten filmdag van partner Aston Martin. Nou, voor sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De primeur stond eigenlijk gepland voor het raceweekend in Zandvoort na de zomerstop. Maar Honda kiest nu dus voor een snellere vuurdoop. Volgens hoofdingenieur Shintaro Orihara heeft de recente Grand Prix in Hongarije waardevolle data opgeleverd. Die verzamelde gegevens helpen het team uitstekend bij de technische voorbereidingen voor de komende races. Tijdens de filmdag rijdt de auto van Aston Martin direct met de aangepaste krachtbron om dus alvast data te vergelijken. Ja, die krachtbron die wordt in Zandvoort volledig geïntroduceerd, maar tijdens de filmdag zal de motor dus voor het eerst draaien. Aston Martin sloot het raceweekend in Budapest af met een 13e plaats voor Lance Stroll en een 14e plek voor Fernando Alonso. Daarmee liet het team diverse concurrenten achter zich. Fernando Alonso spreekt over een duidelijke stap vooruit en een nieuwe basis voor de tweede helft van het seizoen. De Spanjaard benadrukt dat het nieuwe concept nog een volop ruimte biedt voor verdere optimalisatie. De Grand Prix in Nederland vormt straks dus de volgende krachtmeting voor het team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. Luc Littler heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de World Matchplay op zijn naam geschreven. In de finale in het Engelse Blackpool was de darter met 18-9 te sterk voor Gerwyn Price, die in de eindstrijd na een sterke beginfase al snel op een comfortabele achterstand raakte en de meerdere in zijn tegenstander moest erkennen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de overtuigende zege voegt Littler zich bij een zeer select gezelschap. Slechts 3 spelers wisten het prestigieuze toernooi in het verleden 2 maal achter elkaar te winnen. Namelijk Rob Harrington, Phil Taylor en Michael van Gerwen. Littler is blij met deze historische mijlpalen en benadrukt dat de manier waarop hij speelde met hoge gemiddeldes in een reeks van 8 fantastische dagen voor hem echt de wereld betekent. Gedurende het gehele toernooi noteerde de darter een uitzonderlijk toernooigemiddelde van 111,04 door in alle rondes op hoog niveau te presteren. Daarmee naderde hij de legendarische prestatie die Phil Taylor in 2010 vestigde met een gemiddelde van 111,51 over een volledig toernooi. Hoewel Littler met trots terugkijkt op zijn titelverdediging en zijn eigen spel, gaf hij desgevraagd aan toch een klein beetje teleurgesteld te zijn dat hij dat specifieke record van Taylor net niet wist te overtreffen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Een verdachte van de schietpartij afgelopen zondag in de Amerikaanse staat Seattle is nog maar 15 jaar oud. Naar een tweede is de politie nog op zoek en nummer 3 kwam bij de schietpartij om het leven. Waarschijnlijk schoten de 3 tijdens een festival op elkaar. En daarbij werden ook anderen geraakt en vielen 3 doden en 4 gewonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is geland in Amerika, melden Israëlische media. Komende dag gaat hij met president Trump praten in het Witte Huis. En ook gaat Netanyahu naar de herdenkingsdienst voor de overleden senator Lindsey Graham. Het is de eerste keer dat Netanyahu en Trump elkaar zien sinds de oorlog in Iran begon. In Duitsland wonen iets meer dan 400 mensen met een islamitische achtergrond die in staat zijn een terroristische aanslag te plegen. Dat getal maakte de federale recherche bekend. Aanleiding is de aanslag afgelopen weekend in Berlijn. Een man met een Libanese achtergrond reed in op een groep mensen tijdens de Pride. Een vrouw kwam erbij om het leven. In honderden vliegtuigen van Boeing zijn stoelen verkeerd gemonteerd. En dat kan gevaarlijk zijn bij een noodlanding. Ze kunnen losschieten, waardoor passagiers gewond kunnen raken. En ook kunnen de stoelen de nooduitgang blokkeren. De fout is ontdekt bij inspectie van Amerikaanse toestellen, maar het kan zijn dat Boeings en andere landen ook die fout hebben. Vanochtend heeft het Noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het 30 graden worden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lieke Klaver heeft haar Nederlandse titel op de 200 meter met succes verdedigd. In de finale van het NK Atletiek snelde de atleet overtuigend naar een winnende tijd van 23.13. Eerder in de series liet zij de concurrentie al ver achter zich met een tijd van 22.99. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bente Jacobs legde beslag op de tweede plaats in het sprintonderdeel en het brons was voor Britt de Blauw. Bij het discuswerpen was er goud en tevens een kampioenschapsrecord voor Jorinde van Klinken. Zij wierp de discus naar een afstand van 65,12 meter. Al liet ze na afloop weten dat ze zelf het gevoel had dat er meer in zat. Van Klinken pakte tevens de zilveren medaille bij het kogelstoten. Dat onderdeel werd gewonnen door Jessica Schilder, die met een stoot van 20,58 meter ook een kampioenschapsrecord vestigde. Onyema Adigida die was de snelste op de 200 meter bij de mannen in een tijd van 21,01. Op de 400 meter ging de nationale titel bij de vrouwen naar Mitter van der Schoot in een tijd van 51,09, terwijl Jonas Vijvers zegevierde bij de mannen in 44,93. Femke Broeders-Bol verscheen bewust niet aan de start van de titelstrijd. Zij sloeg het toernooi over in overleg met de bond en haar begeleidingsteam om een vrijstelling te krijgen. Na een blessure in de indoorperiode en haar overstap naar de 800 meter richt zij zich nu volledig op de Europese kampioenschappen in augustus in Birmingham.
0: Sportradio.
2: Sportradio. 1, 2, 3.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De start van de Premier League lijkt aan de neus van Matthijs de Ligt voorbij te gaan. De verdediger van Manchester United hoopte in augustus weer speelminuten te kunnen maken, maar zijn rentree laat langer op zich wachten. Dit is Noud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe berichten rond de club melden dat de 50-voudige international pas in de herfst weer in actie komt. Afhankelijk hoopte United-manager Michael Carrick aan het begin van het seizoen over hem te beschikken, maar dat blijkt dus niet het geval. De verdediger speelde zijn laatste officiële duel voor de Engelse club in november 2025. Sindsdien is hij uit de roulatie met een hardnekkige rugblessure. In mei onderging hij een operatie aan zijn rug, waardoor ook het wereldkampioenschap definitief aan hem voorbij ging. De Ligt heeft in Manchester nog een lopend contract voor 3 seizoenen. Het nieuwe Premier League seizoen begint voor Manchester United op 22 augustus met een uitwedstrijd tegen promovendus Hull City. De Ligt ontbreekt in de selectie voor dat duel en blijft voorlopig aan de kant om verder te herstellen. De club laat weten de tijd te nemen voor zijn revalidatie, zodat hij volledig fit kan terugkeren op het veld zodra zijn herstel dat toelaat. De verdediger richt zich nu volledig op de trainingen binnen het revalidatieprogramma van de club.
1: Dit is
0: jouw sportradio. Ja.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Op allerlei plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals in het Gelderse Borculo, waar honderden demonstranten bij het gemeentehuis stonden. En ook in Apeldoorn, Zutphen en Ermelo waren protesten. Naast de A28 bij Wezep staken boeren hooibalen in brand. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. Een van de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk is onder controle, zegt president Macron. Het is de brand bij Biscarrosse, ten zuiden van Gironde, waar nog een veel grotere brand woedt. Die rukt op naar Bordeaux en is nog maar een paar kilometer van de stad. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. En de komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. Vanochtend heeft het Noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het 30 graden worden. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Thibaut Courtois laat zijn toekomst als Belgisch international afhangen van een gesprek met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De doelman van Real Madrid stond tijdens het wereldkampioenschap in Qatar onder de lat bij de Rode Duivels, maar viel in de kwartfinale tegen Spanje uit met een blessure. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Courtois geeft aan dat hij graag door wil gaan bij de nationale ploeg, hoewel hij de komende wedstrijden in de Nations League wil overslaan. Voor het wereldkampioenschap overwoog de keeper nog om te stoppen als international, maar daar komt hij nu dus op terug. De komst van Van Bommel als opvolger van Rudy Garcia speelt daarin een rol. Het contract van Garcia werd niet verlengd nadat België op het wereldkampioenschap in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje. Van Bommel werd vlak daarna aangesteld als nieuwe bondscoach. Courtois noemt Van Bommel een topcoach en wijst op zijn successen bij Royal Antwerp. Volgens de doelman helpt het enorm dat de nieuwe bondscoach zelf op het hoogste niveau heeft gespeeld en weet wat nodig is in grote wedstrijden. Ja, dat zorgt voor veel respect binnen de spelersgroep. Of Courtois na zijn verplichte rustperiode definitief terugkeert bij de selectie, wordt dus bepaald tijdens het persoonlijke overleg met Van Bommel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Yes!
1: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Tjaak Ernst kijkt met een uitermate goed gevoel terug op zijn eerste periode bij Feyenoord en zijn officiële debuut in de Kuip. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Duitse doelman maakte eerder deze maand de overstap van Duitsland van Hertha BSC naar Feyenoord. Hij vertelt dat hij zich direct volledig thuis voelt binnen de Rotterdamse clubcultuur. De persoonlijke integratie binnen de spelersgroep verloopt uitstekend en er zijn veel ervaringen opgedaan tijdens de recente trainingskamp. Volgens de doelman leert hij alle teamgenoten en de volledige technische staf iedere dag beter kennen, wat zorgt voor een vertrouwd gevoel. Hij genoot zichtbaar van de unieke sfeer in het stadion tijdens een oefenduel tegen Rayo Vallecano en de supporters die ondanks het slechte weer massaal aanwezig waren om de selectie te steunen. Los van het oefenduel kijkt Ernst vooral naar het bredere proces binnen het team. Het collectieve verdedigen is volgens hem erg sterk, waardoor tegenstanders nauwelijks tot kansen komen. Gelet op de enorme hoeveelheid kwaliteit in de selectie spreekt de doelman de duidelijke ambitie uit om een succesvol seizoen met de club te draaien. De voorbereiding krijgt een snel vervolg met een volgende ontmoeting tegen Atalanta op 2 augustus.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Op allerlei plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals in het Gelderse Borculo, waar honderden demonstranten bij het gemeentehuis stonden. En ook in Apeldoorn, Zutphen en Ermelo waren protesten. Naast de A28 bij Wezep staken boeren hooibalen in brand. De man die zaterdag in Berlijn inreed op een Pride-optocht werd door de Duitse veiligheidsdiensten in de gaten gehouden. Er was een camera op zijn voordeur gericht en daar was te zien hoe hij vlak voor de aanslag zijn huis verliet, schrijft een Duitse krant. Door zijn actie kwam een Poolse vrouw om het leven. Er zijn tientallen gewonden. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. En een van de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk is onder controle, zegt president Macron. Het is de brand bij Biscarrosse, ten zuiden van Gironde, waar een nog veel grotere brand woedt. Die rukt op naar Bordeaux en is nog maar een paar kilometer van de stad. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. Vanochtend heeft het noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken al snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het tot 30 graden worden.
1: Grand Prix Radio.
0: Nout van Sommeren.
4: Hey, goedemorgen, het is de start van dinsdag de 28e. En ook deze dag trap je sportief af met heel veel sport hier op je sportradio. Onder andere voetbal, tennis en Formule 1 voor je onderweg.

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze dinsdag. En die begint in het oosten nog met wat bewolking, maar verder is het gewoon zonnig en droog. Vanmiddag ook droog met volop zon, al drijft landinwaarts af en toe wel bewolking over. Maar dan mag de pret niet drukken, want het wordt zomers warm met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot lokaal 30 in het zuiden. Dus kan je stellen dat de zomer terug is. Dat is lekker op deze dinsdag. Normaal dinsdag ook een drukke ochtendspits, maar het is vakantietijd. Dus de vertraging die er is, die wordt veroorzaakt door werkzaamheden, grenscontroles of recreatieverkeer. Maar over het algemeen valt het wel mee. Straks krijg je trouwens een overzicht hoe het er precies aan toe gaat op de Nederlandse wegen. En zo dadelijk meer over voetbal. FC Volendam haalt een bekende verdediger terug. En Ajax verhuurt een spits. Daarover zo meer op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

sportief aan deze zomerse dinsdag beginnen... doe je met je sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Ja, in het voetbal heeft SC Volendam zich versterkt met Erik Schouten. De 34-jarige verdediger keert terug naar Nederland... en zal op korte termijn zijn handtekening zetten onder contract... voor één seizoen bij de club. Ja, die Schouten die brengt de nodige ervaring met zich mee... en moet de defensie van de Volendammers voor het komende seizoen gaan versterken. De laatste details van de overeenkomst worden momenteel afgerond... waarna de transfer officieel zal worden aangekondigd door de club. Erik Schouten dus richting FC Volendam. En Julian Rijkhoff die vertrekt op huurbasis van Ajax naar FC Andorra. De 21-jarige spits wordt voor het seizoen 2026-2027... verhuurd aan de club van eigenaar Gerard Piqué... die uitkomt op het tweede niveau van Spanje. FC Andorra heeft tevens een optie tot koop bedongen op de jonge aanvaller. Rijkhoff moet bij zijn nieuwe club de aanvalslinie gaan leiden... en krijgt de kans om daar meer ervaring op te doen... en zich verder te ontwikkelen. Zo dadelijk nog meer sport in het kort. En Tellen Griekspoor, die is helaas onderuit gegaan in Washington. Daarover zo meer hier op jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Honda haalt de plannen voor de vernieuwde Formule 1-motor onverwacht naar voren. De nieuwe specificatie draait woensdag al zijn rondes op de Hungaroring tijdens een besloten filmdag van partner Aston Martin. Nou, van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De primeur stond eigenlijk gepland voor het raceweekend in Zandvoort na de zomerstop, maar Honda kiest nu dus voor een snellere vuurdoop. Volgens hoofdingenieur Shintaro Orihara heeft de recente Grand Prix in Hongarije waardevolle data opgeleverd. Die verzamelde gegevens helpen het team uitstekend bij de technische voorbereidingen voor de komende races. Tijdens de filmdag rijdt de auto van Aston Martin direct met de aangepaste krachtbron om dus alvast data te vergelijken. Ja, die krachtbron die wordt in Zandvoort volledig geïntroduceerd, maar tijdens de filmdag zal de motor dus voor het eerst draaien. Aston Martin sloot het raceweekend in Budapest af met een 13e plaats voor Lance Stroll en een 14e plek voor Fernando Alonso. Daarmee liet het team diverse concurrenten achter zich. Fernando Alonso spreekt over een duidelijke stap vooruit en een nieuwe basis voor de tweede helft van het seizoen. De Spanjaard benadrukt dat het nieuwe concept nog een volop ruimte biedt voor verdere optimalisatie. De Grand Prix in Nederland vormt straks dus de volgende krachtmeting voor het team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze zomerse dinsdag. Vandaag temperaturen tot wel 30 graden in het zuiden. Dat is lekker. Bij tennis, ja, dat is minder lekker, is Stellen Griekspoor niet ingeslaagd de tweede ronde te bereiken van het ATP-toernooi in Washington. De Nederlander verloor in een driesetter van de Chileen Alejandro Tabilo. De setstanden waren 6-7, 6-4 en 4-6. Ja, voor Griekspoor, die in 2023 nog de finale haalde in de Amerikaanse hoofdstad, is het een teleurstellende start van het hardcourtseizoen. Ondanks 17 aces moest hij na een spannende partij zijn meerdere erkennen in de nummer 30 van de wereld. Helaas dus voor Griekspoor. Zo dadelijk nog veel meer sport, want ook deze dinsdag start je sportief op met jouw sportradio.

0: Free Radio aan het begin van deze dinsdag. En die beginnen in het oosten nog met wat bewolking, maar verder is het zonnig en droog. Vanmiddag ook droog met volop zon. Al drijft landinwaarts af en toe wat bewolking over. Het wordt zomers warm met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot lokaal 30 in het zuiden. Dat is een mooi vooruitzicht op deze dinsdag. Dinsdag, dat wil ook zeggen dat er een kakelverse Formule 1 aan tafel voor je online staat. En daar ga ik het zo dadelijk even met je over hebben, want je kunt er ook geweldige prijzen mee winnen. Dat zo dadelijk.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Odido. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
12: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
13: Dit is Grand Prix Radio.
14: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
15: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Boeren hebben gisteravond geprotesteerd omdat hun stikstofuitstoot met een kwart omlaag moet. In het Gelderse Borculo stonden ze met trekkers bij het gemeentehuis. Ook stonden ze op viaducten en langs de snelweg. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een man verdronken. Hij werd door de strandwacht uit het water gehaald en op het strand nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. En een van de natuurbranden in de buurt van Bordeaux is onder controle. Maar verderop is een nog grotere brand die de stad bedreigt. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
17: Noud van Sommeren.

0: Grand Prix Radio aan het begin van deze dinsdag. Dat wil zeggen dat er een kakelverse Formule 1 aan tafel voor je online staat. Want namelijk iedere maandag en vrijdag is er een nieuwe F1 aan tafel. Die award-winning podcast van Grand Prix Radio. Gistermiddag is er dus een nieuwe gelanceerd. Ja, het is de grootste Formule 1 podcast van Nederland. En voor de tweede keer op rij bekroond met de Dutch Podcast Award. En winnaar van de Radio Ring 2023 als beste podcast van Nederland. Dus dat is er niet zomaar één. Met deze week te gast Rob van Zomeren. Hij is radio-dj hier bij ons en weet ook veel van de autosport. Onze eigen Formule 1-commentator Olaf Mol hoor je in de podcast-editie van deze week. En de voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, die ook deze week zijn mening niet onder stoelen of banken schuift. De F1 aan tafel die wordt ook deze week gepresenteerd door Twan van Peperstraten. Ja, natuurlijk maak je ook weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto in Raad het Autogeluid. Dat is ook wel de moeite waard om er even mee te doen, want dat is tegenwoordig een fortuin, hè? Een volle tank brandstof. Nou, wat werd er zoal besproken? Nou, er werd volop gesproken over dat dingetje van Carlos Sainz, dat die Piastri niet aan zag komen van achteren. Wat bijna behoorlijke fout afliep en daar maar een 5 seconden straf voor kreeg. Daar hadden de mannen het over. Luister maar.
1: Van idioten tot Teletubby-engineers van Toto Wolff. Ja, het waren een paar van de reacties tijdens en na de race over het feit dat achterblijvers niet aan de kant gingen. Ja, hoe kan het nou dat er zoveel problemen waren?
2: Ja, met dit circuit. Dat is eigenlijk dit circuit.
3: Zeg, Frans zegt het helemaal goed. Ja. Nou, korte baan, dicht op elkaar. Ja. Vele her en der gevechten. Relatief smal. Veel blinde bochten en dat soort dingen. Dus ja.
1: Ja, het eerste was eigenlijk natuurlijk nog met Carlos Sainz. Hè, die een aanrijding veroorzaakte op het moment dat de virtuele leider in de wedstrijd, Oscar Piastri, eraan kwam. 5 seconden was de straf uiteindelijk.
3: Belachelijk.
1: Maar volgens de stewards was er sprake van een verzachtende omstandigheid.
3: Ja, wat dan? Ja, nee, hebben ze beschreven. En daarmee gaan ze nat. Want daarmee hebben ze nu een precedent geschapen. Ze hebben gezegd, normaal is het 10 plaatsen. Maar Carlos heeft verklaard dat hij hem niet goed kon zien. Waar hij reed. Nou, dat is niet helemaal waar, want die bocht 3 is helemaal naar links. Hij wist het van tevoren. Ja. Hij heeft 7 keer een blauwe vlag paneel gekregen. Mm-hmm. In de auto schijnt het dan niet helemaal goed gewerkt te hebben. Ze hebben hem op de boordradio, ze hebben het allemaal beschreven. Ze hebben hem op de boordradio geroepen, let op, Dennis komt eraan. En hij heeft gewoon gezegd, ja, maar waar ik zat, ik kon hem niet helemaal goed zien. Nou, heb je dus eerst volgende keer dat iemand voor een blauwe vlag komt, moet hij meteen op de boordradio roepen, oh sorry, ik had hem niet gezien.
4: Ik heb hem niet gezien.
3: Dan heb je dus 5 seconden straf gewonnen in plaats van 10.
4: Ook dit is nog een keertje uit het erna in de nabeschouwing is dat voorbijgekomen. Op rechte stukken, dus niet in een bocht of een rut, heeft hij 3 keer een blauw paneel voor zijn kiezen gehad. En hij heeft gewoon niet gekeken.
3: Nee, want hij was aan het vechten met Alonso. Ja, maar het Spanjaard tegen Spanjaard. Wat jij met die klote Aston Martin. Ik wil voor jou blijven.
0: Nou, dat werd er onder andere dus besproken in de podcast Formule 1 aan tafel. De editie van deze week. Je vindt hem online via GrandPrixRadio.nl of je favoriete podcast app. Maar hij is ook te zien als videocast. Daarvoor moet je gaan naar de Kijk-app. En je maakt dus kans op een volle tank brandstof voor je personenauto. Als je meedoet met het spel Raad het Autogeluid. Wordt dus ook gespeeld in de Formule 1 aan tafel. Die award-winning podcast van Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luc Littler heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de World Matchplay op zijn naam geschreven. In de finale in het Engelse Blackpool was de darter met 18-9 te sterk voor Gerwyn Price, die in de eindstrijd na een sterke beginfase al snel op een comfortabele achterstand raakte en de meerdere in zijn tegenstander moest erkennen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de overtuigende zegen voegt Littler zich bij een zeer select gezelschap. Slechts 3 spelers wisten het prestigieuze toernooi in het verleden 2 keer achter elkaar te winnen. Namelijk Rob Harrington, Phil Taylor en Michael van Gerwen. Littler is blij met deze historische mijlpalen, benadrukt dat de manier waarop hij speelde met hoge gemiddeldes in een reeks van 8 fantastische dagen voor hem echt de wereld betekent. Gedurende het gehele toernooi noteerde de darter een uitzonderlijk toernooigemiddelde van 111,04... door in alle rondes op hoog niveau te presteren. Daarmee naderde hij de legendarische prestatie die Phil Taylor in 2010 vestigde met een gemiddelde van 111,51 over een volledig toernooi. Hoewel Littler met trots terugkijkt op zijn titelverdediging en zijn eigen spel, gaf hij desgevraagd aan toch een klein beetje teleurgesteld te zijn dat hij dat specifieke record van Taylor net niet wist te overtreffen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio in het begin van deze dinsdag. In het oosten kan er nog wat bewolking hangen deze ochtend. Maar verder is het zonnig en droog. Vanmiddag ook droog met volop zon. Al drijft landinwaarts af en toe wat bewolking over. Maar dat is wel lekker voor wat schaduw. Want het wordt zomers warm met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot lokaal 30 in het zuiden. Dat zijn nog eens mooie zomerse berichten. Parasnowborster. Ja, we hebben het over sneeuw nu inderdaad. Op een zomerse dag. Maar parasnowborster Lisa Bunschoten-Vos heeft besloten een punt achter haar indrukwekkende carrière te zetten. De 30-jarige atlete die deelnam aan 4 Paralympische Spelen wil zich meer op haar gezin richten. Bunschoten-Vos won in haar loopbaan 3 Paralympische medailles. Zilver en brons in 2018 en nogmaals zilver in dit jaar, 2026. Daarnaast veroverde ze 8 WK-medailles, waarvan 4 gouden. Tijdens de sluitingsceremonie van de Spelen in Cortina d'Ampezzo was ook nog eentje of een van de vlaggendragers. Lisa Bunschoten-Vos die gaat dus meer tijd aan haar gezin besteden en stopt dus als professioneel parasnowboardster. Zo dadelijk de ANP headlines, de eventuele bijzonderheden op de weg die er zijn, die hoor je hier. En natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, veel meer sport onderweg.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Boeren hebben gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Het kabinet wil dat ze een kwart minder uitstoten en daarom mogen ze minder koeien houden. Ze reden met trekkers naar Borculo om een protestbrief te overhandigen en reden ook door Zwolle rond en op viaducten en langs de snelweg. Een zwemmer is gisteravond overleden bij het strand van Oostkapelle in Zeeland. Hij raakte in zee in de problemen en werd door een strandwacht uit het water gehaald. Ze probeerden hem op het strand nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Wie het is niet bekend. De politie van de Amerikaanse stad Seattle denkt dat er 3 mensen betrokken waren bij een schietpartij afgelopen weekend en geen 2. Eentje werd gedood bij de schietpartij en er is er eentje opgepakt. De derde zou nog op de vlucht zijn. Het is een jongen van 15. De schietpartij was tijdens een festival. Er vielen 3 doden. Een van de natuurbranden in de buurt van Bordeaux is onder controle, maar nog lang niet uit. Het blussen gaat onverminderd door. Een andere brand is nog groter en bedreigt de stad. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Volgens de NOS is de brand zo heet dat hij zijn eigen wolken heeft gecreëerd. Daar komt wind uit die het vuur nog verder aanwakkert. Vanochtend is het in het noordoosten bewolkt, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het helder en het wordt maximaal 30 graden vandaag.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan een paar files. Het is niet heel druk. Dat komt natuurlijk door de vakantie. Op de A12 Den Haag richting Utrecht ligt iets op de weg tussen Nieuwebrug en de Meer. Een 6 kilometer file, een kwartier vertraging. De weg is weer vrij. A16 Breda-Rotterdam tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht. 6 kilometer file door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. 10 minuten vertraging.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2+1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnenbij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.

0: TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Grand Prix Radio.
8: Nout van Sommeren.
9: Goedemorgen, de start van deze dinsdag. Zo dadelijk meer over de problemen van Max Verstappen. Kan Red Bull die nou wel of niet traceren? En wie heeft nou het mooiste goal gemaakt op het WK? Dat hoor je zo.

Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van een zomerse dinsdag. In het oosten, ja, daar kan nog wat bewolking voorkomen deze ochtend, maar verder is het zonnig en droog. Vanmiddag blijft het ook droog met volop zon, al drijft landinwaarts af en toe wat bewolking over. Maar dat is alleen maar goed, want dan kun je af en toe een beetje afkoelen, want het wordt zomers warm met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot lokaal 30 in het zuiden. Dat is mooi, toch? Zo dadelijk sport voor je. Ja, hoe zit het nou met die problemen bij Red Bull en Verstappen? Kunnen ze die nou wel of niet traceren? En wie heeft nu het mooiste WK-doelpunt gemaakt? Dat is inmiddels bekend geworden. En wie het is, dat hoor je zo hier op jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is de start van dinsdag 28 juli. Teambaas Laurent Mekkies van Red Bull Racing erkent dat het team de problemen die Max Verstappen ervaart niet altijd kan terugvinden in de data. Oei. In een interview bevestigde de Fransman dat het geregeld voorkomt dat de coureur melding maakt van een probleem met de auto, terwijl de ingenieurs dit niet direct kunnen ontwaren in de telemetrie. Ja, volgens Mekkies zou dit echter geen unieke situatie voor Red Bull zijn en zou dit bij elk team kunnen voorkomen. Maar ja, daar heb je niks aan. Je zit er nou zelf mee. Dat moeten ze denk ik wel even oplossen, want Max die wordt daar niet echt blij van, zeg maar. En in het voetbal, beter nieuws, is de treffer van Sidney Lopez Cabral verkozen tot het mooiste doelpunt van het afgelopen WK. De international van Kaapverdië maakte zijn wondergoal in de verlenging van de wedstrijd tegen Argentinië, waarmee hij de stand op 2-2 bracht. Voetbalfans over de hele wereld konden via de website van de FIFA stemmen op hun favoriete doelpunt. De goal van de in Rotterdam geboren verdediger werd uiteindelijk als winnaar gekozen. En dat is toch een behoorlijke eervolle onderscheiding voor de speler. Toch nog een klein Nederlands succesje zo op het WK van 2026. Sidney Lopez Cabral met het mooiste WK-doelpunt dus. Zo dadelijk nog veel meer sport, want ook op deze dinsdagochtend zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lieke Klaver heeft haar Nederlandse titel op de 200 meter met succes verdedigd. In de finale van het NK Atletiek snelde de atleten overtuigend naar een winnende tijd van 23.13. Eerder in de series liet zij de concurrentie al ver achter zich met een tijd van 22.99. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bente Jacobs legde beslag op de tweede plaats in het sprintonderdeel en het brons was voor Britt de Blauw. Bij het discuswerpen was een goud en tevens een kampioenschapsrecord voor Jorinde van Klinken. Zij wierp de discus naar een afstand van 65,12 meter. Al liet ze na afloop weten dat ze zelf het gevoel had dat er meer in zat. Van Klinken pakte tevens de zilveren medaille bij het kogelstoten. Dat onderdeel werd gewonnen door Jessica Schilder, die met een stoot van 20,58 meter ook een kampioenschapsrecord vestigde. Onyema Adigida, die was de snelste op de 200 meter bij de mannen in een tijd van 21,01. Op de 400 meter ging de nationale titel bij de vrouwen naar Mitter van der Schoot in een tijd van 51,09, terwijl Jonas Vijvers zegevierde bij de mannen in 44,93. Femke Broeders-Bol verscheen bewust niet aan de start van de titelstrijd. Zij sloeg het toernooi over in overleg met de bond en haar begeleidingsteam om een vrijstelling te krijgen. Na een blessure in de indoorperiode en haar overstap naar de 800 meter richt zij zich nu volledig op de Europese kampioenschappen in augustus in Birmingham.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio in het begin van de 28e. Dat wil zeggen dat we richting augustus alweer gaan. En in augustus start het US Open. Ik heb het over tennis. En Novak Djokovic en Aryna Sabalenka gaan een duo vormen tijdens het gemengd dubbelspel. Voor de tweede editie van het vernieuwde toernooi in New York hebben zich opnieuw diverse wereldtoppers uit het enkelspel aangemeld. De samenwerking tussen de Servische en Belarussische tennissers is een van de meest in het oog springende koppels die aan de start zullen verschijnen. Ja, het toernooi vindt dus komende maand plaats in augustus dus in New York. De US Open met dus het duo Novak Djokovic en Aryna Sabalenka. Onderweg meer sport. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Prix van deze zomerse dinsdag beginnen. Dat doe je met jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Nog een opvallend nieuwtje. John Stones die lijkt zijn carrière te vervolgen in Italië. De verdediger is op hoofdlijn akkoord met de Internationale over een contract voor 2 seizoenen. Ja, Stones is transfervrij nadat zijn contract bij Manchester City deze zomer afliep. De Engelse international kan zodoende op korte termijn de overstap maken naar de Serie A, waar hij bij Inter de opvolger moet worden van Stefan de Vrij. Een officiële bevestiging van de club die wordt binnenkort verwacht. Maar het zit er dus wel aan te komen, volgens de geleerden. Zo dadelijk de ANP headlines, hoor je hoe het eraan toe gaat op de weg. En natuurlijk veel meer sport, want dat hoor je hier.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
4: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso. Omdat elke rit telt.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam de Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
17: Simyo. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
18: Dit is Grand Prix Radio.
19: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
20: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Nederland negeert een deadline van de rechter in de klimaatzaak over Bonaire. Voor vandaag moest er een begin van een plan zijn om Bonaire beter te beschermen. Maar dat is niet gebeurd. Schandalig, zeggen juristen tegen de NOS. De aanslagpleger van de Pride in Berlijn was eerder veroordeeld voor terreurplannen en werd weer vrijgelaten. Hij werd nog gemonitord met een camera, maar kon toch ongehinderd zijn huis verlaten. Een uur later reed hij in op de menigte. En in honderden vliegtuigen van Boeing, de 737 MAX, moeten de stoelen worden gecontroleerd, zegt een luchtvaartwaakhond in Amerika. Ze zijn misschien verkeerd geïnstalleerd en dat kan met een noodlanding gevaarlijk zijn.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de Moerdijkbrug op de A16 Breda richting Rotterdam. Een file tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht van 5 kilometer. Een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Bij Dordrecht zelf staat een file op de A16 vanuit Breda. Bij afrit Dordrecht Centrum 3 kilometer. En de vertraging is 5 minuten.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
22: Nout van Sommeren.
23: De nachtelijke dopingcontroles in de Tour die houden de gemoederen bezig. Erover zo meer.

Voorlopig zijn we er nog niet over uitgepraat. De nachtelijke dopingcontroles in de Tour. Ja, wielerploegdirecteur Richard Plugge die heeft gereageerd op de veelbesproken nachtelijke dopingcontrole van Jonas Vingegaard tijdens de afgelopen Tour de France. De CEO van Visma Leasebike benadrukt dat deze controle absoluut geen teken van verdenking was richting zijn Deense kopman. Volgens Plugge zijn dergelijke controles onderdeel van de strenge antidopingprotocollen in de sport en tonen ze juist aan dat het systeem werkt. Vingegaard werd tijdens de Tour meerdere malen gecontroleerd, zowel 's nachts als dus ook overdag. En voetballer Dusan Tadic die keert verrassend terug in de Eredivisie. De 37-jarige Serviër heeft een contract voor 2 seizoenen getekend bij NEC. En Tadic die komt transfervrij over nadat zijn contract bij Al Wada in de Verenigde Arabische Emiraten afliep. De voormalig aanvoerder van Ajax had meerdere opties, maar koos na gesprekken met de Nijmeegse club voor een terugkeer naar Nederland. Ja, NEC die versterkt zich met de ervaren aanvaller met het oog op de voorronde wedstrijden in de Champions League. Er is dus veel aan gelegen dat dat goed gaat. En bij NEC zijn ze dus flink aan het investeren in nieuwe aanwinsten, zeg maar. Meer sport zo dadelijk in Sport in het Kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De start van de Premier League lijkt aan de neus van Matthijs de Ligt voorbij te gaan. De verdediger van Manchester United hoopte in augustus weer speelminuten te kunnen maken, maar zijn rentree laat langer op zich wachten. Dit is Noud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe berichten rond de club melden dat de 50-voudige international pas in de herfst weer in actie komt. Aanvankelijk hoopte United-manager Michael Carrick aan het begin van het seizoen over hem te beschikken, maar dat blijkt dus niet het geval. De verdediger speelde zijn laatste officiële duel voor de Engelse club in november 2025. Sindsdien is hij uit de roulatie met een hardnekkige rugblessure. In mei onderging hij een operatie aan zijn rug, waardoor ook het wereldkampioenschap definitief aan hem voorbij ging. De Ligt heeft in Manchester nog een lopend contract voor 3 seizoenen. Het nieuwe Premier League seizoen begint voor Manchester United op 22 augustus met een uitwedstrijd tegen promovendus Hull City. De Ligt ontbreekt in de selectie voor dat duel en blijft voorlopig aan de kant om verder te herstellen. De club laat weten de tijd te nemen voor zijn revalidatie, zodat hij volledig fit kan terugkeren op het veld zodra zijn herstel dat toelaat. De verdediger richt zich nu volledig op de trainingen binnen het revalidatieprogramma van de club.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aan het begin van deze dinsdag toch nog even terugblikken op afgelopen zondag. George Russell die kende namelijk een slechte start bij de Grand Prix van Hongarije door een softwareprobleem. Volgens zijn team Mercedes werd het toerental van de motor op de grid onbeheersbaar, wat resulteerde in een trage start. Ja, dit probleem kwam bovenop de motorwissel die het team al voor de race moest uitvoeren naar een waterlek op zaterdag. Dus het zat ze allemaal niet mee. De technische mankementen zorgden ervoor dat de Britse coureur direct na de start alweer op achterstand werd gezet. Ja, dat is dus niet helemaal goed afgelopen voor Mercedes. Ook Kimi Antonelli kwam er niet echt aan te pas. Dus ja, het is allemaal nog niet in kannen en kruiken daar in het Formule 1 wereldkampioenschap. Dat nu dus zomerstop heeft. De eerstvolgende is de Grote Prijs van Nederland. De laatste op het circuit van Zandvoort. Zo dadelijk nog veel meer sport. Goedemorgen, wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. En het begin van een zomerse dinsdag. Temperaturen tot lokaal 30 graden in het zuiden vandaag. En 24 graden op de Wadden. Kunnen nog wel wat wolkenveldjes overtrekken vandaag. Maar goed, dat moet je maar zo zien. Dat is even lekker om af te koelen. Hè? Mooie zomerse dag dus voor de boeg. Zo dadelijk de ANP headlines voor je. Hoe is de situatie op de weg? En zoals je van ons gewend bent, heel veel sport onderweg.

0: Pre-Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Nederland negeert het vonnis in de klimaatzaak over Bonaire. De rechter vindt dat Bonaire beter beschermd moet worden tegen de stijging van de zeespiegel en Nederland moest voor vandaag een begin van een plan laten zien. Dat is niet gebeurd. Het kabinet zegt tegen de NOS dat het wel komt op Prinsjesdag. Juristen vinden het een schande. De aanslagpleger van de Pride in Berlijn was eerder veroordeeld voor terreurplannen. Hij was vrijgelaten en werd nog in de gaten gehouden, schrijven Duitse media. Er hing een camera bij zijn huis die registreerde dat hij zaterdagavond wegging. Een uur later reed hij in op de menigte. Oekraïne heeft afgelopen nacht bijna 400 drones richting Moskou gestuurd. Volgens de Russische autoriteiten zijn de meeste uit de lucht geschoten voordat ze de hoofdstad bereikten. Vlakbij Moskou raakten wel enkele woningen beschadigd. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. En honderden Boeing 737 MAX vliegtuigen moeten misschien worden gecontroleerd. Een Amerikaans luchtvaartwaakhond heeft meldingen gekregen dat stoelen in sommige toestellen verkeerd kunnen zijn gemonteerd. Als het inderdaad zo is, kan dat bij een noodlanding gevaarlijk zijn voor passagiers. Vanochtend is het in het noordoosten bewolkt, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het helder. Het wordt maximaal 30 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat door een ongeluk 4 kilometer file tussen Knopend Kruisdonk en Elslo. De vertraging is een half uur. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knopend Baterdorp en De Hocht 4 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 7 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. N210 Schoonhoven richting Rotterdam is dicht bij de Alkrabrug. Er staat 3 kilometer file.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke

0: Deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Runder.

0: Prime TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Hey, ondernemer.
5: Hallo?
4: Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
15: Alle verf super voordelig.
16: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2+1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
19: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel €1000 per boeking... en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
20: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn... of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: Grand Prix Radio.
22: Nout van Sommeren.
23: Hey, goedemorgen, het is de start van dinsdag de 28e. En ook deze dag trap je sportief af met heel veel sport hier op je sportradio. Onder andere voetbal, tennis en Formule 1 voor je onderweg.

Grand Prix Radio aan het begin van deze dinsdag. En die begint in het oosten nog met wat bewolking, maar verder is het gewoon zonnig en droog. Vanmiddag ook droog met volop zon, al drijft landinwaarts af en toe wel bewolking over. Maar dan mag de pret niet drukken, want het wordt zomers warm met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot lokaal 30 in het zuiden. Dus kan je stellen dat de zomer terug is. Dat is lekker op deze dinsdag. Normaal dinsdag ook een drukke ochtendspits, maar het is vakantietijd. Dus de vertraging die er is, die wordt veroorzaakt door werkzaamheden, grenscontroles of recreatieverkeer. Maar over het algemeen valt het wel mee. Straks krijg je trouwens een overzicht hoe het er precies aan toe gaat op de Nederlandse wegen. En zo dadelijk meer over voetbal. FC Volendam haalt een bekende verdediger terug. En Ajax verhuurt een spits. Daarover zo meer op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

sportief aan deze zomerse dinsdag beginnen, doe je met je sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Ja, in het voetbal heeft SC Volendam zich versterkt met Erik Schouten. De 34-jarige verdediger keert terug naar Nederland en zal op korte termijn zijn handtekening zetten onder contract voor 1 seizoen bij de club. Ja, die Schouten die brengt de nodige ervaring met zich mee en moet de defensie van de Volendammers voor het komende seizoen gaan versterken. De laatste details van de overeenkomst worden momenteel afgerond, waarna de transfer officieel zal worden aangekondigd door de club. Erik Schouten dus richting FC Volendam. En Julian Rijkhoff die vertrekt op huurbasis van Ajax naar FC Andorra. De 21-jarige spits wordt voor het seizoen 2026-2027 verhuurd aan de club van eigenaar Gerard Piqué, die uitkomt op het tweede niveau van Spanje. FC Andorra heeft tevens een optie tot koop bedongen op de jonge aanvaller. Rijkhoff moet bij zijn nieuwe club de aanvalslinie gaan leiden en krijgt de kans om daar meer ervaring op te doen en zich verder te ontwikkelen. Zo dadelijk nog meer sport in het kort. En Tellen Griekspoor, die is helaas onderuit gegaan in Washington. Daarover zo meer hier op jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Thibaut Courtois laat zijn toekomst als Belgisch international afhangen van een gesprek met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De doelman van Real Madrid stond tijdens het wereldkampioenschap in Qatar onder de lat bij de Rode Duivels, maar viel in de kwartfinale tegen Spanje uit met een blessure. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Courtois geeft aan dat hij graag door wil gaan bij de nationale ploeg, hoewel hij de komende wedstrijden in de Nations League wil overslaan. Voor het wereldkampioenschap overwoog de keeper nog om te stoppen als international, maar daar komt hij nu dus op terug. De komst van Van Bommel als opvolger van Rudy Garcia speelt daarin een rol. Het contract van Garcia werd niet verlengd nadat België op het wereldkampioenschap in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje. Van Bommel werd vlak daarna aangesteld als nieuwe bondscoach. Courtois noemt Van Bommel een topcoach en wijst op zijn successen bij Royal Antwerp. Volgens de doelman helpt het enorm dat de nieuwe bondscoach zelf op het hoogste niveau heeft gespeeld en weet wat nodig is in grote wedstrijden. Ja, dat zorgt voor veel respect binnen de spelersgroep. Of Courtois na zijn verplichte rustperiode definitief terugkeert bij de selectie, wordt dus bepaald tijdens het persoonlijke overleg met Van Bommel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze zomerse dinsdag. Vandaag temperaturen tot wel 30 graden in het zuiden. Dat is lekker. Bij tennis, ja, dat is minder lekker, is Tellen Griekspoor niet ingeslaagd de tweede ronde te bereiken van het ATP-toernooi in Washington. De Nederlander verloor in een driesetter van de Chileen Alejandro Tabilo. De setstanden waren 6-7, 6-4 en 4-6. Ja, voor Griekspoor, die in 2023 nog de finale haalde in de Amerikaanse hoofdstad, is het een teleurstellende start van het hardcourtseizoen. Ondanks 17 aces moest hij na een spannende partij zijn meerdere erkennen in de nummer 30 van de wereld. Helaas dus voor Griekspoor. Zo dadelijk nog veel meer sport, want ook

0: Sport Radio, Grand Prix Radio aan het begin van deze dinsdag. En die beginnen in het oosten nog met wat bewolking, maar verder is het zonnig en droog. Vanmiddag ook droog met volop zon. Al drijft landinwaarts af en toe wat bewolking over. Het wordt zomers warm met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot lokaal 30 in het zuiden. Dat is een mooi vooruitzicht op deze dinsdag. Dinsdag, dat wil ook zeggen dat er een kakelverse Formule 1 aan tafel voor je online staat. En daar ga ik het zo dadelijk even met je over hebben, want je kunt er ook geweldige prijzen mee winnen. Dat zo dadelijk.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
3: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
11: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
17: Oh my god.
16: Zo dus.
17: Wow.
16: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
22: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
21: Cute.
22: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Onderzoekers weten van wie de gevonden lichaamsdelen zijn die aanspoelden op Texel 3 jaar geleden. Ze blijken van 2 jonge mannen uit Afghanistan die waren gevlucht, meldt NA Nieuws. Hun nabestaanden zijn ingelicht. Een jaar na een alarmerend rapport over jeugdgevangenissen is er nog niks verbeterd. De kinderombudsman zegt tegen Nieuwsuur: op deze manier kweken we de criminelen van de toekomst. Er is bijvoorbeeld veel te weinig onderwijs. België heeft 2 jaar geleden een aanslag verhinderd op de Pride in Leuven. Via een undercoveractie werden 2 verdachten opgepakt. Ze staan later dit jaar voor de rechter.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is duidelijk zomervakantie op de weg. Weinig files op de A2 Maastricht richting Eindhoven valt des te meer op de file door een ongeluk tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo van 7 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is meer dan een half uur. Een ongeluk bij Amsterdam op de A10 richting knooppunt Amstel geeft minder vertraging. Bij Amsterdam Oud-Zuid is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is 5 minuten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Nout van Sommeren.

Grand Prix Radio aan het begin van deze dinsdag. Dat wil zeggen dat er een kakelverse Formule 1 aan tafel voor je online staat. Want namelijk iedere maandag en vrijdag is er een nieuwe F1 aan tafel. Die award-winning podcast van Grand Prix Radio. Gistermiddag is er dus een nieuwe gelanceerd. Ja, het is de grootste Formule 1 podcast van Nederland. En voor de tweede keer op rij bekroond met de

0: Dutch Podcast Award en winnaar van de Radio Ring 2023 als beste podcast van Nederland. Dus dat is er niet zomaar één. Met deze week te gast Rob van Zomeren. Hij is radio-dj hier bij ons en weet ook veel van de autosport. Onze eigen Formule 1-commentator Olaf Mol hoor je in de podcast-editie van deze week. En de voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, die ook deze week zijn mening niet onder stoelen of banken schuift. De F1 aan tafel die wordt ook deze week gepresenteerd door Twan van Peperstraten. Ja, natuurlijk maak je ook weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto in Raad het Autogeluid. Dat is ook wel de moeite waard om er even mee te doen, want dat is tegenwoordig een fortuin, hè? Een volle tank brandstof. Nou, wat werd er zoal besproken? Nou, er werd volop gesproken over dat dingetje van Carlos Sainz, dat die Piastri niet aan zag komen van achteren. Wat bijna, ja, behoorlijke fout afliep en daar maar een 5 seconden straf voor kreeg. Daar hadden de mannen het over. Luister maar.
1: Van idioten tot Teletubby-engineers van Toto Wolff. Ja, het waren een paar van de reacties tijdens en na de race over het feit dat achterblijvers niet aan de kant gingen. Ja, hoe kan het nou dat er zoveel problemen waren?
2: Ja, met dit circuit. Dat is echt dit circuit.
3: Zeg, Frans zegt het helemaal goed. Ja. Nou, korte baan, dicht op elkaar. Ja. Vele her en der gevechten. Relatief smal, veel blinde bochten en dat soort dingen. Dus ja.
1: Ja, het eerste was eigenlijk natuurlijk nog met Carlos Sainz. Hè, die een aanrijding veroorzaakte op het moment dat de virtuele leider in de wedstrijd, Oscar Piastri, eraan kwam. 5 seconden was de straf uiteindelijk.
2: Belachelijk.
1: Maar volgens de stewards was er sprake van een verzachtende omstandigheid.
2: Ja, wat dan? Ja, nee, hebben ze beschreven. En daarmee gaan ze nat. Want daarmee hebben ze nu een precedent geschapen. Ze hebben gezegd, normaal is het 10 plaatsen. Maar Carlos heeft verklaard dat hij hem niet goed kon zien. Waar hij reed. Nou, dat is niet helemaal waar, want die bocht 3 is helemaal naar links. Hij wist het van tevoren. Ja. Hij heeft 7 keer een blauwe vlag paneel gekregen. Mm-hmm. In de auto schijnt het dan niet helemaal goed gewerkt te hebben. Ze hebben hem op de boordradio, ze hebben het allemaal beschreven. Ze hebben hem op de boordradio geroepen, let op, Dennis komt eraan. En hij heeft gewoon gezegd, ja, maar waar ik zat, ik kon hem niet helemaal goed zien. Nou, heb je dus eerst volgende keer dat iemand voor een blauwe vlag komt, moet hij meteen op de boordradio roepen, oh sorry, ik had hem niet gezien.
4: Ik heb hem niet gezien.
2: Dan heb je dus 5 seconden straf gewonnen in plaats van 10.
4: Ook dit is nog een keertje uit en daarna in de nabeschouwing is dat voorbijgekomen. Op rechte stukken, dus niet in een bocht of een rut, heeft hij 3 keer een blauw paneel voor zijn kiezen gehad. En hij heeft gewoon niet gekeken.
2: Nee, want hij was aan het vechten met Alonso. Ja, en was Spanjaard tegen Spanjaard. Wat jij met die klote Aston Martin. Ik wil voor jou blijven.
0: Nou, dat werd er onder andere dus besproken in de podcast Formule 1 aan tafel. De editie van deze week. Je vindt hem online via GrandPrixRadio.nl of je favoriete podcast app. Maar hij is ook te zien als videocast. Daarvoor moet je gaan naar de Kijk-app. En je maakt dus kans op een volle tank brandstof voor je personenauto. Als je meedoet met het spel Raad het Autogeluid. Wordt dus ook gespeeld in de Formule 1 aan tafel. Die award-winning podcast van Grand Prix Radio, jouw show.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Tjaak Ernst kijkt met een uitermate goed gevoel terug op zijn eerste periode bij Feyenoord en zijn officiële debuut in de Kuip. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Duitse doelman maakte eerder deze maand de overstap van Duitsland van Hertha BSC naar Feyenoord. Hij vertelt dat hij zich direct volledig thuis voelt binnen de Rotterdamse clubcultuur. De persoonlijke integratie binnen de spelersgroep verloopt uitstekend en er zijn veel ervaringen opgedaan tijdens de recente trainingskamp. Volgens de doelman leert hij alle teamgenoten en de volledige technische staf iedere dag beter kennen, wat zorgt voor een vertrouwd gevoel. Hij genoot zichtbaar van de unieke sfeer in het stadion tijdens een oefenduel tegen Rayo Vallecano en de supporters die ondanks het slechte weer massaal aanwezig waren om de selectie te steunen. Los van het oefenduel kijkt Ernst vooral naar het bredere proces binnen het team. Het collectieve verdedigen is volgens hem erg sterk, waardoor tegenstanders nauwelijks tot kansen komen. Gelet op de enorme hoeveelheid kwaliteit in de selectie spreekt de doelman de duidelijke ambitie uit om een succesvol seizoen met de club te draaien. De voorbereiding krijgt een snel vervolg met een volgende ontmoeting tegen Atalanta op 2 augustus.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio in het begin van deze dinsdag. In het oosten kan er nog wat bewolking hangen deze ochtend. Maar verder is het zonnig en droog. Vanmiddag ook droog met volop zon. Al drijft landinwaarts af en toe wat bewolking over. Maar dat is wel lekker voor wat schaduw. Want het wordt zomers warm met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot lokaal 30 in het zuiden. Dat zijn nog eens mooie zomerse berichten. Parasnowborster. Ja, we hebben het over sneeuw nu, inderdaad. Op een zomerse dag. Maar parasnowborster Lisa Bunschoten-Vos heeft besloten een punt achter haar indrukwekkende carrière te zetten. De 30-jarige atlete die deelnam aan 4 Paralympische Spelen wil zich meer op haar gezin richten. Bunschoten-Vos won in haar loopbaan 3 Paralympische medailles. Zilver en brons in 2018 en nogmaals zilver in dit jaar, 2026. Daarnaast veroverde ze 8 WK-medailles, waarvan 4 gouden. Tijdens de sluitingsceremonie van de Spelen in Cortina d'Ampezzo was ook nog een van de vlaggendragers. Lisa Bunschoten-Vos die gaat dus meer tijd aan haar gezin besteden en stopt dus als professioneel parasnowboardster. Zo dadelijk de ANP headlines, de eventuele bijzonderheden op de weg die er zijn, die hoor je hier. En natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, veel meer sport onderweg.

0: Grand Prix Radio.
1: Jouw
0: sportradio.
1: Sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. 3 jaar geleden spoelden menselijke resten aan op Texel en nu zijn die geïdentificeerd. Het zijn 2 jonge mannen uit Afghanistan die waren gevlucht, meldt NH. Hun families zijn vorige maand op de hoogte gebracht. Volgens de politie is de identificatie mogelijk geworden na een internationaal DNA-onderzoek. Een tiener in België wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de Pride in Leuven vorig jaar. Volgens Belgische media probeerde hij via Telegram aan wapens te komen. Uiteindelijk bleek hij met een undercover-agent te chatten. In november moet hij voor de rechter verschijnen, samen met een medeverdachte. Een jaar geleden sloeg de inspectie alarm over de toestand in de jeugdgevangenis en er is nog niks verbeterd, zegt de kinderombudsman bij Nieuwsuur. Er wordt te weinig onderwijs gegeven door personeelstekort. Ook krijgen de jongeren niet de behandeling die ze nodig hebben om terug te komen in de maatschappij. In Zuid-Frankrijk is een brandweerman omgekomen die bezig was met werk om natuurbranden te voorkomen. Hij raakte van de weg in de buurt van Arles. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is nog steeds onder controle, maar het blijft spannend, want vandaag wordt het heel heet, tot wel 35 graden. In de ochtend is het hier en daar bewolkt, maar in de middag komt de zon tevoorschijn. Het wordt 24 tot 30 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staan een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Afrit Soest. 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A2 Belgische grens Eindhoven. File bij Afrit Maastricht Airport. Door een ongeluk de weg is weer vrij. Een kapotte vrachtwagen op de A4 Rotterdam Den Haag. Bij Rijswijk Plaspoort Polder. 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. A22 Beverwijk richting Velsen. Door de werkzaamheden op de A9 bij Knopend IJmuiden. Een kwartier vertraging. En op de A58 Eindhoven Tilburg staat een kwartier vertraging voor de file van 6 kilometer tussen Oorschot en Moergestel. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
11: Kampioenen!
9: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
16: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
17: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
18: laatste kans.
17: Nog één keer brullende motoren.
18: Ja,
17: dit mag je niet missen.
18: Oh.
17: Daar moet je bij zijn.
18: Naar binnen.
17: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
18: Ja.
17: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.

0: Een makkelijk retour.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnenbij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Grand Prix Radio.
8: Nout van Sommeren.
9: Goedemorgen, de start van deze dinsdag. Zo dadelijk meer over de problemen van Max Verstappen. Kan Red Bull die nou wel of niet traceren? En wie heeft nou het mooiste goal gemaakt op het WK? Dat hoor je zo.

Grand Prix Radio aan het begin van een zomerse dinsdag. In het oosten, ja, daar kan nog wat bewolking voorkomen deze ochtend, maar verder is het zonnig en droog. Vanmiddag blijft het ook droog met volop zon, al drijft landinwaarts af en toe wat bewolking over. Maar dat is alleen maar goed, want dan kun je af en toe een beetje afkoelen, want het wordt zomers warm met temperaturen van 24 graden op de Wadden tot lokaal 30 in het zuiden. Dat is mooi, toch? Zo dadelijk sport voor je. Ja, hoe zit het nou met die problemen bij Red Bull en Verstappen? Kunnen ze die nou wel of niet traceren? En wie heeft nu het mooiste WK-doelpunt gemaakt? Dat is inmiddels bekend geworden. En wie het is, dat hoor je zo hier op jouw sportradio.

is de start van dinsdag 28 juli. Teambaas Laurent Mekkies van Red Bull Racing erkent dat het team de problemen die Max Verstappen ervaart niet altijd kan terugvinden in de data. Oei. In een interview bevestigde de Fransman dat het geregeld voorkomt dat de coureur melding maakt van een probleem met de auto, terwijl de ingenieurs dit niet direct kunnen ontwaren in de telemetrie. Ja, volgens Mekkies zou dit echter geen unieke situatie voor Red Bull zijn en zou dit bij elk team kunnen voorkomen. Maar ja, daar heb je niks aan. Je zit er nou zelf mee. En dat moeten ze denk ik wel even oplossen, want Max die wordt daar niet echt blij van, zeg maar. En in het voetbal, beter nieuws, is de treffer van Sidney Lopez Cabral verkozen tot het mooiste doelpunt van het afgelopen WK. De international van Kaapverdië maakte zijn wondergoal in de verlenging van de wedstrijd tegen Argentinië, waarmee hij de stand op 2-2 bracht. Voetbalfans over de hele wereld konden via de website van de FIFA stemmen op hun favoriete doelpunt. De goal van de in Rotterdam geboren verdediger werd uiteindelijk als winnaar gekozen. En dat is toch een behoorlijke eervolle onderscheiding voor de speler. Toch nog een klein Nederlands succesje zo op het WK van 2026. Sidney Lopez Cabral met het mooiste WK-doelpunt dus. Zo dadelijk nog veel meer sport, want ook op deze dinsdagochtend zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Honda haalt de plannen voor de vernieuwde Formule 1-motor onverwacht naar voren. De nieuwe specificatie draait woensdag al zijn rondes op de Hungaroring tijdens een besloten filmdag van partner Aston Martin. Houd van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De primeur stond eigenlijk gepland voor het raceweekend in Zandvoort na de zomerstop. Maar Honda kiest nu dus voor een snellere vuurdoop. Volgens hoofdingenieur Shintaro Orihara heeft de recente Grand Prix in Hongarije waardevolle data opgeleverd. Die verzamelde gegevens helpen het team uitstekend bij de technische voorbereidingen voor de komende races. Tijdens de filmdag rijdt de auto van Aston Martin direct met de aangepaste krachtbron om dus alvast data te vergelijken. Ja, die krachtbron die wordt in Zandvoort volledig geïntroduceerd, maar tijdens de filmdag zal de motor dus voor het eerst draaien. Aston Martin sloot het raceweekend in Budapest af met een 13e plaats voor Lance Stroll en een 14e plek voor Fernando Alonso. Daarmee liet het team diverse concurrenten achter zich. Fernando Alonso spreekt over een duidelijke stap vooruit en een nieuwe basis voor de tweede helft van het seizoen. De Spanjaard benadrukt dat het nieuwe concept nog een volop ruimte biedt voor verdere optimalisatie. De Grand Prix in Nederland vormt straks dus de volgende krachtmeting voor het team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio in het begin van de 28e. Dat wil zeggen dat we richting augustus alweer gaan. En in augustus start het US Open. Ik heb het over tennis. En Novak Djokovic en Aryna Sabalenka gaan een duo vormen tijdens het gemengd dubbelspel. Voor de tweede editie van het vernieuwde toernooi in New York hebben zich opnieuw diverse wereldtoppers uit het enkelspel aangemeld. De samenwerking tussen de Servische en Belarussische tennisser is een van de meest in het oog springende koppels die aan de start zullen verschijnen. Ja, het toernooi vindt dus komende maand plaats in augustus dus in New York. De US Open met dus het duo Novak Djokovic en Aryna Sabalenka. Onderweg meer sport. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Sportief aan deze zomerse dinsdag beginnen. Dat doe je met jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Nog een opvallend nieuwtje. John Stones die lijkt zijn carrière te vervolgen in Italië. De verdediger is op hoofdlijn akkoord met de Internationale over een contract voor 2 seizoenen. Ja, Stones is transfervrij nadat zijn contract bij Manchester City deze zomer afliep. De Engels international kan zodoende op korte termijn de overstap maken naar de Serie A, waar hij bij Inter de opvolger moet worden van Stefan de Vrij. Een officiële bevestiging van de club die wordt binnenkort verwacht. Maar het zit er dus wel aan te komen, volgens de geleerden. Zo dadelijk de ANP headlines, hoor je hoe het eraan toe gaat op de weg. En natuurlijk veel meer sport, want dat hoor je hier.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Deze week in de bonus. AHA Galia en Cantaloupe Meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, €5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor €21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: anders doet.
1: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. In Zuid-Frankrijk is een brandweerman omgekomen die bezig was met werk om natuurbranden te voorkomen. Hij raakte van de weg in de buurt van Arles. Een van de twee grote branden bij Bordeaux is onder controle. Duizenden geëvacueerden kunnen terug. De kinderombudsman slaat bij Nieuwsuur opnieuw alarm over de jeugdgevangenissen. In een jaar tijd is er nog niks verbeterd, zegt ze. Door personeelstekort werd er nauwelijks iets georganiseerd en zitten jongeren bijna alleen maar in de cel. In Nederland negeert het vonnis in de klimaatzaak over Bonaire. Voor vandaag had er een begin van een plan moeten zijn om Bonaire beter te beschermen tegen zeespiegelstijging. Maar dat komt wel op Prinsjesdag, zegt het kabinet tegen de NOS.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Plaspoel-Polder-Rijswijk 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is zo'n 10 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens, 2 kilometer file aan de grens. Door de controles 10 minuten vertraging. A13 Rotterdam-Den Haag tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord 4 kilometer file door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg. De vrachtwagen daar is gemaakt tussen Best en Moergestel nog 5 minuten vertraging.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Nout van Sommeren.
5: De dag

We hebben er nog niet over uitgepraat. De nachtelijke dopingcontroles in de Tour. Ja, wielerploegdirecteur Richard Plugge die heeft gereageerd op de veelbesproken nachtelijke dopingcontrole van Jonas Vingegaard tijdens de afgelopen Tour de France. De CEO van Visma Leasebike benadrukt dat deze controle absoluut geen teken van verdenking was richting zijn Deense kopman. Volgens Plugge zijn dergelijke controles onderdeel van de strenge antidopingprotocollen in de sport en tonen ze juist aan dat het systeem werkt. Vingegaard werd tijdens de Tour meerdere malen gecontroleerd, zowel 's nachts als dus ook overdag. En voetballer Dusan Tadic die keert verrassend terug in de Eredivisie. De 37-jarige Serviër heeft een contract voor 2 seizoenen getekend bij NEC. En Tadic die komt transfervrij over nadat zijn contract bij Al Wada in de Verenigde Arabische Emiraten afliep. De voormalig aanvoerder van Ajax had meerdere opties, maar koos na gesprekken met de Nijmeegse club voor een terugkeer naar Nederland. De NEC die versterkt zich met de ervaren aanvaller met het oog op de voorronde wedstrijden in de Champions League. Er is dus veel aan gelegen dat dat goed gaat. En bij NEC zijn ze dus flink aan het investeren in nieuwe aanwinsten, zeg maar. Meer sport zo dadelijk in Sport in het Kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luc Littler heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de World Matchplay op zijn naam geschreven. In de finale in het Engelse Blackpool was de darter met 18-9 te sterk voor Gerwyn Price, die in de eindstrijd na een sterke beginfase al snel op een comfortabele achterstand raakte en de meerdere in zijn tegenstander moest herkennen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de overtuigende zege voegt Littler zich bij een zeer select gezelschap. Slechts 3 spelers wisten het prestigieuze toernooi in het verleden 2 keer achter elkaar te winnen. Namelijk Rob Harrington, Phil Taylor en Michael van Gerwen. Littler is blij met deze historische mijlpalen, benadrukt dat de manier waarop hij speelde met hoge gemiddeldes in een reeks van 8 fantastische dagen voor hem echt de wereld betekent. Gedurende het gehele toernooi noteerde de darter een uitzonderlijk toernooigemiddelde van 111,04... door in alle rondes op hoog niveau te presteren. Daarmee naderde hij de legendarische prestatie die Phil Taylor in 2010 vestigde met een gemiddelde van 111,51 over een volledig toernooi. Hoewel Littler met trots terugkijkt op zijn titelverdediging en zijn eigen spel, gaf hij desgevraagd aan toch een klein beetje teleurgesteld te zijn dat hij dat specifieke record van Taylor net niet wist te overtreffen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aan het begin van deze dinsdag toch nog even terugblikken op afgelopen zondag. George Russell die kende namelijk een slechte start bij de Grand Prix van Hongarije door een softwareprobleem. Volgens zijn team Mercedes werd het toerental van de motor op de grid onbeheersbaar, wat resulteerde in een trage start. Ja, dit probleem kwam bovenop de motorwissel die het team al voor de race moest uitvoeren naar een waterlek op zaterdag. Dus het zat ze allemaal niet mee. De technische mankementen zorgden ervoor dat de Britse coureur direct na de start alweer op achterstand werd gezet. Ja, dat is dus niet helemaal goed afgelopen voor Mercedes. Ook Kimi Antonelli kwam er niet echt aan te pas. Dus ja, het is allemaal nog niet in kannen en kruiken daar in het Formule 1 wereldkampioenschap. Dat nu dus zomerstop heeft. De eerstvolgende is de grote prijs van Nederland. De laatste op het circuit van Zandvoort. Zo dadelijk nog veel meer sport. Goedemorgen, wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Met je sportradio richting Tine. Tijd voor een bakkie dus. Hier zo dadelijk koffie en classics met Danny. En zoals je van ons gewend bent, ook op deze zomerse dinsdag heel veel sport.

0: Just my Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. In Zuidwest-Frankrijk mogen duizenden mensen weer terug naar huis. Ze waren geëvacueerd voor een grote natuurbrand, maar die is onder controle. Een andere grote brand woedt nog wel en bedreigt de stad Bordeaux. Ook neemt door een nieuwe hittegolf het risico op nieuwe branden toe. In de buurt van Arles kwam een brandweerman om het leven toen hij een blusvoertuig wilde bijtanken. De prijzen aan de pomp dalen. Tanken is vandaag iets goedkoper geworden doordat olie goedkoper is geworden nu Iran en Israël een gevechtspauze hebben. Zowel benzine als diesel zijn een cent per liter goedkoper. De kinderombudsman slaat bij Nieuwsuur opnieuw alarm over de jeugdgevangenissen. In een jaar tijd is er nog niks verbeterd, zegt ze. De jongeren zitten bijna alleen maar in de cel, want door personeelstekort wordt er nauwelijks iets georganiseerd en onderwijs is er ook bijna niet. En een nieuwe brug bij Groesbeek is te smal voor veel caravans. Mensen klagen dat ze vast zijn komen te zitten, meldt Omroep Gelderland. De brug is pas een week open en elke dag moet er wel een caravan worden weggesleept. Gisteren weer twee. Er zijn al zelfgeknutselde borden verschenen. Op eentje staat Camping De Brug volgeboekt. De zon schijnt flink en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Uw grenscontrole viel op de A12 vanuit Arnhem. 2 kilometer file bij knooppunt Oudijk, een kwartier vertraging. De Velsertunnel in de A22 Velsen-Beverwijk in beide richtingen dicht door een te hoge vrachtwagen.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
10: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
11: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
12: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
13: Müller Milk, the moo you can't resist.
11: Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
15: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
17: Simyo.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Grand Prix Radio.
21: Alexander Stevens.
22: Goedemorgen. Deze zaterdag gaat de Tour de France Femme van start. Vanuit het Zwitserse Lausanne. 9 etappes, totale lengte 1175 kilometer. Ik praat je er zo even over bij.
0: Grand Prix Radio.
23: This is my church. This is where I heal my hurts.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, koffie en classics. Het is de dinsdageditie, het is 10:00 geweest. En Talon Griekspoor is gisteren in Washington uitgeschakeld tijdens het ATP-toernooi daar. Het Amerikaanse hardcore season is daar begonnen en hij begon met een nederlaag. Dat dus als beste Nederlander in de ATP-ranking. Hij verloor uiteindelijk van een Chileen. Ondanks dat Griekspoor sterk serveerde, 17-aces sloeg hij. Maar een vroege break in de beslissende set werd hem fataal. 3 jaar geleden wist hij daar nog de finale te bereiken. Nu is hij direct uitgeschakeld. Het Engelse voetbal wordt komend seizoen waarschijnlijk een tikkeltje spannender. Daar gaat men beginnen aan een opmerkelijk experiment. Namelijk, men gaat daar tijdrekken door keepers tegengaan. En men introduceert daarvoor een nieuwe regel. De nieuwe regel houdt in dat als een doelman een blessurebehandeling op het veld nodig heeft, 1 van zijn veldspelers het veld voor de duur van 1 minuut moet verlaten. En hiermee hoopt de organisatie te voorkomen dat keepers blessures veinzen. En dus eigenlijk iets doen wat eigenlijk helemaal niet nodig is om het spel stil te leggen en zo de wedstrijd te beïnvloeden. De maatregel moet nog definitief worden goedgekeurd, maar alles lijkt erop dat men in het Engelse voetbal hier toch mee gaat beginnen. En over dat Engelse voetbal gesproken, de Premier League, Jordan Henderson staat mogelijk voor een opzienbarende transfer. De 36-jarige inmiddels middenvelder van Brentford wordt namelijk begeerd door Chelsea. Ze willen me hebben. Volgens de laatste berichten kan Chelsea de ervaren controleur transfervrij, of transfervrij mag je ook zeggen, overnemen. Een overstap zou trouwens een toch wel verrassende wending zijn in de carrière van Jordan Henderson, die met zijn ervaring een belangrijke rol zou kunnen spelen in de selectie van Chelsea. De onderhandelingen tussen de speler en de club zouden al in een vergevorderd stadium zijn. Nou, dat was een rondje Engeland. Nu een rondje muziek en sport in het kort. Wij zijn Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio. See, see.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Belgische profclubs op het tweede niveau gaan na de zomerstop experimenteren. Ze gaan aan de slag met een vernieuwend alternatief voor de bekende videoreferee, de VAR in het betaald voetbal. In plaats van een arbiter in een busje krijgt nu de trainer op het veld zelf de volledige regie over het controleren van beslissingen tijdens de wedstrijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het systeem heet Voetbal Video Support. En coaches die actief zijn in de Challenger Pro League krijgen nu per duel 2 momenten om een beslissing aan te vechten. Dat doen ze met een reviewkaart of met een draaiende handbeweging. En dat mag bij doelpunten, strafschopmomenten, directe rode kaarten en persoonsverwisselingen rond geel of rood. En bij een eventuele verlenging krijgen de trainers er nog een moment bij. Nou, draait de scheidsrechter de beslissing terug naar de review, dan behoudt de coach zijn challenge. Heeft de arbiter gelijk, dan raakt de ploeg de poging definitief kwijt. Ja, de Pro League laat weten dat de traditionele VAR te duur is voor competities op het tweede niveau. Maar dat vormt echter geen reden om clubs en supporters geen eerlijke wedstrijd te bieden. Het systeem is niet nieuw trouwens. In de sportwereld, tennis en hockey werken al langer met dit uitdagingssysteem. En binnen het voetbal deed video support al ervaring op in de Italiaanse Serie C, de Spaanse vrouwencompetitie, Liga F en op diverse jeugdtoernooien. En de oorsprong ligt dan weer in het zaalvoetbal. Voetbal. En het is voor het eerst gebruikt op het WK in Litouwen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Amsterdam Pre-Radio, jouw sportradio Koffie en Classics. De dinsdageditie. Gisteren maakten we al bekend dat Andrea Pirlo niet de nieuwe bondscoach van Italië wordt. Een hoop gedonder daar bij de Italiaanse voetbalbond. Want ook nu hebben Paolo Maldini en Leonardo hun functies neergelegd. We waren pas 16 dagen in dienst. Maldini als technisch directeur en zijn adviseur was Leonardo. Ze zijn ook onder vuur komen te liggen na de controversiële en uiteindelijk mislukte poging om Pirlo, Andrea, aan te stellen als de nieuwe bondscoach van het nationale elftal. Hun vertrek zorgt dus voor nieuwe onrust binnen de top van het Italiaanse voetbal. Grote problemen daar. Problemen ook bij Red Bull Racing. Dat erkent de teambaas Laurent Mekies. Hij zegt dat de problemen die Max ervaart niet altijd terug te vinden zijn in de data. In een interview bevestigt hij dat het geregeld voorkomt dat Max melding maakt van een probleem met de auto, terwijl de ingenieurs niet direct kunnen kijken en zien in de telemetrie waar het zou zitten. Volgens Laurent Mekies is dit echter niet iets aparts of unieks voor Red Bull. Het zou bij ieder team kunnen voorkomen en ze werken er achter de schermen hard aan. En sowieso hopen ze dat de tweede helft van het Formule 1 seizoen voor hun, Red Bull Racing, beter zal verlopen dan tot dusver. Het is hoogste tijd om Miley Cyrus even van stal te halen. Je hoort hem met The End of the World. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, Miley Cyrus rond 10:30. Het is je dinsdagochtend met warm en zonnig zomerweer. Vandaag in ieder geval temperaturen die in het zuiden ook oplopen richting de 30 of zelfs iets meer. Woensdag, morgen op veel plaatsen tropisch warm opnieuw. Donderdag waarschijnlijk alleen nog in het oosten en zuidoosten. En vrijdag en zaterdag duidelijk minder warm, met alleen in het zuiden dan nog zomerse temperaturen. Maar dat is allemaal een golfbeweging, want vanaf zondag opnieuw warmer. Het is grotendeels droog en misschien hooguit vrijdag een kleine kans op een onweersbui. Ben je gelijk helemaal bijgepraat? Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ah, ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
7: Nee, niet die ober.
3: Zullen we deze zomer weer?
7: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
8: Grand Italia.
9: Thuis in Italië.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
12: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
15: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
16: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
17: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: of doneer.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Alle verf super voordelig.
3: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
6: Paul van Bergen.nl, daar vind je wel.
7: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is er van de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging aan de grens, 2 kilometer file. Op de A22 Beverwijk-Velzen door werkzaamheden op de A9 bij de Wijkertunnel bij Beverwijk staat 3 kilometer file. A59 Den Bosch richting Zonzeel door een ongeluk tussen Waspik en Knoop het Hooipolder 4 kilometer file. Het verkeer moet via de vluchtstroken, want de rijbaan is dicht door een ongeluk. Op de N280 Roermond richting Weert tussen Baaksem en de A2 2 kilometer file.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Alexander Stevens.
10: De Tour de France voor vrouwen zit eraan te komen. Zo direct hoor je er meer over.
9: Ja.

Het is je dinsdagochtend koffie en classics. En dit weekend begint hij. Zaterdag om precies te zijn, 1 augustus, dan gaat de Tour de France Femme van start. De editie voor de dames. Die start in het Zwitserse Lausanne aan het meer van Genève. En de koers voor vrouwen telt dit jaar 9 etappes. En in totaal is de Tour de France Femme ruim 1100 kilometer lang. En na een individuele tijdrit in Dijon, die is op 4 augustus... ligt het zwaartepunt van de ronde in de slotweek. Ja, de absolute koninginnenrit staat gepland voor vrijdag 7 augustus... met een loodzware finish op de befaamde Mont Ventoux. Kent u hem nog? De ronde eindigt trouwens zondag 9 augustus in het Zuid-Franse Nice. Ja, aan de Côte d'Azur. Demi Vollering zal na haar verlies van vorig jaar de Tour opnieuw op haar naam willen schrijven. Dus Nederlands trots in bange dagen is erbij. En laten we hopen dat ze goed kan presteren. Zo direct hier meer, want sport in het kort is voor je onderweg. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: In Boksmeer blijven ze vasthouden aan de traditie van ronde missen op het podium. Dat heeft de organisatie van de wielerkoers daags na de Tour in Boksmeer laten weten. Grote namen uit de Tour verschenen aan de start van de jubileumeditie. Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ronde missen. Het zijn traditioneel jonge vrouwen die na afloop van een wielerwedstrijd op het erepodium verschijnen om de winnaars te feliciteren, bloemen te overhandigen en soms een kus te geven. En volgens de organisatie vormen de drie rondemissen een leuke en enthousiaste toevoeging aan het evenement. Bij grote rondes, zoals de Tour de France, het protocol inmiddels hebben aangepast en de Formule 1 al jaren geleden stopte met Grid Girls, kiest Boksmeer bewust voor een andere weg. De begeleidster van de dames, dat is Ellen Ohuyoloen, laat weten dat de rondemissen zelf mogen bepalen of ze een zoen geven aan de renners op het podium. En op de kritiek dat de rol van de rondemissen seksistisch of vrouwonvriendelijk zou zijn, reageert de organisatie nuchter. De dames hebben vooral een ontzettend leuke dag met elkaar en er is van vrouwonvriendelijkheid geen sprake. Voor de renners is het criterium een moment om na de Tour op een ontspannen manier rond te rijden en de fans op te zoeken. En de organisatie benadrukt dat het plezier en de feestelijke sfeer voorop staan en dat de traditie voorlopig in ere gehouden wordt.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio met Tina Turner en David Bowie. En tonight de live versie. Langzaamaan gaan we richting 11 uur in deze editie van Koffie en Classics. Met vanavond, ja, het is eerlijk waar, je zou het niet verwachten, voetbal. Vanavond staan de eerste 6 returns in de tweede voorronde van de Champions League namelijk op het programma. Komen geen Nederlandse clubs in actie, maar nogal wat andere ploegen strijden wel voor een plek in de volgende ronde. Ik ga ze niet allemaal met je doornemen, maar de eerste wedstrijd start om 5 uur en de laatste om 9 uur. 6 partijen in totaliteit. En als je wil weten hoe of wat, Champions League kijk je bij Ziggo Sport. Zometeen na 11 uur in Koffie en Classics veel meer sport voor je op een rijtje. We gaan het natuurlijk hebben over Ajax. Die moeten namelijk donderdag aan de bak. Ja, dat is overmorgen. En er is nog veel meer te melden. Blijf lekker hier. Ik praat je zo bij.

0: Free Radio.
1: Jouw sportradio.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Zwaar gewapende agenten zijn vanochtend een woning in Den Haag binnengevallen na een schietpartij afgelopen nacht, meldt Omroep West. Daarbij raakte een man gewond, hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie was op zoek naar de schutter, maar heeft bij de inval niemand aangehouden. De grote brand vanmorgen in Zeeuws-Vlaanderen, vlakbij de grens. Een paardenstal is afgebrand. Er kwam zoveel rook vanaf dat mensen in de buurt hun huis uit moesten. De paarden zijn allemaal op tijd weggehaald en naar een weiland gebracht. Het nablussen duurde nog uren. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn kwam net uit de gevangenis, waar hij zich volgens Duitse media voordeed als imam. Hij probeerde medegevangenen te bekeren en werd toen geïsoleerd. Hij werd vrijgelaten op voorwaarde dat hij een traject zou volgen om te deradicaliseren. Een dag na de aanslag werd hij doodgeschoten. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen. Volgens de eerste metingen had de beving een kracht van 7,1. Na de beving is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor meerdere kustgebieden en zitten zo'n 45.000 huizen zonder stroom. Bij kerncentrales is nog geen schade gevonden. De zon schijnt flink en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Den Haag door een ongeluk 2 kilometer file bij Houten. De linkerrijstrook is dicht. A20 Gouden Hoek van Holland 7 kilometer file tussen Moordrecht en Rotterdam Prins Alexander. A59 Den Bosch Zonzeel 5 kilometer file door een ongeluk bij Knoopend Hooipolder.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: sparen.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Hey ondernemer,
14: hallo?
13: Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Grand Prix Radio.
16: Alexander Stevens. De Argentijnse voetbalinternational Lisandro Martinez heeft gereageerd op de kritiek die Argentinië ontving na de verloren WK-finale tegen Spanje. Zometeen hoor je hier alle details. Goedemorgen!

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is 11 uur geweest en de NS bereidt zich voor op het Formule 1 raceweekend in Zandvoort. Ja, de vervoerder heeft aangekondigd de dienstregeling landelijk te gaan aanpassen rondom de Formule 1 om de verwachte drukte in Zandvoort op te kunnen vangen. Er worden extra treinen, meer personeel natuurlijk ook ingezet om de duizenden reizigers naar de badplaats te kunnen vervoeren. De maatregelen zijn bedoeld om het vervoer van en naar Zandvoort in goede banen te leiden, maar vooral de doorstroom van de racefans zo soepel mogelijk te laten verlopen. We houden het voor je in de gaten natuurlijk. Er komt een aparte dienstregeling. We maken daarvan melding natuurlijk hier bij Grand Prix Radio tijdens dat bewuste raceweekend. Want je weet het, wij zijn

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hockeybondscoach Jeroen Delmee heeft zijn selectie van 20 spelers bekendgemaakt voor het komende WK in Amsterdam en het Belgische Waver. Technische staf kiest grotendeels voor de groep die in 2024 goud veroverde op de Olympische Spelen in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Twee spelers keren terug na blessures. Jorrit Kroon en Thijs van Dam. Zij sluiten weer aan bij de groep. Volgens Delmee moeten ze de komende weken nog wel stappen zetten richting volledige fitheid. Maar het vertrouwen is groot dat zij op het WK volledig inzetbaar zullen zijn. Daarnaast zijn er ook nog nieuwe namen te vinden in de selectie. Jongens die er in Parijs niet bij waren. Keepers Dirk Meijer en Maurits Visser maken bijvoorbeeld deel uit van de groep. En ook Pepijn van der Heijden is geselecteerd. Hij krijgt de rol van tweede strafcornerschutter achter Jip Jansen. Terrence Peters ontbrak destijds op te spelen door een knieblessure. Hij reist nu wel mee naar het WK. Het toernooi begint voor de ploeg van bondscoach Delmee met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En daarna volgen in de groepsfase de ontmoetingen met Argentinië en Japan. Het WK vindt plaats van 15 tot en met 30 augustus. Technische staf en spelers richten zich nu op de laatste trainingsweken ter voorbereiding op de opening van het toernooi.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio, jouw sportradio met de Spin Doctors en Two Princes. Het is je dinsdagochtend koffie en classics. In het voetbal heeft de internationale spelregelorganisatie, dat is de IFAB, opheldering gegeven over de zogenaamde mistaken identity regel. Deze regel mag niet worden toegepast bij Schwalbes. Dit gebeurde tijdens de afgelopen WK echter wel twee keer. Waardoor bijvoorbeeld Embolo zijn tweede gele kaart tegen Argentinië mogelijk onterecht ontving. De verklaring van de IFAB moet voor scheidsrechters meer duidelijkheid scheppen over de juiste toepassing van de regels in situaties waarbij een speler een overtreding probeert te simuleren. Een schwalbe probeert te maken dus. In datzelfde voetbal maakt Ajax serieus werk van een mogelijke terugkeer van Alvarez. Edson. Van voren. De club onderzoekt de mogelijkheid om de Mexicaanse middenvelder opnieuw naar Amsterdam te halen. De transfer wordt echter omschreven als gecompliceerd, waardoor de clubleiding van Ajax verschillende opties moet bekijken om dit te kunnen realiseren. Alvarez speelde eerder al natuurlijk met veel succes voor de Amsterdammers. En het zou in dit geval een belangrijke versterking kunnen zijn voor het middenveld van Ajax. En Tadić heeft voor het eerst meegetraind bij zijn nieuwe club NEC in Nijmegen in de Goffert. De aanvaller was transfervrij en had eigenlijk de clubs voor het uitkiezen, met name in het Midden-Oosten. Maar hij koos voor NEC Nijmegen omdat de gesprekken met de clubleiding hem, naar zijn eigen zeggen, een goed gevoel gaven. Tadić gaf aan dat hij zichzelf direct in het shirt van NEC zag spelen en kijkt dus uit naar zijn nieuwe avontuur voor de Nijmegenaren in de Eredivisie. Zometeen meer over voetbal, maar ook meer over hockey en andere andere sportzaken. Er ligt echt een hele stapel met nieuwtjes. Je hoort er zometeen meer over hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Country Radio, jouw sportradio met Coldplay. En het WK Hockey zit eraan te komen in Nederland. En de Nederlandse bondscoach Jeroen Delmee heeft zijn selectie bekendgemaakt. Hij houdt grotendeels vast aan het team dat 2 jaar geleden in Parijs Olympisch goud veroverde. De selectie van 18 veldspelers en 2 keepers ziet de terugkeer van de fitte Jorrit Kroon, maar ook Thijs van Dam. Het WK wordt gehouden van 15 tot en met 30 augustus, deels in Amsterdam en deels in het Belgische Waver. Nederland opent het WK hockey op 16 augustus met een pot tegen Nieuw-Zeeland. Zometeen hierbij praten over het fantastische weer wat onderweg is. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Country Radio, jouw sportradio, Wendy en Lisa. What a fall. Het is je dinsdagochtend en het nieuwe voetbalseizoen wordt traditioneel afgetrapt altijd met de strijd om de Johan Cruijffschaal. Gaan we het zo even over hebben. Het is vandaag een dag met volop zon, heerlijke temperaturen. 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen gaat er een dikke schep bovenop. Morgen zonnig en plaatselijk temperaturen van 35 graden.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.

0: Otrium, 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rul.

0: we series willen blijven bingen.
1: Omdat ik samen verder wil.
2: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
1: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Den Haag staat een file van 4 kilometer tussen Bunnik en Houten. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. 10 minuten op de A16 Breda richting Rotterdam in 5 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook tot maandag dicht. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 4 kilometer file. 20 minuten vertraging.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Alexander Stevens.
9: Met zometeen nieuws over Chelsea.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, de Pet Shop Boys en Go West. Het is je dinsdagochtend, koffie en classics met een zonnetje. Lekker is dat, hè? Het wordt morgen trouwens nog een gaatje of tig warmer dan vandaag. Bereid je er vast op voor. Bereid je ook voor op de aftrap van het nieuwe seizoen. Traditioneel de Johan Cruijffschaal zondag tussen PSV en AZ. En daarna gaat het voetbalgeweld los in Nederland. Als we kijken naar Engeland. Chelsea heeft zijn transferbeleid aangepast. Althans, daar lijkt het op. Ze hebben serieuze interesse, gisteren al aangegeven trouwens, in de ervaring.

waren Jordan Henderson en Danny Welbeck. Volgens de BBC voert de club gesprekken met Brentford over Henderson. Terwijl ook de komst van de Brighton-spits, Welbeck, 35 jaar inmiddels, wordt onderzocht. Dat markeert en geeft ook een beetje een mogelijke koerswijziging aan bij Chelsea. Nadat ze de afgelopen jaren voornamelijk investeerden in jonge talenten. En eigenlijk geen spelminuten gaven aan 30-plussers en geen investeringen daarin deden. Terwijl dat nu dus mogelijk wel het geval is. Even afwachten wat daar gebeurt in Engeland. In het voetbal is ook de arbitrage voor de returns van Ajax en FC Twente in de Europese voorrondes bekendgemaakt. Daar gaan we zo meteen even in duiken. En we hebben natuurlijk sport in het kort voor je, want op de sportredactie zit vanochtend Ronald van der Geer. Je hoort hem zo direct naar Shalimar bij Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic en Arina Sabalenka vormen komende maand een koppel tijdens het gemengd dubbelspel op de US Open. De organisatie brengt net als vorig jaar opnieuw veel bekende enkelspelers naar de baan in New York voor dit toernooi. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Djokovic en Sabalenka hebben een sterke klik buiten de baan, slaan de handen nu in één voor een officiële samenwerking op de US Open. Djokovic deed vorig jaar ook mee, toen met landgenoot Olga Dalinovic. Sabalenka was niet van de partij. Deelnemersveld kent de meer opvallende combinaties. Casper Ruud en Iga Swiatek slaan de handen ook ineen. Niet erbij, Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Voorlopig er nog niet bij. Het vernieuwde experiment met de absolute wereldtoppers uit het enkelspel op de hardcorebanen in Flushing Meadows leverde vorig jaar heel veel enthousiaste reacties op bij zowel publiek als de organisatie. De komst van al die grote namen leverde overigens geen zegen op voor die enkelspelers, want wie gingen er met de prijzen vandoor? Het Italiaanse duo Errani Fafasori. Niet alleen de eindzegen, maar ook het bijbehorende prijzengeld werd uiteraard meegenomen en dat is toch €885.000. Errani en Fafasori zijn er ook dit jaar weer bij om hun titel te verdedigen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Country Radio met Climbing Fisher, Rise to the Occasion. Langzaamaan gaan we richting 12 uur. Het is je dinsdagochtend. In het voetbal zijn de scheidsrechters bekend voor de returnwedstrijden van Ajax en FC Twente. Ajax krijgt hun return, onder leiding van een Griekse scheidsrechter, Christoph Vergetis. Zo moet je het uitspreken. Twente treft een Oekraïense arbiter die bekend staat om het snel geven van gele kaarten. Ja, dat wordt nog wat. Beide belangrijke wedstrijden trouwens worden overmorgen gespeeld. Hè? Dan weet je dat voor Ajax en FC Twente. Aan de arbitrage zou het niet moeten liggen, zou je denken. Zometeen na 12 uur ben ik er weer, want we hebben nog veel meer sportnieuws voor je. We gaan straks even weer richting de soap in Italië rondom de voetbalbond. Dat houdt maar niet op. We gaan het hebben over die proef in Engeland tegen het tijdrekken door keepers. Dat willen ze daar aanpakken. Daar is nogal wat over te doen. En we hebben het natuurlijk over de eerstkomende Formule 1 race. En dat is die in Zandvoort. Meer erover hoor je zo meteen als je lekker hier blijft.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. In Den Haag is vanochtend een overleden persoon gevonden op straat, vlakbij Den Haag Centraal. 3 mensen zijn aangehouden, maar volgens de politie is nog niet duidelijk of het komt door een misdrijf. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. In Utrecht is de rechtszaak begonnen over de aanval op een man in een rolstoel in april. Hij werd in brand gestoken en liep zware brandwonden op. 2 verdachten staan terecht. Tijdens de zitting werden beelden vertoond waarop te zien is dat ze spiritus op hem gooiden en een brandend stuk papier. Omstanders doofden het vuur. In een woning in Zuid-Frankrijk zijn 5 overleden baby's gevonden. Volgens Franse media lagen ze in kartonnen dozen. De politie kwam erachter nadat een vrouw in het ziekenhuis was bevallen en zou lijden aan zwangerschapsontkenning. Dan heb je niet door dat je zwanger bent. De zaak wordt nog onderzocht. En Halina Rijn mag dit jaar een eregouden kalf in ontvangst nemen. Ze krijgt de prijs voor haar bijdrage aan de Nederlandse filmcultuur als regisseur en acteur. Het Nederlands Filmfestival prijst onder meer haar succesvolle carrière in Amerika en zegt dat ze nieuwe generatie filmmakers inspireert. De uitreiking is op 2 oktober. De zon schijnt flink. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht is het helder. De temperatuur daalt dan naar 16 tot 19 graden.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
19: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
20: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
21: Chris?
22: Ja?
21: Hoef jij niet te werken vandaag?
22: Nou, bij de Belastingdienst bepaalde...
5: bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
21: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
21: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
23: Hoppa!
22: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: 3-sterrenslot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Kopen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Grand Prix Radio. Alexander Stevens.
4: Goedemiddag, 12 uur geweest. Hoogste tijd voor een bammetje op dinsdag. En zometeen even bijpraten over het Formule 1 weekend in Zandvoort. De NS gaat haar dienstregeling aanpassen. Zo de details.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Smakelijk eten tijdens lunch. Het is je dinsdaglunch met volop een zonnetje. Het is lekker weer. 24 graden op de Wadden maximaal. En in het zuiden een graadje of 30. Morgen, ja, dat gaat er nog wel wat bij komen. Morgen kan het 35 graden worden plaatselijk. De NS heeft bekendgemaakt dat ze tijdens het Formule 1 raceweekend in Zandvoort de dienstregeling gaan aanpassen. Niet regionaal, maar zelfs landelijk. En dat doen ze om de verwachte drukte rondom de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix te kunnen opvangen. Extra treinen gaan ze inzetten, maar ook meer personeel natuurlijk. En dat heeft alles te maken met de 10.000 reizigers die dat weekend richting de badplaats willen, Zandvoort. Maatregelen zijn bedoeld om het in goede banen te leiden, de doorstroom natuurlijk zo mogelijk zo soepel te laten lopen. Zo soepel mogelijk te laten verlopen. Maar met name om te voorkomen dat er knelpunten ontstaan en dat er uiteindelijk op de stations rondom Zandvoort, met name dus in Haarlem, problemen gaan ontstaan. Er komt dus een aparte dienstregeling, dan weet je dat alvast. Daar moet je je even op voorbereiden, mocht je een kaartje hebben en richting de Dutch Grand Prix gaan. Zometeen hier hebben we sport in het kort. Ook deze dinsdag hebben we Ronald van der Geer op de sportredactie. Hij praat je zo meteen bij. Maar eerst Johnny Hates Jazz. Hier is Turn Back the Clock bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dusan Tadic is terug in de Eredivisie. Servië heeft een contract getekend bij NEC voor 2 seizoenen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na zijn vertrek bij Ajax in 2023 speelde Tadic in Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. In Nijmegen krijgt hij naast zijn rol als speler ook de kans om zich voor te bereiden op een loopbaan als trainer. Nederland voelt voor hem, zo laat hij weten, als een tweede thuisland. Hij benadrukt dat Ajax alles voor hem betekent en dat die band altijd zal blijven bestaan. Maar dat zijn volledige focus nu ligt op NEC. Hij wil prijzen winnen en de club verder helpen. Overstap kwam tot stand door de plannen van de club en de aanvallende tactiek van de trainer, Dick Schreuder. En Tadic prijst de sterke persoonlijkheid van zijn nieuwe trainer en noemt NEC een warme familieclub die de laatste jaren flink is gegroeid. Hoewel Tadic al ruim 2 maanden geen officiële wedstrijd meer speelde, ziet hij dat zelf niet echt als een probleem. Hij is fit genoeg, mist alleen nog wat wedstrijdritme en wat scherpte. En NEC treft op 4 augustus het Griekse Olympiakos in de voorrondes van de Champions League. En Tadic hoopt dan natuurlijk direct zijn debuut te kunnen maken voor NEC.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is dinsdag 28 juli. Check even onze podcast F1 aan tafel. Gisteren opgenomen en zeker de moeite waard met het napraten. Natuurlijk over de grote prijs van Hongarije. Radio DJ Rob van Zomeren zit aan tafel. Olaf Mol, de Formule 1 commentator. En de voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Presentatie Twan van Peperstraat en jouw kans op een volle tank brandstof voor je auto. Ik zou hem even checken. F1 aan tafel op onze website, bij ons in de app. Of bekijk hem, desnoods, op kijk.nl via de gratis app. Het is vandaag een dag met volop zon. 24 graden kan het kwik aangeven op de Wadden maximaal. Tot plaatselijk 30 zelfs in het zuiden. Morgen gaat er gewoon nog een schepje bovenop. Morgen kan het 35 graden worden. Het is je dinsdagmiddag lunch. Smakelijk eten. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: halen.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero.

0: van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
11: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
14: Grand Prix Radio Verkeer.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 3 kilometer door de controles, een kwartier vertraging. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 4 kilometer file, 5 minuten vertraging door de werkzaamheden. A17 Roosendaal-Dordrecht aansluitend op de A16 bij Knoopend Klaverpolder, een kwartier vertraging en 2 kilometer file.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
16: Alexander Stevens. Zometeen de terugkeer van een goede vriend bij Ajax.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is je dinsdagmiddag smakelijk eten tijdens lunch. En Ajax, ja, die maken echt wel serieus werk van een mogelijke terugkeer van Alvarez. Ajax onderzoekt de mogelijkheden om hem opnieuw naar Nederland te halen. Specifiek naar Amsterdam, de Mexicaanse middenvelder. De transfer is echter nogal gecompliceerd, zeggen ze bij Ajax. En ze moeten nogal wat opties bekijken om dit te kunnen realiseren. Alvarez speelde natuurlijk eerder met veel succes voor de Amsterdammers en zou een belangrijke versterking voor het middenveld zijn. Als we het hebben over transfers, inmiddels heeft hij meegetraind, Tadic, bij NEC. Hij was transfervrij. De 37-jarige aanvaller had de clubs voor het uitkiezen, met name in het Midden-Oosten. Maar Tadic, Kloos, koos terecht voor de plek in het oosten van Nederland, Nijmegen. En dat had alles te maken met de gesprekken die hij had met de clubleiding. Die gaven hem een goed gevoel. Hij gaf aan dat hij zichzelf direct in het shirt van NEC zag spelen. En inmiddels heeft hij meegetraind en kijkt hij uit naar zijn nieuwe avontuur in de Eredivisie. Zometeen veel meer sport voor je onderweg. We gaan het hebben over de Johan Cruijff.

Schaal? Ja, ze moeten aan de bak zondag. We gaan het hebben over het WK hockey wat eraan zit te komen in augustus in Nederland. Kortom, lekker hier blijven. Dan houden we je van alles op de hoogte. Zometeen doet dat hier ook Ronald van der Geer met Sport in het Kort. Je hoort hem na de Red Hot Chili Peppers. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Heerenveen kijkt aanvaller Jacob Trenchcau met enige verbazing naar de transfermarkt. Ondanks een sterk vorig seizoen met 16 goals in de Eredivisie en ook nog eens sterke prestaties in de voorbereiding, blijft echte concrete belangstelling voor de speler vooralsnog uit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trenchcau geeft aan dat hij wel wat reuring had verwacht rondom zijn carrière. Toch laat de Deen zich niet van de wijs brengen. Hij benadrukt dat het nog niet volledig stil is rondom zijn toekomst, maar dat serieuze aanbiedingen nog ontbreken. Focus ligt daarom volledig op zaken waar hij zelf invloed op heeft. Zijn huidige trainers waarderen zijn professionele instelling en professionele werkhouding tijdens deze transferperiode. En binnen de spelersgroep heerst er dan ook volledige rust rondom zijn situatie. Terwijl de clubleiding alert blijft op eventuele ontwikkelingen achter de schermen. Spits voelt zich goed in Friesland, sluit ook een langer verblijf bij deze club niet uit. Tegelijkertijd steekt hij niet onder stoelen of banken dat hij ambitieus is en het hoogst haalbare in zijn loopbaan wil bereiken. En of dat de komende periode nog tot een transfer leidt, ja, dat laat hij volledig afhangen van de ontwikkelingen. Trenchcau ligt nog in Heerenveen voor 2 jaar vast. De Friese namen hem 1,5 jaar geleden over van het Zweedse Kalmar FF.
0: Dit is jouw sportradio.

How's the weather with you? Nou, het zonnetje schijnt volop. 24 graden maximaal op de Wadden. 30 in het zuiden vandaag als het gaat over the weather. Het wordt trouwens morgen nog warmer. Zondagmorgen met 35 graden plaatselijk. Het WK hockey komt eraan, wordt in Nederland en in België gespeeld. Dat start 15 augustus, duurt 2 weken. En de bondscoach van het Nederlandse team, Jeroen Delmee, heeft zijn team bekendgemaakt. Dat is vrijwel hetzelfde team als dat 2 jaar geleden in Parijs Olympisch goud veroverde. De selectie van 18 veldspelers en 2 keepers ziet onder andere de terugkeer van Jorrit Kroon en Thijs van Dam die fit zijn. Het wereldkampioenschap is 15 tot en met 30 augustus, deels in Amsterdam en deels in België in Waver. En Nederland opent het toernooi op 16 augustus tegen Nieuw-Zeeland. Zometeen veel meer sport aan de andere kant van 1 uur. Lekker hier blijven.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. In Frankrijk wordt een man van 23 verdacht van brandstichting in de natuur. Hij zit vast. Hij zou ten noordoosten van Marseille brand hebben gesticht. Het vuur woedt daar al een week en is nog niet onder controle. In de buurt van Bordeaux woedt ook een grote natuurbrand. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn tientallen gewonden gevallen. Ook zijn er gebouwen ingestort, onder andere een winkelcentrum, en daar zitten de bezoekers vast. Er is ook op meerdere plekken brand, onder andere bij Kumamoto Castle, een toeristische bestemming. Vele duizenden mensen zitten zonder stroom. In de zaak over een man in een rolstoel die in april in brand werd gestoken, blijven de twee verdachten vastzitten. Ze moeten ook psychisch worden onderzocht. Daarvoor staan ze op een wachtlijst. De rolstoeler heeft zware brandwonden en revalideert nog altijd. En Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Hij is oud-international en was ook al 2 keer trainer van Real Madrid. Hij volgt Didier Deschamps op, die is 14 jaar bondscoach geweest en leidde Frankrijk in 2018 naar de wereldtitel. Zidane heeft voor 4 jaar getekend. Het is zonnig met een paar stapelwolken. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file. Op de A16 Breda-Rotterdam 4 kilometer file tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Knoopelklaverpolder 2 kilometer file. A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en het Gelredoom 3 kilometer file.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
14: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
16: It's funny because it's true.
15: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
23: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
24: Grand Prix Radio.
25: Alexander Stevens. Hij heet Tolu Arokodare. Hij komt uit Nigeria, speelt bij de Wolverhampton Wanderers en moet richting Amsterdam Ajax. Hoe dat gaat, hoe dat zit, hoor je zo meteen.
26: Grand Prix Radio.

plaat van de London Beat en de Pick in the Barbecue. Oftewel, I've been thinking about you. En Ajax, ja, ze hopen die Nigeriaanse aanvaller aan te kunnen trekken. Hij luistert naar de naam Tolu Arokodare. Hij moet op korte termijn naar Amsterdam komen, want Ajax is in verregaande onderhandeling zelfs met de Wolverhampton Wanderers. En dat zou dan moeten gaan in een huurconstructie voor deze spits. Hij is 25 jaar. De deal zou een niet verplichte optie tot koop bevatten van circa 18 miljoen euro. En kennen wij Tolu Arokodare? Ja, als je wel eens kijkt naar het Engelse voetbal en met name Wolverhampton, dan zal je hem herkennen, want hij is zonder meer de langste van het elftal, bijna 2 meter. Het is een aanvaller en hij moet zorgen voor nieuwe impulsen in de voorhoede bij de Amsterdammers vanaf het nieuwe seizoen. Ja, de vraag is, komen ze eruit? Ajax dus. En de Wolverhampton Wanderers. We houden hier ervan op de hoogte. Sportzaken hier, zeker. Ronald van der Geer loopt rond op de sportredactie. Hij komt eraan met Sport in het Kort bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff weigert Kimi Antonelli al te bestempelen als de absolute topfavoriet voor de wereldtitel in de Formule 1. Ondanks een ruime voorsprong in punten in het kampioenschap blijft de teambaas uiterst voorzichtig. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jonge Italiaanse coureur heeft na zijn podium in Hongarije een voorsprong van 50 punten op Lewis Hamilton en 59 punten op George Russell. Maar volgens Wolff is het nog veel te vroeg om al uitspraken te doen over de kansen van Antonelli rondom de wereldtitel. Hij omschrijft zichzelf openlijk als bijgelovig, benadrukt dat er nog altijd 11 Grand Prix's en 2 spannende sprintraces op de kalender staan. Een onverwachte uitvalbeurt kan de verhoudingen in het klassement in korte tijd volledig laten kantelen. En daarnaast speelt de tot dusver wisselende betrouwbaarheid in auto's natuurlijk een grote rol, waardoor het team serieus rekening houdt met de toekomstige motorstraffen in de tweede helft van het seizoen. Het team overweegt zorgvuldig op welke circuits een dergelijke motorwissel de minste hinder oplevert voor de prestaties op de baan. Zo wordt intern ook gekeken naar een mogelijke straf tijdens Antonelli's thuisrace in Monza of andere opties zoals Baku. Hoewel Wolff de recente prestaties van Antonelli omschrijft als ijzersterk, blijft hij dus realistisch over de resterende uitdagingen in het kampioenschap.
0: Sportradio.
1: Sportradio. What?

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met Daft Punk. Het is je dinsdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. We gaan even richting tennis. Ja, want de tennisser Novak Djokovic en zijn vrouwelijke evenknie, dat is Sabalenka, eigenlijk de beste spelers ter wereld samen zo'n beetje. Daar natuurlijk Sinner hebben we ook nog en Alcaraz, ik weet het. Maar deze twee dus, Djokovic en Sabalenka, gaan een duo vormen in het gemengd dubbel op de US Open. Ja, best wel bijzonder. De twee wereldtoppers nemen deel aan de tweede editie van het vernieuwde toernooi in New York. Net als vorig jaar doen er ook diverse topspelers mee uit het enkelspel. Wat deze US Open natuurlijk extra prestige geeft. De deelname van Djokovic en Sabalenka belooft eigenlijk een grote publiekstrekker te worden. Ja, want die wil iedereen wel zien, samen tegelijk. Het valt allemaal te zien volgende maand dus tijdens het Grand Slam toernooi in de Verenigde Staten in New York, om precies te zijn. En we gaan het volgen voor je. Zometeen hier, ja, we gaan je even bijpraten over het weer de komende dagen. Ik hoor je denken, heeft dat wat met sport te maken? Nou ja, als je buiten gaat sporten met 35 graden, kan dat gevolgen hebben. Wordt het dat? Nou, dat vertel ik je zometeen hier. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is vandaag 28 juli. Vanavond 6 returns in de tweede voorronde van de Champions League vanaf 5 uur. Komende zaterdag de Tour de France Femme voor de dames. We hebben over 2 dagen Europees voetbal voor Twente en Ajax. Kortom, het is een lekker sportief weekje. En wat doet dat met de temperaturen? Nou, die temperaturen trekken zich weinig van de sport aan, maar jij moet je er wel wat van aantrekken als je gaat hardlopen of buiten in ieder geval gaat sporten, want vandaag valt het nog relatief mee. De zon schijnt volop, 24 graden maximaal op de Wadden, tot plaatselijk 30 in het zuiden. Maar morgen moet je rekening houden dat het zonnig is en plaatselijk zelfs 35 graden. Zorg voor voldoende water en ga niet op het warmste moment van de dag naar buiten als het niet hoeft, is mijn advies. Maar wie ben ik? Het is dinsdagmiddag lunch. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.

0: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
5: Honor the craving.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Bij u.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Media Markt korting voor 1799 euro. Media Markt.
4: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files, onder andere op de A1 richting Apeldoorn eentje. Vanuit Amsterdam file vanaf Hoevelaken. Tot aan Barneveld, 10 minuten door een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht. Verder wegwerkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug richting Rotterdam. Ongeveer een kwartier vertraging vanaf knooppunt Zonzeel. En hierdoor oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Voordat je bij knooppunt Klaverpolder de A16 op kunt, 2 kilometer en ongeveer 20 minuten in de file.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Alexander Stevens. Duits commentaar op Argentijns voetbal. Je hoort zo meer.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Teddy Swims, in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een wereldster van formaat. En dat doet hij goed. Wij zijn jouw sportradio in het Duitse voetbal. Daar gaan we het even over hebben, beseft de sportief directeur van de Duitse Voetbalbond. Dat is Rudi Völler. U kent hem nog. Precies dat. Dat er na 3 mislukte wereldkampioenschappen echt wat moet veranderen bij die Mannschaft. Hij stelt echter wel dat Argentinië niet het voorbeeld zou moeten zijn voor het Duitse elftal. Hij zegt, de speelstijl van de Argentijnen heeft weinig met voetbal te maken. Al dus Rudi Völler. De zoektocht naar een succesvolle nieuwe identiteit voor het Duitse elftal gaat onverminderd door. En dat doen ze onder leiding onder andere dus van de sportief directeur Rudi Völler. Die zegt nee, maar zoals de Argentijnen voetballen, daar gaan we ons niks van aantrekken. Zometeen hier Ronald van der Geer vanaf de sportredactie. Hij heeft sport in het kort voor je na Queen bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Belgische profclubs op het tweede niveau gaan na de zomerstop experimenteren. Ze gaan aan de slag met een vernieuwend alternatief voor de bekende videoreferee, de VAR in het betaald voetbal. In plaats van een arbiter in een busje krijgt nu de trainer op het veld zelf de volledige regie over het controleren van beslissingen tijdens de wedstrijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het systeem heet Voetbal Video Support. En coaches die actief zijn in de Challenger Pro League krijgen nu per duel 2 momenten om een beslissing aan te vechten. Dat doen ze met een reviewkaart of met een draaiende handbeweging. En dat mag bij doelpunten, strafschopmomenten, directe rode kaarten en persoonsverwisselingen rond geel of rood. En bij een eventuele verlenging krijgen de trainers er nog een moment bij. Nou, draait de scheidsrechter de beslissing terug naar de review, dan behoudt de coach zijn challenge. Heeft de arbiter gelijk, dan raakt de ploeg de poging definitief kwijt. Ja, de Pro League laat weten dat de traditionele VAR te duur is voor competities op het tweede niveau. Maar dat vormt echter geen reden om clubs en supporters geen eerlijke wedstrijd te bieden. Het systeem is niet nieuw trouwens. In de sportwereld, tennis en hockey werken al langer met dit uitdagingssysteem. En binnen het voetbal deed video support al ervaring op in de Italiaanse Serie C, de Spaanse vrouwencompetitie, Liga F en op diverse jeugdtoernooien. En de oorsprong ligt dan weer in het zaalvoetbal. En het is voor het eerst gebruikt op het WK in Litouwen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Jouw sportradio, jouw bro and people, don't stop the music. Even richting de Formule 1 hier, want er is duidelijkheid ontstaan over de slechte start van George Russell tijdens de Grand Prix van Hongarije. Dat bleek een softwareprobleem te zijn. Op de startgrid werd zijn motor eigenlijk onbeheersbaar qua toerental. En dat resulteerde uiteindelijk in een trage start. Het incident volgde natuurlijk op een eerdere motorwissel, een dag ervoor op zaterdag, omdat er een waterlek was ontstaan. En dat had alles te maken omdat Russell een curbstone had geraakt. Het probleem op zondag tijdens de start zorgde ervoor dat Russell eigenlijk direct op achterstand kwam te staan in de openingsfase van de race. Maar ze weten inmiddels dus wat de oorzaak was. Het is je dinsdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. We gaan richting 2 uur met Dua Lipa bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, Dua Lipa. En FC Volendam heeft zich versterkt met Erik Schouten, de verdediger. Ja, hij komt terug naar Nederland. En hij zal op korte termijn zijn handtekening zetten onder een contract voor 1 seizoen bij de Volendammers. Hij is inmiddels 34 jaar, Schouten. Hij brengt de nodige ervaring met zich mee en moet dus de defensie van de Volendammers het komende seizoen gaan versterken. De laatste details van de overeenkomst worden momenteel afgerond. De transfer zal nog officieel moeten worden aangekondigd door de club, maar die zit er dus aan te komen. Wie er ook zit aan te komen is Rob Spijker. Zometeen met meer sport hier na 2 uur.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen, melden Japanse media. Het zijn mensen in een winkelcentrum waar een verdieping instortte. Bezoekers en medewerkers kwamen vast te zitten in het gebouw. Daarna was er een explosie. De man achter de aanslag op de Pride in Berlijn zou trouw hebben gezworen aan terreurgroep IS. Volgens de Duitse krant Bild is op zijn telefoon een video gevonden waarin hij dat zegt. De verdachte reed zaterdag in op een menigte. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 29 mensen gewond. De politie schoot hem daarna dood. Zondag werd een Nederlander doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees. En daar is nu iemand voor opgepakt, een man uit Almelo. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd gewurgd. Volgens justitie waren de twee samen naar het hotel gekomen. En verzekeraars hebben de eerste schadeclaims binnen van mensen die op vakantie te maken kregen met de natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Maar het zijn er niet zoveel. De verzekeraars verwachten dat het aantal claims nog wel oploopt. Bijvoorbeeld van mensen die zijn geëvacueerd. Het is zonnig met een paar stapelwolken. Met 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging aan de Duitse grens. Op de A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier, aansluitend een kwartier vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Knoopend Klaverpolder.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ja?
8: Echt serieus?
9: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18+ speelbewust.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
11: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
14: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
15: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
14: Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
16: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
23: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
25: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
26: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
27: Deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
28: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: Radio. Rob Spijker.
1: Zowel Ajax als Twente gaan deze week Europees voetballen. En de scheidsrechters voor die wedstrijd zijn bekendgemaakt. En er zit een leuke naam bij. En Ajax is bezig met een nieuwe spits. Zometeen meer daarover.

Country Radio, jouw sportradio met Sam Vedder en Olivia Dean. Er wordt deze week weer Europees gevoetbald. Twente en Ajax moeten aan de bak. Ajax in mindere mate, want die hebben al een behoorlijke voorsprong. In het voetbal is de arbitrage voor de Europese returns van Ajax en Twente bekendgemaakt. Ajax treft de Griekse scheidsrechter Christos Vergetis. Met die achternaam kunnen ze wel wat in Amsterdam, qua leuke grappen. Dat gebeurt in de thuiswedstrijd tegen Vojvodina, waar trouwens niet veel meer op het spel staat, want Ajax staat al ruim voor. Die hebben het uit al heel erg goed gedaan. Twente die gaat nog wel een hete avond tegemoet. Die krijgen in de Europa League kwalificatiewedstrijd te maken met een Oekraïense arbiter voor hun uitduel met Felix Vados. Ze moeten daar in achterstand zien weg te poetsen. Deze Leidsman staat bekend als een scheidsrechter die relatief vaak een gele kaart trekt. En dat kan dan weer een belangrijke factor zijn. Ik weet niet hoe daar op moet inspelen op zo'n man. Maar daar kunnen voetballers vaak wel wat mee. Maar dat is meer in Zuid-Amerika dat ze dat doen. In het voetbal hoopt trouwens Ajax op korte termijn de selectie te versterken met Tolu Arukadare. De Amsterdamse club is in vergaande onderhandeling met Wolverhampton Wanderers. Mooie naam is dat. Dat doen ze over een huurconstructie voor deze 25-jarige spits. De deal zou een niet verplichte optie tot koop bevatten van ongeveer 18 miljoen euro. En met zijn lengte van 1,97 moet deze Nigeriaanse aanvaller voor een nieuwe impuls zorgen in de voorhoede van de ploeg van trainer Michel. Alles over Ajax en alles over Twente en alles over Europees voetbal hoor je natuurlijk deze hele week hier bij Grumpy Radio, jouw sportraad.

0: is Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: In Boxmeer blijven ze vasthouden aan de traditie van ronde missen op het podium. Dat heeft de organisatie van de wielerkoers daags na de Tour in Boxmeer laten weten. Grote namen uit de Tour verschenen aan de start van de jubileumeditie. Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ronde missen, het zijn traditioneel jonge vrouwen die na afloop van een wielerwedstrijd op het erepodium verschijnen om de winnaars te feliciteren, bloemen te overhandigen en soms een kus te geven. En volgens de organisatie vormen de drie rondemissen een leuke en enthousiaste toevoeging aan het evenement. Bij grote rondes, zoals de Tour de France, het protocol inmiddels hebben aangepast en de Formule 1 al jaren geleden stopte met Grid Girls, kiest Boxmeer bewust voor een andere weg. De begeleidster van de dames, dat is Ellen Ohuyoloun, laat weten dat de rondemissen zelf mogen bepalen of ze een zoen geven aan de renners op het podium. En op de kritiek dat de rol van de rondemissen seksistisch of vrouwonvriendelijk zou zijn, reageert de organisatie nuchter. De dames hebben vooral een ontzettend leuke dag met elkaar en er is van vrouwonvriendelijkheid geen sprake. Voor de renners is het criterium een moment om na de Tour op een ontspannen manier rond te rijden en de fans op te zoeken. En de organisatie benadrukt dat het plezier en de feestelijke sfeer voorop staan en dat de traditie voorlopig in ere gehouden wordt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Just Like a Pill van Pink. Het is vandaag een lekkere dag. 24 graden op de Wadden, 30 graden in het zuiden. Alleen landinwaarts komt er een heel klein beetje bewolking voor. Maar morgen wordt een warme dag. Morgenmiddag is het zonnig en droog. Maximum temperatuur loopt uiteen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk, daar komt hij, 35 graden in het zuidoosten. Dat is even iets waar je rekening mee moet houden. Inderdaad, het blijft ook droog, maar dat is natuurlijk overbodig om dat te moeten melden. We gaan richting half drie op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
15: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel. Grand Prix Radio Verkeer.
16: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files die opvallen. Onder andere op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld een kwartier. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder een ongeluk bij Bavel in Brabant op de A58 vanuit Tilburg. Ben je onderweg richting Breda? Hou dan rekening met 20 minuten vertraging. Die file begint bij Tilburg. En een ongeluk op de N366. In beide richtingen is de weg daar dicht, ter hoogte van Ter Apel.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
17: Rob Spijker.
18: Ga je zo meteen vertellen hoe je aan een volle tank brandstof voor je persoonauto kan komen?

jouw sportradio. Pointer Sisters en Jump For My Love. Gisterenmiddag om 16:30 is onze podcast weer ververst. Dat gebeurt iedere vrijdag en maandag.

En dat is gisteren dus ook weer gebeurd. Deze week zitten aan tafel Rob Verzomeren, mijn collega radio-dj hier bij Grand Prix Radio. Olaf Mol, je hoorde me tijdens alle races in de Formule 1. En Frans Verschuur, dat is de voormalige teambaas van Jos Verstappen. Allemaal aangeschoven bij Twan van Peperstraten. En daar gaan ze het dit keer even hebben over de eerste helft van het jaar. Het formulejaar 2026. En wat er natuurlijk na de zomerstop gaat gebeuren. Verder maak je ook kans op een volle tank brandstof voor je personenauto. Inderdaad, zonder af te rekenen. Dat doen ze met het spel Raad het Autogeluid. Je kunt deze aflevering ook bekijken. Dat gaat via Videocast, dat is via de Kijk-app. Je kunt het beluisteren via je favoriete podcast-app of natuurlijk gewoon via onze site. Formule 1 aan tafel vind je dus op GrandPrixRadio.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hockeybondscoach Jeroen Delmee heeft zijn selectie van 20 spelers bekendgemaakt voor het komende WK in Amsterdam en het Belgische Waver. De technische staf kiest grotendeels voor de groep die in 2024 goud veroverde op de Olympische Spelen in Parijs. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Twee spelers keren terug na blessures. Jorrit Kroon en Thijs van Dam. Zij sluiten weer aan bij de groep. Volgens Delmee moeten ze de komende weken nog wel stappen zetten richting volledige fitheid. Maar het vertrouwen is groot dat zij op het WK volledig inzetbaar zullen zijn. Daarnaast zijn er ook nog nieuwe namen te vinden in de selectie. Jongens die er in Parijs niet bij waren. Keepers Dirk Meijer en Maurits Visser maken bijvoorbeeld deel uit van de groep. En ook Pepijn van der Heijden is geselecteerd. Hij krijgt de rol van tweede strafcornerschutter achter Jip Jansen. Terrence Peters ontbrak destijds op te spelen door een knieblessure. Hij reist nu wel mee naar het WK. Het toernooi begint voor de ploeg van bondscoach Delmee met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En daarna volgen in de groepsfase de ontmoetingen met Argentinië en Japan. Het WK vindt plaats van 15 tot en met 30 augustus. Technische staf en spelers richten zich nu op de laatste trainingsweken ter voorbereiding op de opening van het toernooi.
0: Dit is jouw sportradio.

Vlak voor drie heb ik nog even goed hockeynieuws voor je. Bondscoach Jeroen Delmee heeft zijn selectie voor het aanstaande WK Hockey gepresenteerd. Voor het toernooi dat van 15 tot en met 30 augustus in Amsterdam en het Belgische Waver wordt gehouden, houdt hij grotendeels vast aan die van 2024, waarmee ze Olympisch goud wonnen. Jorrit Kroon en Thijs van Dam die keren wel weer terug naar hun blessures. Die keren terug in de selectie van 20 spelers. De Nederlandse mannen openen het wereldkampioenschap op 16 augustus met een groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland.

0: Nachtradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 3 uur.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Er wordt gevreesd voor veel doden door de zware aardbeving in Japan. Er is onder meer een winkelcentrum ingestort waar op dat moment veel mensen waren. De beving met een kracht van 7,1 was in het zuiden van Japan. Tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Duizenden huishoudens zitten zonder stroom. De rechter heeft een man van 55 uit Rotterdam veroordeeld voor verkrachting. Het slachtoffer was een meisje van 7, dat kikkers aan het zoeken was in het Zuiderpark in Rotterdam. U heeft haar zorgeloze kijk op de wereld in één klap afgenomen, zei de rechter. De man kreeg 2 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Tegen een man uit Best die illegaal handelde in jonge hondjes eist justitie een werkstraf van 200 uur. Hij haalde de puppy's telkens met zijn auto bij een fokker in Bulgarije en verkocht ze dan via Marktplaats met valse hondenpaspoorten. Door de lange autoritten werden de hondjes vaak ziek en 5 overleden na de verkoop. En Madonna heeft een opvallende tekst op social media gezet, in het Nederlands, met een spelfout. Ze schrijft: ik heb iets waar ik over wil praten. Ze legt niet uit wat ze mee bedoelt. Sommige mensen denken dat ze komt optreden op de World Pride in Amsterdam, maar de organisatie wil er niks over zeggen. Het is zonnig met een paar stapelwolken bij 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 in het zuidoosten. En de komende dagen blijft het zonnig en wordt het met 30 tot 35 graden nog warmer.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk vielen bij Nijkerk op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. De file begint bij knooppunt Hoevelaken en is 10 minuten lang. De rechterrijstrook is dicht. Verder is ook druk voor de Duitse grenscontroles. Onder andere op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten.

0: makkelijk retour.
1: Ja? Echt serieus?
2: Hey,
3: weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
13: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Wacht niet te lang! Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
17: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
18: Grand Prix Radio.
0: Rob Spijker.
19: Het zal je niet verwonderen dat we ook dit uur transfernieuws voor je hebben. Uit de voetbal, internationaal dit keer. Chelsea, daar komen een paar mooie spelers bij. En op de US Open is er een heel leuk dubbel wat meedoet. Daar zo meer over.

Avi Radio, een Bad English samen met John Waite, die je dan misschien wel weer kent van The Babies. Had hij ook al hele grote hits mee. Je hoorde Time Stood Still. In het voetbal is Chelsea naar verluid bezig met een opvallende transferstrategie. Volgens de BBC voert de Londense club gesprekken met Brentford over de komst van de 36-jarige Jordan Henderson. Inderdaad, die gozer die ook al bij Ajax heeft gespeeld. Daarnaast onderzoekt de club de mogelijkheid om de 35-jarige spits Danny Welbeck over te nemen van Brighton. Met het aantrekken van dit ervaren duo hoopt de club meer routine in de selectie toe te voegen voor het komende seizoen in de Premier League. Nou inderdaad, routine krijg je er in ieder geval wel mee. Over routine gesproken, bij het tennis zullen Novak Djokovic en Sabalenka volgende maand een duo vormen in het gemengde dubbelspel in de US Open. Hartstikke mooi. De twee wereldtoppers nemen deel aan de tweede editie van het vernieuwde toernooi in New York. Net als vorig jaar doen er diverse topspelers uit de enkelspel mee, wat het evenement extra prestige geeft. Mooi woord. De deelname van Djokovic en Sabalenka belooft een grote publiekstrekker te worden tijdens het Grand Slam toernooi in de Verenigde Staten. Wat er dus nog aan zit te komen, de US Open. Het is dinsdagmiddag. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic en Arina Sabalenka vormen komende maand een koppel tijdens het gemengd dubbelspel op de US Open. De organisatie brengt net als vorig jaar opnieuw veel bekende enkelspelers naar de baan in New York voor dit toernooi. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Djokovic en Sabalenka hebben een sterke klik buiten de baan, slaan de handen nu in één voor een officiële samenwerking op de US Open. Djokovic deed vorig jaar ook mee, toen met landgenoot Olga Dalinovic. Sabalenka was niet van de partij. Deelnemersveld kent de meer opvallende combinaties. Casper Ruud en Iga Swiatek slaan de handen ook ineen. Niet erbij, Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Voorlopig er nog niet bij. Het vernieuwde experiment met de absolute wereldtoppers uit het enkelspel op de hardcorebanen in Flushing Meadows leverde vorig jaar heel veel enthousiaste reacties op bij zowel publiek als de organisatie. De komst van al die grote namen leverde overigens geen zegen op voor die enkelspelers, want wie gingen er met de prijzen vandoor? Het Italiaanse duo Errani Fafasori. Niet alleen de eindzegen, maar ook het bijbehorende prijzengeld werd uiteraard meegenomen. En dat is toch €885.000. Errani en Fafasori zijn er ook dit jaar weer bij om hun titel te verdedigen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio met Miles Smith en Nell Horan en Drive Safe. Het is vandaag ook een heerlijke dag. Temperatuur 24 graden op de Wadden, 30 in het zuiden van het land. En alsof dat nog niet voldoende is. Voor de echte liefhebbers van de tropische temperaturen, morgen een mooie dag. 29 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. Dat zijn de temperaturen wel, hè?

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
8: laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja, goed.
7: Dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Alle verf super voordelig.
15: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
20: Müller Milk, the moe you can't resist.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel €20 korting.
22: Elke maand weer.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzaamaan wat drukker te worden onderweg. In totaal zitten we nu op de 60 kilometer. Meerdere plekken vallen op. Allereerst de Duitse grenscontrole op de A12. Vanaf knooppunt Ouddijk nu 20 minuten vertraging. Dan de Moerdijkbrug en de bijbehorende wegwerkzaamheden wanneer je onderweg bent richting Rotterdam. Op de A16 vanuit Breda file vanaf knooppunt Zonzeel. Ongeveer 10 minuten. De A17 vanuit Roosendaal, daar is het druk. Daar heb je voor knooppunt Klaverpolder nu een kwartier extra. Ten slotte nog wegwerkzaamheden op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Voor Blaricum 4 kilometer en 15 minuten vertraging.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Rob Spijker. We moeten het zo meteen even hebben over de Nederlandse darters.

Grand Prix Radio met Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is jouw sportradio. Het gaat de laatste tijd niet zo heel erg tof met de Nederlandse darters. Het zit ze ook niet mee qua tegenstanders. Dirk van Duivenbode merkte afgelopen zaterdag al snel dat er geen begin aan was in zijn partij tegen Luke Littler op het World Matchplay. De Nederlander ontsnapte zelfs aan een recordnederlaag in Blackpool. Hij verklaarde later in een interview bij Viaplay: ik ben volledig overklast naar de 17-5 nederlaag in de halve finales. Ik had wel iets meer kunnen doen, daar baal ik van, maar had ik dat gedaan, dan had ik alsnog verloren. Daar is hij wel eerlijk in. Van Duivenbode was van dichtbij toeschouwer van een demonstratie van Littler, die zelfs nog heel dicht tegen de grootste zege ooit aan zat. Dus ja, de Nederlandse darters kunnen ook gewoon een beetje pech hebben met hun tegenstander die in bloedvorm verkeert natuurlijk. Maar het gaat de laatste tijd. We zitten eigenlijk een beetje te wachten op een keer een hele mooie overwinning van één van de Nederlanders. Want we hebben er wel een paar, hè? Laten we daar gewoon heel eerlijk over zijn. Het is de dinsdagmiddag. Buiten is het 30 graden. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dusan Tadic is terug in de Eredivisie. Servië heeft een contract getekend bij NEC voor 2 seizoenen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na zijn vertrek bij Ajax in 2023 speelde Tadic in Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. In Nijmegen krijgt hij naast zijn rol als speler ook de kans om zich voor te bereiden op een loopbaan als trainer. Nederland voelt voor hem, zo laat hij weten, als een tweede thuisland. Hij benadrukt dat Ajax alles voor hem betekent en dat die band altijd zal blijven bestaan, maar dat zijn volledige focus nu ligt op NEC. Hij wil prijzen winnen en de club verder helpen. Overstap kwam tot stand door de plannen van de club en de aanvallende tactiek van de trainer, Dick Schreuder. En Tadic prijst de sterke persoonlijkheid van zijn nieuwe trainer en noemt NEC een warme familieclub die de laatste jaren flink is gegroeid. Hoewel Tadic al ruim 2 maanden geen officiële wedstrijd meer speelde, ziet hij dat zelf niet echt als een probleem. Hij is fit genoeg, mist alleen nog wat wedstrijdritme en wat scherpte. En NEC treft op 4 augustus het Griekse Olympiakos in de voorrondes van de Champions League. En Tadic hoopt dan natuurlijk direct zijn debuut te kunnen maken voor NEC.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, Shaq Attack en Watching You. Een van die hele grote hits die ze scoorden, deze Engelse funkband. Voor zometeen veel plezier met Rick van Veldhuizen, die je onder andere gaat bijpraten over de Tour de France voor de vrouwen. Dat is allemaal gestart, hè? Daar hoor je straks meer over. En natuurlijk ook over de Europese avonturen van onder andere Ajax en FC Twente. Die moeten deze week weer aan de bak. Veel plezier met Rick en nog een fijne dinsdag. It's

0: Country Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 4 uur.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. In Amsterdam-Osdorp heeft de politie een straat afgezet en gebouwen ontruimd. Ook woningen en een verzorgingstehuis. Na een politieachtervolging crasht er een auto met daarin explosieven. De inzittenden zijn gevlucht en de politie is naar ze op zoek. In de straat staan ambulances klaar en boven de wijk cirkelt een politiehelikopter. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen in een winkelcentrum. Een uur na de beving was er een explosie en stortte de tweede verdieping in. Waarschijnlijk zitten nog tientallen mensen vast. Er zijn meer gebouwen ingestort en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een minderjarige jongen uit Bergen-op-Zoom heeft 2 weken geleden voor niks de politie gebeld toen hij was mishandeld door een man. Er waren geen agenten om hem te helpen. De jongen en zijn ouders probeerden later aangifte te doen en dat mislukte ook. Het verdient zeker niet de schoonheidsprijs, zegt de politie nu. En keeper Timon Welleroyter stapte 2 weken geleden over van Feyenoord naar VfL Wolfsburg. Maar zijn Duitse avontuur is in mineur begonnen. Hij raakte geblesseerd bij een vriendschappelijk potje tegen Olympique Lyon. Wolfsburg zegt dat Welleroyter zeker een paar weken is uitgeschakeld. Het is zonnig met enkele stapelwolken bij 24 graden in het noordwesten tot 30 in het zuidoosten. En de komende dagen blijft het zonnig en wordt het nog warmer, 30 tot 35 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt tot nu toe nog weinig voor met 60 kilometer in totaal. Wel zijn er hier en daar een paar files. Onder andere op de A12 richting Duitsland. Voor de Duitse grenscontroles een kwartier vertraging. Ook voor de Moerdijkbrug is het druk in de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel ongeveer een kwartier. En dan de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder een file van 20 minuten en 4 kilometer.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Deze week in de bonus. Aha Galia en Cantaloupe meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99.

0: 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
7: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.

0: Rick van Veldhuizen.
1: Je wist dat het heel lang ging duren, maar uiteindelijk is het zover. Zinedine Zidane heeft 5 jaar op deze baan gewacht. En nu moet hij als de nieuwe bondscoach van Frankrijk opnieuw proberen Le Bleu naar de wereldtop te brengen. Grand Prix.

0: beter en beter en heter in Nederland. En deze plaat past daar prima bij. Divine Emotions, goedemiddag.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij heeft geen sixpack, maar wel teamspirit. Rick van Veldhuizen.
0: Ja, een van de langs verwachte trainersbenoemingen is dan vandaag officieel geworden. Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk en heeft in Parijs een contract voor 4 jaar ondertekend. En volgt daarmee Didier Deschamps op. Deschamps is degene die na 14 jaar vertrekt. Heeft een wereldtitel mogen halen voor Frankrijk in 2018. En zijn laatste toernooi was van dit jaar. Eindigde deze maand met de 4e plek op het WK in Amerika, Mexico en in Canada. En voor Zidane wordt het pas zijn 2e werkgever als hoofdtrainer. Hij werkte eerder verdeeld over 2 periodes bij Real Madrid en won daar onder meer 3 keer achter elkaar de Champions League voor de Koninklijke. En sinds zijn vertrek uit Madrid in 2021 heeft Zidane geen club meer getraind. Niet omdat er geen belangstelling was, maar Zinedine Zidane heeft jarenlang duidelijk gemaakt dat hij maar 1 baan wenste. En dat was de bondscoach te worden van het Franse nationale elftal. En de verwachting is dan meteen ook gigantisch. Frankrijk beschikt met spelers als Kylian Mbappé over een selectie die om de hoofdprijzen moet spelen. Maar het afgelopen WK liet ook zien dat een verzameling grote namen niet

belangrijke prijzen. En als speler maakte Zidane Frankrijk ook nog eens een keer zelf wereldkampioen. En als bondscoach krijgt hij nu 4 jaar de tijd om datzelfde kunststukje ook te gaan doen, maar dan vanaf de zijlijn. Nou goed, het is een feit. Zinedine Zidane is uiteindelijk nu de bondscoach van Frankrijk. Dit...

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Bij Heerenveen kijkt aanvaller Jacob Trenchcou met enige verbazing naar de transfermarkt. Ondanks een sterk vorig seizoen met 16 goals in de Eredivisie en ook nog eens sterke prestaties in de voorbereiding, blijft echt de concrete belangstelling voor de speler vooralsnog uit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trenchcou geeft aan dat hij wel wat reuring had verwacht rondom zijn carrière. Toch laat de Deen zich niet van de wijs brengen. Hij benadrukt dat het nog niet volledig stil is rondom zijn toekomst, maar dat serieuze aanbiedingen nog ontbreken. Focus ligt daarom volledig op zaken waar hij zelf invloed op heeft. Zijn huidige trainers waarderen zijn professionele instelling en professionele werkhouding tijdens deze transferperiode. En binnen de spelersgroep heerst er dan ook volledige rust rondom zijn situatie. Terwijl de clubleiding alert blijft op eventuele ontwikkelingen achter de schermen. Spits voelt zich goed in Friesland, sluit ook een langer verblijf bij deze club niet uit. Tegelijkertijd steekt hij niet onder stoelen of banken dat hij ambitieus is en het hoogst haalbare in zijn loopbaan wil bereiken. En of dat de komende periode nog tot een transfer leidt, ja, dat laat hij volledig afhangen van de ontwikkelingen. Trenchcou ligt nog in Heerenveen voor 2 jaar vast. De Friese namen hem 1,5 jaar geleden over van het Zweedse Kalmar FF.

0: Ja, het is vakantietijd. En als je iets kwijtraakt, moet je hem opgeven bij de reisverzekering. Maar goed, daar, laten we het daar niet over hebben. We gaan het namelijk hebben over het feit dat de competitie weer aan het beginnen is in Nederland. En dat betekent ook dat Calvin Stengs een keuze heeft moeten maken. En hij is opnieuw speler geworden van AZ. De aanvallende middenvelder heeft in Alkmaar een contract voor 1 seizoen ondertekend. Optie voor nog een jaar. Hij zat feitelijk zonder club nadat Feyenoord vorige week zijn doorlopende verbintenis in goed overleg had ontbonden. Stengs werd opgeleid door AZ, speelde tussen 2016 en 2021 in Alkmaar voor het eerste elftal al daar. En daarna volgden er voor hem periodes bij Nice, Antwerpen, Feyenoord en Pisa. En bij Feyenoord liet hij aanvankelijk zien wat hij kan. In zijn eerste seizoen kwam hij volgens de Rotterdamse club in 43 wedstrijden tot 8 doelpunten en 17 assists. En daarna werd zijn ontwikkeling steeds opnieuw geremd door allerlei fysieke problemen en klachten. Ja, voor AZ is dit daardoor zowel een kans als een risico. De club hoeft geen transfersom te betalen aan Feyenoord. En haalt een technische, sterke speler binnen. Nou, die kent ook de club, de competitie en de trainer. En Stengs zegt zelf bewust te hebben gekozen voor een vertrouwde omgeving om weer helemaal op kracht te komen. En ook een plek waar hij zichzelf prettig voelt. En dat is dus in Alkmaar. Maar AZ heeft zondag tegen PSV al de Johan Cruijffschaal. En een week later begint de competitie. Wat was het? Vrijdag 7 augustus begint hij. Stengs zal vermoedelijk tijd nodig hebben voordat hij weer volledig wedstrijden kan spelen. Een fitte Stengs kan een van de beste creatieve middenvelders worden van de Eredivisie. De grote vraag is alleen hoe snel en hoe vaak AZ de fitte versie van Calvin Stengs te zien gaat krijgen. Ja, en daardoor komen we uit bij deze
1: spraakmaker.
0: Inderdaad, de spraakmaker, want misschien vinden we daar met z'n allen ook wel van. Je hoeft hier niet speciaal voor uit Alkmaar te komen. Calvin Stengs keert dus terug bij AZ. En de vraag is het terughalen van Calvin Stengs een meesterzet van AZ? Want hij heeft het ontzettend goed gedaan daar. Of vooral een sentimentele gok? Hoe kijk jij er tegenaan? Stuur me door via de app van Grand Prix Radio of anders via Rick. @grandprixradio.nl. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Grand Prix Radio, jouw sportradio, met nu.

Grand Prix Radio, ja, sportradio. Ja, de nieuwe regels zijn sowieso meteorologisch, dat wij morgen weer een ongelooflijk lekkere tropische dag gaan krijgen. Tenminste, als je houdt van veel zon en vooral veel warmte. Ach, man, oh man, het wordt echt weer helemaal genieten.

0: In Schuusje, tijdens ons superzomerfestival, zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Duik in de wereld van Bit. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
18: Dit is Grand Prix Radio.
19: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
20: Goedemiddag, het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie bezig. Er crashte een auto die bij een plofkraak is gebruikt in Duitsland. En mogelijk liggen er nog explosieven in. De inzittenden zijn gevlucht. Er zijn woningen en gebouwen ontruimd. Schepen die in de haven van Deventer liggen moeten daar weg, anders zitten ze voorlopig vast. De sluis gaat vanaf komend weekend namelijk niet meer open vanwege de lage waterstand in de IJssel. En president Zelensky is aangekomen in Washington, waar hij met president Trump gaat praten over militaire steun in de oorlog met Rusland. De vorige keer dat Zelensky bij Trump was, kregen ze voor het oog van de camera slaande ruzie.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt tot nu toe niet al te veel voor gelukkig. Wel rijdt het langzaam op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden. Je hebt 20 minuten vertraging. En hierdoor is het ook druk op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten over 4 kilometer.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
22: Rick van Veldhuizen.
23: Zo meteen de spraak maken is

0: altijd blij van. Shalalala. Ik hou er zo van als mensen shalalala.
1: De Spraakmaker.
0: Hey, het is shalalala momenteel voor Kelvin Stengs. Hij heeft weer onderdak gevonden bij AZ. Geheel transfer overgegaan naar Alkmaar. Toch wel een van de beste technische spelers in de Eredivisie altijd geweest. Maar goed, hij heeft natuurlijk ook wel wat mankementen als het gaat om zijn fysiek. Ja, hoe kijken we daarnaar? Vindt het verstandig van AZ? Of blijft het een risico? Of een soort van, ja, een soort van gevoel van vroeger was alles beter of zo? Niels uit Alkmaar. Hey, dat is toevallig. Dit risico moet AZ altijd nemen. De transfersom is er niet. En wanneer hij fit wordt, heeft AZ daar een absolute basisspeler bij. Nou, laten we dat vooral hopen. Jolanda uit Lelystad zegt, een vertrouwde omgeving geneest geen blessures. Ik zou pas enthousiast worden wanneer hij 3 maanden achter elkaar kan spelen. Bram uit Nijmegen. Hey, oh, leuk dat iemand vanuit Nijmegen daar een mening over heeft. Een contract is maar 1 jaar. Ja, AZ houdt daarmee zelf de controle. En Stengs krijgt de kans om zichzelf opnieuw te bewijzen. Maar ja, het lichaam moet ook mee willen. Fatima uit Utrecht. Bij Feyenoord zagen we goed wat hij kan zijn. Maar je kunt geen elftal bouwen rond een speler die misschien maar de helft van de wedstrijden beschikbaar kan zijn. Koen

Dus waarom ook niet? Marloes uit Meppel zegt: Stenks moet niet meteen de redder van AZ worden gemaakt. Laat hem gewoon even lekker rustig fit worden. En kijk daarna wat er nog meer in zit. Ja, dat zou het verstandig zijn. Arjen uit Groningen, Arjen Smit staat hier. Die zegt: ja, ik vind het wel mooi dat een speler terugkeert bij de club waar hij doorbrak. En soms is het vertrouwen precies wat iemand nodig heeft. Ja. Nou goed, de twijfel gaat dus niet over het voetballen en de kwaliteiten van Stenks, maar volledig over zijn belastbaarheid. Een fitte Stenks wordt dus gezien als een buitenkansje voor AZ. En opnieuw geblesseerde Stenks, ja, dat wordt dan weer een hoop ellende. En dat hopen we dus niet voor hem. Laten we vanuit gaan, Stenks gaat het doen voor AZ in Alkmaar het komend jaar.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mercedes-teambaas Toto Wolff weigert Kimi Antonelli al te bestempelen als de absolute topfavoriet voor de wereldtitel in de Formule 1. Ondanks een ruime voorsprong in punten in het kampioenschap blijft de teambaas uiterst voorzichtig. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jonge Italiaanse coureur heeft na zijn podium in Hongarije een voorsprong van 50 punten op Lewis Hamilton en 59 punten op George Russell. Maar volgens Wolff is het nog veel te vroeg om al uitspraken te doen over de kansen van Antonelli rondom de wereldtitel. Hij omschrijft zichzelf openlijk als bijgelovig, benadrukt dat er nog altijd 11 Grand Prix's en 2 spannende sprintraces op de kalender staan. Een onverwachte uitvalbeurt kan de verhoudingen in het klassement in korte tijd volledig laten kantelen. En daarnaast speelt de tot dusver wisselende betrouwbaarheid in auto's natuurlijk een grote rol, waardoor het team serieus rekening houdt met toekomstige motorstraffen in de tweede helft van het seizoen. Het team overweegt zorgvuldig op welke circuits een dergelijke motorwissel de minste hinder oplevert voor de prestaties op de baan. Zo wordt intern ook gekeken naar een mogelijke straf tijdens Antonelli's thuisrace in Monza of andere opties zoals Baku. Hoewel Wolff de recente prestaties van Antonelli omschrijft als ijzersterk, blijft hij dus realistisch over de resterende uitdagingen in het kampioenschap.
0: Dit is jouw sportradio.
2: All the subtle flavors of my life have become bitter seeds and poisoned leaves.

0: Nick Heyman, I Promise Myself. Nog even wat laatste korte berichten die wij hier binnenkrijgen. Engelse profvoetbal gaat aanstaande zaterdag beginnen met een opvallende proef tegen tijdrekken. Wanneer namelijk een keeper een blessurebehandeling krijgt, dan moet zijn trainer tijdelijk een veldspeler aanwijzen die minimaal 1 minuut speeltijd aan de kant gaat doorbrengen.
1: Hè?
0: Ja, het is echt zo. Dus de keeper heeft al dan niet terecht een blessurebehandeling nodig. En dan zegt dus de scheids, wijst er maar eentje aan. Welke veldspeler gaat een minuut naar de kant en die gaat dan naar de kant. Maatregel geldt bij zowel de mannen als de vrouwen en is goedgekeurd door de spelregelorganisatie, de IFAB. Wauw. Ik vind het een beetje een bijzondere regel, moet ik eerlijk zeggen. En dan de spectaculaire treffer van Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is verkozen tot het mooiste doelpunt van het afgelopen WK voetbal. De speler van Kaapverdië draaide de bal tijdens de knotsgekke uitschakelingswedstrijd van buiten het strafschopgebied in de bovenhoek bij Argentinië. Wauw. En als je dan ook nog weet dat Cabral eigenlijk gewoon uit Rotterdam komt, ja, dan worden we toch nog een klein beetje trots ergens. Ja, zo werkt het wel. Grand Prix Radio, jouw sportradio, met nu Teddy Swims.

0: Zo word ik ook vaak genoemd, Mr. Know-it-all. Teddy Swims hoorde je bij Grand Prix Radio, ja, sportradio. Tel een Griekspoor is het Amerikaanse hardcore seizoen begonnen met een nederlaag in Washington. De Nederlander verloor na 2 uur en 22 minuten met 7-6, 4-6, 6-4 van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor staat momenteel op plek nummer 67 op de wereldranglijst. Dus dan nemen we die ook even mee in gedachten. Dat moet nog een stukje beter, zullen we maar zeggen. Maar goed, het hardcore seizoen is eigenlijk al begonnen.
1: Zometeen bij je terug met uur 2.

0: Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 5 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. In Amsterdam-Osdorp is al uren een politieactie aan de gang. Na een politieachtervolging crashte een auto die bij een plofkraak in Duitsland is gebruikt. En daar liggen misschien nog explosieven in. De straat is afgezet en eromheen zijn woningen en gebouwen ontruimd. Waaronder een verzorgingshuis. De inzittenden van de auto zijn gevlucht. Een nieuwe tegenslag voor binnenvaartschippers. Ze kunnen vanaf het weekend ook niet meer over de IJssel bij Deventer varen. Vanwege de lage waterstand gaan de sluizen daar niet meer open. Het Twentekanaal ging eerder ook al dicht. Schippers die in de haven van Deventer liggen moeten daar uiterlijk vrijdag weg zijn. Een spannende dag voor president Zelensky in Washington. Hij is daarom met president Trump over militaire steun te praten. Met de vorige ontmoeting nog vers in zijn geheugen. Ze kregen toen slaande ruzie. Zelensky gaat ook naar de uitvaart van senator Lindsey Graham, die een dag voor zijn overlijden nog in Kiev was. En fans van de Beatles moeten opletten. Op de officiële website staat een klok die aftelt naar morgenmiddag 2 uur... met daarbij de melding dat spannend nieuws bekend wordt gemaakt. Een Brits muziekblad denkt het al te weten. Er komt een jubileumbox uit van het album Rubber Soul uit 1965. Vrij zonnig met wat stapelwolken. En vanavond blijft het nog een tijd zomers warm. Morgen veel zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm. 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden iets koeler.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is momenteel 55 kilometer in totaal, dus dat valt eigenlijk wel mee. De langste file staat op de A4, Den Haag-Rotterdam, voor de keteltunnel. 3 kilometer en ongeveer een half uur extra komt deels omdat de A20 dicht is vanwege werkzaamheden. Verder ook wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug, waardoor er file ontstaat op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel nu 20 minuten extra. En op de A12 vanuit Arnhem is het traditiegetrouw druk voor die Duitse grenscontrole. Vanaf Beek 2 kilometer en een kwartier vertraging.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
15: Omdat onze band onbreekbaar is.
16: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
19: Free Radio. Rick van Veldhuizen.
20: Ja, nog meer mensen die we terughalen uit de vergetelheid. Wat dacht je van Kjell Scherpen? Hij krijgt eindelijk zijn kans in de Premier League. Met zijn 2 meter en 6 centimeter breekt de Nederlandse doelman meteen een Engels record. Grand Prix.

0: Green. Wow. En door de Alex Warren bij Grand Prix Radio.
1: Goedemiddag.
2: Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Wij schakelen sneller dan je koffiezetapparaat. Met Rick van Veldhuizen.
0: Kjell Scherpen, kennen we die nog? Hij krijgt een nieuwe kans in Engeland. De 26-jarige Nederlandse doelman heeft voor 4 seizoenen getekend bij Ipswich, oftewel Ipswich Town. En hij komt over van de Belgische landskampioen Union Sint-Gilles. Ipswich promoveerde afgelopen seizoen naar de Premier League en zoekt versterking om zich op het hoogste Engelse niveau te kunnen gaan handhaven. Scherpen stond eerder onder contract bij een Engelse club. Dat was Brighton. Die nam hem over in 2021. Maar hij speelde daar nooit een wedstrijd in de Premier League. Hij werd verhuurd aan het Belgische Oostende, aan het Nederlandse Vitesse en 2 keer aan Sturm Graz. En vertrok uiteindelijk naar België. En nu keert Kjell weer terug met meer wedstrijdervaring en met Champions League wedstrijden in zijn bagage. En Kjell Scherpen vestigt meteen een record. Met zijn lengte van 2 meter en 6 centimeter is Kjell de langste speler uit de geschiedenis van de Premier League. Hij is 1 centimeter langer dan de voormalige Chelsea-doelman Lucas Bergström. En 5 centimeter langer dan Peter Crouch. Dat levert natuurlijk een leuke statistiek op, maar lengte alleen maakt natuurlijk nog geen goede keeper. Scherpen gold in zijn tijd bij FC Emmen en Ajax als een enorm talent. En tegelijkertijd bleef er toch altijd kritiek op zijn handelingssnelheid, zijn positie bij hoge ballen en het meevoetballen. Bij pitch moet hij nu laten zien dat hij niet alleen vanwege zijn lengte opvalt, maar ook vanwege zijn kwaliteit als keeper. Voor Scherpen

plek onder de lat zal blijven strijden. Laten we hopen dat dat ook zo zal zijn. We kunnen best wel een goede keeper gebruiken bij bijvoorbeeld het Nederlands elftal. Grand Prix Radio, jouw sportradio, maar nu Stardust. It is music, sounds better with you.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Belgische profclubs op het tweede niveau gaan na de zomerstop experimenteren. Ze gaan aan de slag met een vernieuwend alternatief voor de bekende videoreferee, de VAR in het betaald voetbal. In plaats van een arbiter in een busje krijgt nu de trainer op het veld zelf de volledige regie over het controleren van beslissingen tijdens de wedstrijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het systeem heet Voetbal Video Support. En coaches die actief zijn in de Challenger Pro League krijgen nu per duel 2 momenten om een beslissing aan te vechten. Dat doen ze met een reviewkaart of met een draaiende handbeweging. En dat mag bij doelpunten, strafschopmomenten, directe rode kaarten en persoonsverwisselingen rond geel of rood. En bij een eventuele verlenging krijgen de trainers er nog een moment bij. Nou, draait de scheidsrechter de beslissing terug naar de review, dan behoudt de coach zijn challenge. Heeft de arbiter gelijk, dan raakt de ploeg de poging definitief kwijt. Ja, de Pro League laat weten dat de traditionele VAR te duur is voor competities op het tweede niveau. Maar dat vormt echter geen reden om clubs en supporters geen eerlijke wedstrijd te bieden. Het systeem is niet nieuw trouwens. In de sportwereld, tennis en hockey werken al langer met dit uitdagingssysteem. En binnen het voetbal deed video support al ervaring op in de Italiaanse Serie C, de Spaanse vrouwencompetitie, Liga F en op diverse jeugdtoernooien. En de oorsprong ligt dan weer in het zaalvoetbal. En het is voor het eerst gebruikt op het WK in Litouwen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Handjes gevouwen, een beetje devoot kijkend. Dat is Madonna en Like a Prayer bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dan Gianni Infantino, die heeft het WK nog één keer uitgeroepen tot een ongekend succes. De FIFA-voorzitter publiceerde een lange boodschap van 15 afbeeldingen op Insta. Daarin beschuldigt hij journalisten en andere critici ervan dat zij zich tijdens het WK vooral hebben bezig gehouden met haat en valse verhalen die ze hebben verspreid. En volgens Infantino verliep het toernooi veilig, vreedzaam en inclusief. En dat is op zich een opmerkelijke voorstelling van zaken, want tijdens het WK ontstond discussie over toegangsvisa, de behandeling van de Iraanse ploeg, de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun. En die schorsing werd na bemoeienis van president Donald Trump omgezet in een voorwaardelijke straf. Infantino vindt dat zijn critici te veel naar deze controversies hebben gekeken en daardoor de vreugde van het voetbal totaal hebben gemist. Maar juist vandaag neemt de politieke druk op Infantino nog verder toe. Jamie Raskin is de belangrijkste democraat in de juridische commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Die wil Infantino gaan ondervragen over zijn relatie met president Trump. Hij wil onder meer opheldering over de FIFA Vredesprijs die Trump kreeg, het gebruik van de kantoorruimte van Trump Tower in New York en de mogelijke politieke beïnvloeding van de disciplinaire beslissingen tijdens het WK. De Democraten hebben momenteel niet de meerderheid die nodig is om Infantino daadwerkelijk te dwingen om te komen verschijnen. Maar de brief laat wel zien hoezeer voetbalcommercie en Amerikaanse politiek inmiddels door elkaar heen aan het lopen zijn. De Spaanse La Liga-voorzitter Javier Tebas die noemt de boodschap van Infantino inmiddels ronduit pathetisch. En in Nederland ontstond discussie omdat een KNVB-directeur een hartje had geplaatst bij het bericht van de FIFA-voorzitter. En vanuit de KNVB wordt gezegd dat waardering voor de onderdelen van het toernooi niet betekent dat de bond geen kritische vragen zal stellen. Maar daar zit dan juist een probleem. Eén hartje is misschien geen officieel KNVB-standpunt, maar is wel een publiek signaal van iemand die namens de Nederlandse Voetbalbond aan het opereren is.
1: De Spraakmaker.
0: Ja, Spraakmaker heeft natuurlijk alle reden om zich daar even mee bezig te houden. Moet de KNVB publiek afstand nemen van Gianni Infantino, of wordt het hartje op Instagram net iets te groot gemaakt? Laat maar even weten via de app van Grand Prix Radio of via Rick @grandprixradio.nl. New truck, big

0: Met Marshmallow en Kane Brown bij Grand Prix Radio. Ja, Gianni Infantino slaat terug. En laat weten dat alles perfect was tijdens het WK voetbal. De KNVB doet er een hartje bij. Wat vind jij ervan? Laat het even weten.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
14: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
16: Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
17: Zeker weten.
16: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
18: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
19: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Het circuit is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. In het oosten van Nederland kan over een paar dagen ook niet meer worden gevaren over de IJssel bij Deventer. Door de lage waterstand gaat de sluis niet meer open. Het Twentekanaal was al dicht. De auto die na een politieachtervolging crashte in Amsterdam-Osdorp is vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Mogelijk liggen er nog explosieven in en daarom zijn huizen en gebouwen in de buurt ontruimd. De inzittenden zijn gevlucht. En een drukke dag voor president Trump. Hij heeft de Oekraïense president Zelensky en de Israëlische premier Netanyahu op bezoek. Ze gaan met z'n allen ook naar de uitvaart van senator Lindsey Graham, die Oekraïne altijd steunde.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits verloopt door de zomervakantie uiteraard stukken rustiger dan gebruikelijk. We zitten nu rond de 50 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Het is wel druk op de A4 richting Rotterdam vanuit Den Haag. Voor de Keteltunnel een file van 15 minuten. Komt ook door een ongeluk een stukje verderop. Er zijn twee rijstroken dicht. Verder helemaal dicht nu de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij Moerdijk gebeurde een ongeluk met 3 vrachtwagens. Dat duurt nog tot in de nacht waarschijnlijk. Tot die tijd kun je het beste omrijden over de Haanvlietbrug. Volgt dan de A59 en ook de A29. Daar in de regio is het ook druk op de A16 vanuit Breda. Voor de Moerdijkbrug 6 kilometer en 20 minuten. Daar is één rijstrook dicht door wegwerkzaamheden.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
5: Rick van Veldhuizen.
6: Ligt de KNVB de hielen van de FIFA-voorzitter Gianni Infantino? Laat eens weten.

gaan nemen van wat Gianni Infantino zegt op zijn Insta. Of wordt het hartje wat de KNVB bij zijn Instapost heeft geplaatst veel te groot gemaakt? Nou, onze luisteraars spreken zich uit. René uit Ede zegt: een directeur van de KNVB weet dat alles wat hij online doet wordt gezien. Dan is zo'n hartje niet meer alleen persoonlijk. Dan gaat het veel verder. Lisette uit Beverwijk laat weten: we maken één druk op een telefoonscherm veel te groot. Vraag de KNVB naar haar officiële standpunt en beoordeel dat pas, maar niet aan de hand van een hartje.

Kaartje is niet het grootste probleem. Het echte probleem is dat nationale voetbalbonden Infantino vrijwel nooit rechtstreeks durven aan te spreken. De meeste luisteraars vinden niet dat één hartje automatisch het officiële standpunt van de KNVB moet zijn. Maar ze vinden wel dat de bestuurder moet begrijpen welke boodschap er vanuit gaat. De kritiek richt zich daarom vooral op de uitleg van de bond. Wanneer je zegt ja, ook kritische vragen te stellen, laat dan ook publiekelijk horen welke vragen dat zijn. Dat wil men dan ook graag weten. Grand Prix Radio, jouw sportradio. En wij doen ook alle rand- en bijzaken.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In Boksmeer blijven ze vasthouden aan de traditie van ronde missen op het podium. Dat heeft de organisatie van de wielerkoers daags na de Tour in Boksmeer laten weten. Grote namen uit de Tour verschenen aan de start van de jubileumeditie. Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ronde missen. Het zijn traditioneel jonge vrouwen die na afloop van een wielerwedstrijd op het erepodium verschijnen om de winnaars te feliciteren, bloemen te overhandigen en soms een kus te geven. En volgens de organisatie vormen de drie rondemissen een leuke en enthousiaste toevoeging aan het evenement. Bij grote rondes, zoals de Tour de France het protocol inmiddels hebben aangekondigd,

0: aangepast en de Formule 1 al jaren geleden stopte met Grid Girls, kiest Boxmeer bewust voor een andere weg. De begeleidster van de dames, dat is Ellen Ohuyolun, laat weten dat de rondemissen zelf mogen bepalen of ze een zoen geven aan de renners op het podium. En op de kritiek dat de rol van de rondemissen seksistisch of vrouwonvriendelijk zou zijn, reageert de organisatie nuchter. De dames hebben vooral een ontzettend leuke dag met elkaar en er is van vrouwonvriendelijkheid geen sprake. Voor de renners is het criterium een moment om na de Tour op een ontspannen manier rond te rijden en de fans op te zoeken. En de organisatie benadrukt dat het plezier en de feestelijke sfeer voorop staan en dat de traditie voorlopig in ere gehouden wordt.
1: Dit is jouw Sportradio.

Styles en Golden. Nou, over goud gesproken. De eerste officiële Nederlandse voetbalprijs van dit seizoen wordt vrijdagavond al verdeeld. Nee, niet door PSV en AZ, maar door de vrouwen van PSV en SV Twente. PSV-vrouwen werd afgelopen seizoen voor het eerst in de clubhistorie landskampioen en FC Twente won de KNVB-beker. En daardoor ontmoeten de twee clubs elkaar vrijdag al om 7 uur in de strijd om de Supercup. De wedstrijd stond aanvankelijk gepland op de PSV-campus De Hertgang, maar is verplaatst, jawel, naar het Philipsstadion. Toegang is, en dat is leuk, gratis. Bezoekers moeten vooraf wel een kaartje reserveren. En dat de wedstrijd in een groot stadion wordt gespeeld, maakt de seizoensopening meteen een stuk interessanter. PSV kan de eerste landstitel uit de clubgeschiedenis bekronen met een tweede prijs. FC Twente kan juist laten zien dat het na het mislopen van het kampioenschap nog altijd tot de absolute Nederlandse top behoort. Vorig seizoen won FC Twente deze prijs. Voor PSV is het duel bovendien een generale repetitie voor Europa. Want een week later reist de ploeg naar Luxemburg voor de voorronde van de Champions League. De mannen strijden aanstaande zondag voor alle duidelijkheid om de Johan Cruijffschaal. Maar de eerste officiële prijs van het Nederlandse voetbalseizoen kan dus vrijdagavond worden vergeven bij de dames.

0: Duitsland. En vroeger schaamde je nogal om te zeggen dat je muziek uit Duitsland draaide, maar in de jaren 80 werd het helemaal omgekeerd. En dit was wel, denk ik, het hoogtepunt. Propaganda hoorde je en Jewel Eye to Eye. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ach, het zit er nog lang niet op.
1: Zometeen bij je terug met uur 3.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. Op de A17 bij Moerdijk is een heftig ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. Daarbij is iemand om het leven gekomen. Ook raakte een onbekend aantal mensen gewond. De snelweg is in de richting Breda dicht en dat gaat waarschijnlijk uren duren. Het verkeer moet tot die tijd omrijden. Over een paar dagen kan er ook niet meer worden gevaren over de IJssel bij Deventer. Door de lage waterstand gaat de sluis daar vanaf zaterdag niet meer open. Het Twentekanaal was al dicht. Het is vooral een strop voor bedrijven die afhankelijk zijn van schepen. Ze moeten nu hun spullen vervoeren met vrachtwagens. Er wordt al uren gezocht naar de inzittenden van de auto die vanmiddag na een politieachtervolging crashte in Amsterdam-West. De BMW was gebruikt bij een plofkraak vannacht in Duitsland en de verdachten zijn gevlucht. Omdat er mogelijk nog explosieven in liggen, is alles in een straal van 100 meter ontruimd. Ook een verzorgingshuis. En bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zou maar 1 dode zijn gevallen. Dat is veel minder dan eerst werd gedacht. Gevreesd werd voor veel meer dodelijke slachtoffers, omdat in Kumamoto een winkelcentrum was ingestort. Wel zijn er tientallen gewonden en zitten bijna 50.000 huizen zonder stroom. Het is vrij zonnig en vanavond blijft het nog een tijd zomers warm. Morgen volop zon en dan wordt het 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het dan iets koeler.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt op de meeste plekken gelukkig niet zoveel voor vandaag. Maar er zijn wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A17 vanuit Roosendaal. Die weg is helemaal dicht bij Moerdijk door een ongeluk met 3 vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat duurt het nog tot 2:30 vannacht voordat de weg er weer vrij is. Tot die tijd kun je omrijden over de Haringvlietbrug, over de A59 en de A29. Verder nog vielen op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Eerst voor de Keteltunnel, ongeveer 30 minuten. En dan nog voor de Benelux-tunnel, ook 20 minuten. Het komt daardoor een ongeluk, de weg is er wel weer vrij. En tenslotte nog een ongeluk bij Moergestel in Brabant op de A58. Als je onderweg bent vanuit Eindhoven naar Tilburg. Vielen vanaf Best, 4 kilometer en 15 minuten.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: feestje, tijdens ons superzomerfestival, zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu

0: beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Radio. Rick van Veldhuizen.
7: We hebben al aandacht gegeven aan de gemotoriseerde sport. Want 8 dagen geleden stond Jeffrey Herlings nog 68 punten achter. En nu leidt hij het wereldkampioenschap met 49 punten voorsprong. Hoe kan een titelstrijd zo snel kantelen? Grand Prix.

0: BTS. Goedenavond.
1: Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Wij schakelen sneller dan je koffiezetapparaat. Met Rick van Veldhuizen.
0: We moeten toch echt even over de gemotoriseerde sport gaan hebben, hoor. Ik bedoel, van origine zijn we Grand Prix Radio, dus waarom ook niet? Jeffrey Herlings die staat ineens bovenaan in het wereldkampioenschap motocross. De Nederlander won tijdens de Grand Prix van Tsjechië bij de manches en pakte daarmee de maximale score. Op zichzelf is een Grand Prix-zege van Herlings natuurlijk geen uitzonderlijkheid. Maar wat er in het klassement is gebeurd, is dat wel. 8 dagen voor de wedstrijd in Tsjechië keek Herlings nog tegen een achterstand aan van 68 punten op de Belg Lucas Koenen. Nu heeft hij juist weer een voorsprong van 49 punten, die Herlings. Een verschil van maar liefst 117 punten in iets meer dan een week. De verklaring ligt niet alleen bij de snelheid van Jeffrey Herlings. Koenen viel tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië uit en liep daarbij een blessure aan zijn linkerbeen op. Hij scoorde daar geen punten en probeerde het afgelopen weekend nog een keertje opnieuw in Tsjechië, maar moest daar vanwege pijn stoppen. Jeffrey Herlings deed ondertussen precies wat een kampioenskandidaat moet doen, dat is namelijk winnen. Wanneer zijn belangrijkste tegenstander kwetsbaar is geworden. Met nog 6 Grand Prix te rijden heeft Herlings nu 615 punten. Koenen volgt met 566 punten en de Fransman Romain Verwebre staat derde met 541 punten. Maar beslist is er nog allerminst. Een motocrossseizoen kan door 1 val, 1 technisch probleem of 1 blessure opnieuw volledig kantelen. En Herlings weet dat als geen ander. Zijn eigen loopbaan is meerdere keren onderbroken door zware blessures. Komend weekend wordt bovendien de Grand Prix van Vlaanderen verreden. Dat zou voor Koenen normaal gesproken zijn thuiswedstrijd moeten zijn. Maar het is nog maar zeer de vraag of hij in actie kan komen door zijn blessure. De voorsprong van Herlings is dus groot. De manier waarop die voorsprong ontstaat, ja, die laat ook zien hoe snel die ook weer kan verdwijnen. Maar het is mooi om even te weten dat Herlings momenteel weer helemaal op kop staat en heeft dus, zoals dat in de sport heeft,

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hockeybondscoach Jeroen Delmee heeft zijn selectie van 20 spelers bekendgemaakt voor het komende WK in Amsterdam en het Belgische Waver. Technische staf kiest grotendeels voor de groep die in 2024 goud veroverde op de Olympische Spelen in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Twee spelers keren terug na blessures. Jorrit Kroon en Thijs van Dam. Zij sluiten weer aan bij de groep. Volgens Delmee moeten ze de komende weken nog wel stappen zetten richting volledige fitheid. Maar het vertrouwen is groot dat zij op het WK volledig inzetbaar zullen zijn. Daarnaast zijn er ook nog nieuwe namen te vinden in de selectie. Jongens die er in Parijs niet bij waren. Keepers Dirk Meijer en Maurits Visser maken bijvoorbeeld deel uit van de groep. En ook Pepijn van der Heijden is geselecteerd. Hij krijgt de rol van tweede strafcornerschutter achter Jip Jansen. Terrence Peters ontbrak destijds op te spelen door een knieblessure. Hij reist nu wel mee naar het WK. Het toernooi begint voor de ploeg van bondscoach Delmee met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En daarna volgen in de groepsfase de ontmoetingen met Argentinië en Japan. Het WK vindt plaats van 15 tot en met 30 augustus. Technische staf en spelers richten zich nu op de laatste trainingsweken ter voorbereiding op de opening van het toernooi.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

het heerlijk. Julian Rijkhoff. Hij vervolgt zijn loopbaan voorlopig in Spanje. Tenminste, Ajax vuurde 21-jarige spits voor 1 seizoen aan FC Andorra. Wat natuurlijk op zich een eigen staat is. Maar het wordt wel vaak qua voetbal bij Spanje gevoegd. Daar komen ze uit in de tweede Spaanse Liga. Tegelijkertijd heeft Ajax zijn contract met 1 jaar verlengd. Dan heb ik het over Julian Rijkhoff. Rijkhoff ligt daardoor nu tot de zomer van 2028 vast met een optie voor nog 1 seizoen. Maar er zit

0: Of Rijkoff ontwikkelt zich in Spanje zo sterk dat Ajax hem alsnog terughaalt. Of hij slaagt bij Andorra en vertrekt daarna definitief. En dan voel je hem aankomen.
1: De spraakmaker.
0: Ja, daar willen we natuurlijk wel even wat meningen van weten van jullie. Hoe jullie naar kijken. Julien Rijkhoff is dus door FC Andorra eigenlijk een soort van semi-ingelijfd. Is dat nou een slimme tussenstap? Hij blijft ondertussen wel van Ajax, maar gaat wel voor FC Andorra spelen. Of is dit feitelijk zijn afscheid van Ajax? Hoe moet je dat zien? 21 jaar, dus zeg maar. Kom maar door via de app van Grand Prix Radio, via Rick @grandprixradio.nl.

0: En de vraag die we nu aan jullie voorleggen is... Julian Rijkhoff was een talent. Een jaar of 4 geleden, iedereen zei... dat gaat hem worden, de nieuwe spits van Ajax. Maar goed, hij is 21 en ondertussen moeten ze er wat mee. Hij gaat naar FC Andorra. Is dat een mooie tussenstap of niet? Laat het even weten via de app of via rick@grandprixradio.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Oh, nieuwe sneakers.
4: Oh, mooi merk.
3: Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
9: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
10: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
11: Honor the craving.
9: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
13: Odido.
14: Ja? Echt serieus?
15: Oh.
16: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
19: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3-sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
22: Fans van voordeel,
21: Aldi.
24: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt... bent u ook welkom.
25: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
26: Dit is Grand Prix Radio.
27: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
28: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden.
0: Een ravage op de A17 bij het Brabantse Moerdijk. Daar zijn 3 vrachtwagens op elkaar geknald. Daarbij vielen een dode en meerdere gewonden. Het verkeer moet de komende uren omrijden. Het onderzoek naar de bekladdingen in 2 dorpen bij Den Bosch is in volle gang. Toch zijn nog geen verdachten aangehouden, zegt justitie. Op meerdere huizen in Engelen en Bokhoven werden kwetsende teksten tegen asielopvang gekalkt. En Pride Amsterdam wil nog steeds niet zeggen of Madonna daar komt optreden, maar wakkert de geruchten wel aan. De organisatie heeft namelijk een bericht van haar gedeeld dat in het Nederlands is geschreven.
27: Grand Prix Radio Verkeer.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht is helemaal dicht bij Moerdijk door een ongeluk met 3 vrachtwagens. Omrijden kan via de Haanvlietbrug over de A59 en de A29. Dit duurt nog tot in de nacht. Verder viel voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem ongeveer 10 minuten vanaf knooppunt Oud-Dijk. En tot slot iets lokaler de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn. Bij Meidrecht is een gaslek. De weg is daar tijdelijk helemaal dicht.
27: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Rick van Veldhuizen.
7: Aan tafel en vooral eet smakelijk en fijn dat je weer thuis bent. You drive safe, toch?

0: Smith en Niall Horan.
1: De Spraakmaker.
2: Ja, de Spraakmaker gaat over Julian Rijkhoff. Hij wordt door Ajax voor één seizoen verhuurd aan Andorra. De vraag

om alsnog terug te mogen keren naar Amsterdam. Mout uit Zaandam laat weten, ja, dit is precies wat hij nodig heeft. Geen wedstrijden bij Jong Ajax meer, maar iedere week spelen tegen volwassen profvoetballers. Arno uit Deventer zegt, de koopoptie zegt voor mij alles. Ajax houdt hem alleen langer vast om dan toch nog een beetje een fatsoenlijke transfersom te kunnen ontvangen. Ja, daar zat ik ineens naar gekeken. Ik bezag het een beetje sportief, maar daar heb je misschien een punt. Chantal uit Roermond. Hij is pas 21, die Rijkhoff. We schrijven jonge spelers tegenwoordig veel te snel af wanneer ze niet op hun 19e al in het eerste staan. Sebastian de Wit uit Hoofddorp zegt, Ajax haalt nieuwe spitsen, maar verhuurt Rijkhoff opnieuw. Ja, dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. Ja, het lijkt mij ook, Sebastian. Helma uit Kuik. De Spaanse competitie kan juist goed bij hem passen. Technisch voetbal, minder fysieke gevechten en waarschijnlijk meer vertrouwen. Martin uit Leeuwarden. Verhuur is prima, maar waarom geef je Andorra dan meteen het recht om hem te mogen kopen? Dat klinkt niet alsof Ajax hem terug wil. En Nora uit Zeist zegt, ja, laat hem eerst maar eens een heel seizoen veel spelen en scoren. Dan kan iedereen weer opnieuw gaan oordelen. Dus ook Ajax. Nou goed, het is natuurlijk ook wel een beetje een andere competitie. Ik heb ooit een keer mijn zoon op zaterdag in een vrij lage competitie natuurlijk eens een keer laten meedoen. En die speelde in Nederland heel veel en heel vaak. En toen mocht hij een keertje met de Spanjaarden meedoen. Zo, die heeft daar ademlopers naar, kan ik je vertellen. Die zei, dat gaat hard en dat gaat een keer. Ja, dat is nou eenmaal zo daar. Goed, luisteraars zien de verhuur op zichzelf als een verstandige stap. Maar de twijfel zit bij de koopactie. Die wekt bij veel mensen de indruk dat Ajax de mogelijkheid op een terugkeer formeel openhoudt. Maar tegelijkertijd al rekening houdt met het definitieve afscheid van Rijkhoff bij de Amsterdamse Ajax. Ja, mijn zoon zei destijds al 4 jaar geleden, pap, dat wordt echt de spits voor Ajax. Rijkhoff houdt hem in de gaten. Ja, is 4 jaar lang het talent geweest. Ja, nu moet Ajax er wat mee. En dit is het geval. Grand Prix Radio, jouw sportradio, met nu Tiziano Ferro.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. Novak Djokovic en Arina Sabalenka vormen komende maand een koppel tijdens het gemengd dubbelspel op de US Open. De organisatie brengt net als vorig jaar opnieuw veel bekende enkelspelers naar de baan in New York voor dit toernooi. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Djokovic en Sabalenka hebben een sterke klik buiten de baan, slaan de handen nu in één voor een officiële samenwerking op de US Open. Djokovic deed vorig jaar ook mee, toen met landgenoot Olga Dalinovic. Sabalenka was niet van de partij. Deelnemersveld kent de meer opvallende combinaties. Casper Ruud en Iga Swiatek slaan de handen ook ineen. Niet erbij, Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Voorlopig er nog niet bij. Het vernieuwde experiment met de absolute wereldtoppers uit het enkelspel op de hardcorebanen in Flushing Meadows leverde vorig jaar heel veel enthousiaste reacties op bij zowel publiek als de organisatie. De komst van al die grote namen leverde overigens geen zegen op voor die enkelspelers, want wie gingen er met de prijzen vandoor? Het Italiaanse duo Errani Fafasori. Niet alleen de eindzegen, maar ook het bijbehorende prijzengeld werd uiteraard meegenomen. En dat is toch €885.000. Errani en Fafasori zijn er ook dit jaar weer bij om hun titel te verdedigen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Tonight, Becky Bell bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor vanavond is er wel het nodig in de voorrondes van de Champions League, maar geen Nederlandse teams om je daar heel erg druk over te maken. Komen dus vanavond geen clubs uit Nederland aan de orde. De tweede kwalificatieronde wordt dus ook vanavond en morgenavond gespeeld. Echt interessant wordt het pas Europees gezien. Aanstaande donderdag dan speelt Ajax thuis tegen Vojvodina uit Novi Sad in Servië. En dan speelt FC Twente uit tegen Fenerbahce. En die hebben een achterstand opgelopen in de thuiswedstrijd. Dus dat wordt een hele moeilijke klus. De laatste doet dan mee voor de Europa League. En Ajax doet mee voor de Conference League. Zo zit het in elkaar. En mocht FC Twente niet doorgaan, dan worden ze weer teruggezet naar de Conference League. Zo gaat dat. Dat was het voor vandaag, deze dinsdagavond. Morgen doen we het gewoon wederom. Maar wat er ook gebeurt, dit radiostation stopt nooit. Het blijft doorgaan met het brengen van het laatste sportnieuws en de lekkerste muziek. Dus wat je ook doet, houd hem hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 7 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. De regio Twente heeft om financiële steun gevraagd vanwege de sluiting van het Twentekanaal. De sluiting heeft grote economische gevolgen. Bedrijven moeten hun spullen nu met de vrachtwagens vervoeren, maar daar kan veel minder in dan in schepen. Minister Karremans heeft nog niet gereageerd op het verzoek. De mensen in Amsterdam-Osdorp die zijn geëvacueerd voor ontploffingsgevaar worden opgevangen in een buurthuis, meldt AT5. In hun buurt crashte een auto die was gebruikt bij een plofkraak en mogelijk liggen er nog explosieven in. De verdachten zijn gevlucht. Ook een verzorgingshuis is ontruimd en het Rode Kruis biedt hulp. Justitie is druk met het onderzoek naar de bekladding in twee dorpen bij Den Bosch, maar heeft nog niemand aangehouden. Vanwege de komst van minderjarige asielzoekers werd op meerdere huizen in Engelen en Bokhoven kwetsende teksten gekalkt. De politie bekijkt camerabeelden en surveilleert extra. En komt Madonna naar Pride Amsterdam? De organisatie wil er niks over zeggen, maar wakkert wel de geruchten aan. Pride heeft namelijk een bericht van Madonna gedeeld dat ze vandaag op social media zette. Het is geschreven in het Nederlands. Ik heb iets waarover ik wil praten, maar ze legt het verder niet uit. Het blijft vanavond nog lang warm. Morgen schijnt de zon volop en het wordt dan 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl. Je verdient het.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dusan Tadic is terug in de Eredivisie. Servië heeft een contract getekend bij NEC voor 2 seizoenen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na zijn vertrek bij Ajax in 2023 speelde Tadic in Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. In Nijmegen krijgt hij naast zijn rol als speler ook de kans om zich voor te bereiden op een loopbaan als trainer. Nederland voelt voor hem, zo laat hij weten, als een tweede thuisland. Hij benadrukt dat Ajax alles voor hem betekent en dat die band altijd zal blijven bestaan, maar dat zijn volledige focus nu ligt op NEC. Hij wil prijzen winnen en de club verder helpen. Overstap kwam tot stand door de plannen van de club en de aanvallende tactiek van de trainer, Dick Schreuder. En Tadic prijst de sterke persoonlijkheid van zijn nieuwe trainer en noemt NEC een warme familieclub die de laatste jaren flink is gegroeid. Hoewel Tadic al ruim 2 maanden geen officiële wedstrijd meer speelde, ziet hij dat zelf niet echt als een probleem. Hij is fit genoeg, mist alleen nog wat wedstrijdritme en wat scherpte. En NEC treft op 4 augustus het Griekse Olympiakos in de voorrondes van de Champions League. En Tadic hoopt dan natuurlijk direct zijn debuut te kunnen maken voor NEC.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.

0: zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
8: Ja?
9: Echt serieus?
8: Oh.
10: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
16: Grand Prix Radio Verkeer.
17: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee bijzonderheden nog op de weg. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten oponthoud. En de A17 in Roosendaal richting Dordrecht. Die is nog altijd dicht tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk met meerdere vrachtwagens. Oprijden kan via de Haarlemmerbrug over de A59 en de A29. En dit gaat tot vannacht 3 uur duren.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Heerenveen kijkt aanvaller Jacob Trenchkau met enige verbazing naar de transfermarkt. Ondanks een sterk vorig seizoen met 16 goals in de Eredivisie en ook nog eens sterke prestaties in de voorbereiding, blijft echt de concrete belangstelling voor de speler vooralsnog uit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trenchkau geeft aan dat hij wel wat reuring had verwacht rondom zijn carrière. Toch laat de Deen zich niet van de wijs brengen. Hij benadrukt dat het nog niet volledig stil is rondom zijn toekomst, maar dat serieuze aanbiedingen nog ontbreken. Focus ligt daarom volledig op zaken waar hij zelf invloed op heeft. Zijn huidige trainers waarderen zijn professionele instelling en professionele werkhouding tijdens deze transferperiode. En binnen de spelersgroep heerst er dan ook volledige rust rondom zijn situatie. Terwijl de clubleiding alert blijft op eventuele ontwikkelingen achter de schermen. Spits voelt zich goed in Friesland, sluit ook een langer verblijf bij deze club niet uit. Tegelijkertijd steekt hij niet onder stoelen of banken dat hij ambitieus is en het hoogst haalbare in zijn loopbaan wil bereiken. En of dat de komende periode nog tot een transfer leidt, ja, dat laat hij volledig afhangen van de ontwikkelingen. Trenchkau ligt nog in Heerenveen voor 2 jaar vast. De Friese namen hem 1,5 jaar geleden over van het Zweedse Kalmar FF.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Voor Spanje geldt nu een geel reisadvies om de bosbranden daar, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het betekent dat je naar Spanje op vakantie kunt, maar dat je vooraf wel goed moet kijken of het op je bestemming veilig is. De grote natuurbrand bij Madrid is bijna onder controle en belangrijke wegen zijn daar weer open. Minister Karremans heeft nog niet gereageerd op het verzoek van de regio Twente. Die wil financiële hulp nu het Twentekanaal dicht is vanwege de droogte. Daardoor lijden bedrijven die van het vervoer van schepen afhankelijk zijn financiële schade. Ze maken extra kosten omdat ze goederen op een andere manier moeten vervoeren. De man die gisteren in Parijs 3 vrouwen aanviel is naar een psychiatrische afdeling gebracht. Hij zou al langere tijd in de war zijn en werd daar eerder al voor behandeld. De man ging de vrouwen te lijf met 2 grote keukenmessen. Het gebeurde bij de Sacré-Cœur. 2 raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. En bij het Homo-monument in Amsterdam is de herdenking begonnen van de aanslag op de Pride in Berlijn. Mensen is gevraagd om bloemen mee te nemen en kaarsjes aan te steken. Burgemeester Halsma is er ook, ze houdt een toespraak. Bij de aanslag in Berlijn vielen dit weekend 1 dode en 29 gewonden. Het blijft vanavond nog lang warm. Morgen schijnt de zon volop en het wordt dan 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. Ook de dagen erna is het zomers.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen files meer, maar nog wel een wegafsluiting. De A17 Roosendaal-Dordrecht is nog altijd dicht tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk met meerdere vrachtwagens. Omrijden kan via de Haarlemmerbrug over de A59 en de A29. En let op, dit gaat tot vannacht 3 uur duren.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Alle verf super voordelig.
8: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff weigert Kimi Antonelli al te bestempelen als de absolute topfavoriet voor de wereldtitel in de Formule 1. Ondanks een ruime voorsprong in punten in het kampioenschap blijft de teambaas uiterst voorzichtig. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jonge Italiaanse coureur heeft na zijn podium in Hongarije een voorsprong van 50 punten op Lewis Hamilton en 59 punten op George Russell. Maar volgens Wolff is het nog veel te vroeg om al uitspraken te doen over de kansen van Antonelli rondom de wereldtitel. Hij omschrijft zichzelf openlijk als bijgelovig, benadrukt dat er nog altijd 11 Grand Prix's en 2 spannende sprintraces op de kalender staan. Een onverwachte uitvalbeurt kan de verhoudingen in het klassement in korte tijd volledig laten kantelen. En daarnaast speelt de tot dusver wisselende betrouwbaarheid in auto's natuurlijk een grote rol, waardoor het team serieus rekening houdt met de toekomstige motorstraffen in de tweede helft van het seizoen. Het team overweegt zorgvuldig op welke circuits een dergelijke motorwissel de minste hinder oplevert voor de prestaties op de baan. Zo wordt intern ook gekeken naar een mogelijke straf tijdens Antonelli's thuisrace in Monza of andere opties zoals Baku. Hoewel Wolff de recente prestaties van Antonelli omschrijft als ijzersterk, blijft hij dus realistisch over de resterende uitdagingen in het kampioenschap.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Fans van Maanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa.
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge Goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?

0: Meneer?
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
8: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen vertraging of files meer op dit moment, maar wel nog een wegafsluiting. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Die is voorlopig nog dicht tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. En het heeft te maken met een eerder ernstig ongeluk vanmiddag waar diverse vrachtwagens bij betrokken waren. Omrijden kan nog altijd via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Belgische profclubs op het tweede niveau gaan na de zomerstop experimenteren. Ze gaan aan de slag met een vernieuwend alternatief voor de bekende videoreferee, de VAR in het betaald voetbal. In plaats van een arbiter in een busje krijgt nu de trainer op het veld zelf de volledige regie over het controleren van beslissingen tijdens de wedstrijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het systeem heet Voetbal Video Support. En coaches die actief zijn in de Challenger Pro League krijgen nu per duel 2 momenten om een beslissing aan te vechten. Dat doen ze met een reviewkaart of met een draaiende handbeweging. En dat mag bij doelpunten, strafschopmomenten, directe rode kaarten en persoonsverwisselingen rond geel of rood. En bij een eventuele verlenging krijgen de trainers er nog een moment bij. Nou, draait de scheidsrechter de beslissing terug naar de review, dan behoudt de coach zijn challenge. Heeft de arbiter gelijk, dan raakt de ploeg de poging definitief kwijt. Ja, de Pro League laat weten dat de traditionele VAR te duur is voor competities op het tweede niveau. Maar dat vormt echter geen reden om clubs en supporters geen eerlijke wedstrijd te bieden. Het systeem is niet nieuw trouwens. In de sportwereld, tennis en hockey werken al langer met dit uitdagingssysteem. En binnen het voetbal deed videosupport al ervaring op in de Italiaanse Serie C, de Spaanse vrouwencompetitie, Liga F en op diverse jeugdtoernooien. En de oorsprong ligt dan weer in het zaalvoetbal. En het is voor het eerst gebruikt op het WK in Litouwen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. In Amsterdam-Osdorp hebben bomexperts explosieven uit de auto gehaald die vanmiddag crashte bij een politieachtervolging. Het gaat om een grote hoeveelheid, meldt RTL Nieuws. De auto was gebruikt bij een plofkraak. De verdachten zijn na de crash gevlucht. Arrestatieteams waren huizen binnengevallen, maar er is niemand opgepakt. In Ridderkerk is een flat van 16 verdiepingen ontruimd toen een koolmonoxidemelder afging. Dat is al eerder gebeurd daar. Het leidde er zelfs toe dat de gaskraan wekenlang werd dichtgedraaid. De bewoners worden opgevangen in een restaurant. Of ze later vanavond weer naar huis kunnen, is niet bekend. Bij het homo-monument in Amsterdam zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er waren honderden mensen. Sommigen legden bloemen neer. Er waren toespraken van burgemeester Halsema en de voorzitter van het COC. Bij de aanslag in Berlijn vielen dit weekend een dode en 29 gewonden. En FIFA-baas Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat de rechten van het WK voetbal moet beheren. En dat wil hij doen door aandelen te verkopen. De Europese voetbalbond UEFA is tegen. Voetbal raakt zijn ziel kwijt en wordt handelswaar, zegt een woordvoerder. Bij de plannen zou ook de familie van president Trump betrokken zijn. Vanavond nog warm. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. Ook de dagen erna zomers.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, Davitamon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
12: Huh?

0: Auw!
1: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: In Boksmeer blijven ze vasthouden aan de traditie van ronde missen op het podium. Dat heeft de organisatie van de wielerkoers daags na de Tour in Boksmeer laten weten. Grote namen uit de Tour verschenen aan de start van de jubileumeditie. Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ronde missen. Het zijn traditioneel jonge vrouwen die na afloop van een wielerwedstrijd op het erepodium verschijnen om de winnaars te feliciteren, bloemen te overhandigen en soms een kus te geven. En volgens de organisatie vormen de drie rondemissen een leuke en enthousiaste toevoeging aan het evenement. Bij grote rondes, zoals de Tour de France het protocol inmiddels hebben aangepast en de Formule 1 al jaren geleden stopte met Grid Girls, kiest Boksmeer bewust voor een andere weg. De begeleidster van de dames, dat is Ellen Ohuyoloun, laat weten dat de rondemissen zelf mogen bepalen of ze een zoen geven aan de renners op het podium. En op de kritiek dat de rol van de rondemissen seksistisch of vrouwonvriendelijk zou zijn, reageert de organisatie nuchter. De dames hebben vooral een ontzettend leuke dag met elkaar en er is van vrouwonvriendelijkheid geen sprake. Voor de renners is het criterium een moment om na de Tour op een ontspannen manier rond te rijden en de fans op te zoeken. En de organisatie benadrukt dat het plezier en de feestelijke sfeer voorop staan en dat de traditie voorlopig in ere gehouden wordt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.

0: Bolle voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Ja? Echt serieus?
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hockeybondscoach Jeroen Delmee heeft zijn selectie van 20 spelers bekendgemaakt voor het komende WK in Amsterdam en het Belgische Waver. Technische staf kiest grotendeels voor de groep die in 2024 goud veroverde op de Olympische Spelen in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Twee spelers keren terug na blessures. Jorrit Kroon en Thijs van Dam. Zij sluiten weer aan bij de groep. Volgens Delmee moeten ze de komende weken nog wel stappen zetten.

0: richting volledige fitheid. Maar het vertrouwen is groot dat zij op het WK volledig inzetbaar zullen zijn. Daarnaast zijn er ook nog nieuwe namen te vinden in de selectie. Jongens die er in Parijs niet bij waren. Keepers Dirk Meijer en Maurits Visser maken bijvoorbeeld deel uit van de groep. En ook Pepijn van der Heijden is geselecteerd. Hij krijgt de rol van tweede strafcornerschutter achter Jip Jansen. Terrence Peters ontbrak destijds op te spelen door een knieblessure. Hij reist nu wel mee naar het WK. Het toernooi begint voor de ploeg van bondscoach Delmé met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En daarna volgen in de groepsfase de ontmoetingen met Argentinië en Japan. Het WK vindt plaats van 15 tot en met 30 augustus. Technische staf en spelers richten zich nu op de laatste trainingsweken ter voorbereiding op de opening van het toernooi.
1: Dit is jouw sportradio.

0: Crown Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 10 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Er was een enorme opkomst vanavond bij het Homo-monument in Amsterdam. Duizenden mensen herdachten de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. De herdenking begon met een minuut stilte en onder andere burgemeester Halsma hield een toespraak. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten tientallen mensen gewond. In een gevangenis in Brabant is een steekpartij geweest. Daarbij raakte een gevangene gewond. Het gebeurde vrijdag al, maar is nu pas bekendgemaakt. De dader zat eerder gevangen in Roermond en daar zou hij ook iemand hebben neergestoken met een vork. De chauffeur die betrokken was bij de moord op Peter R. de Vries. Een flat in Ridderkerk wordt zo langzamerhand een probleemflat. Er is al een paar keer koolmonoxide gemeten. En vanavond was het weer raak. De brandweer sloot meteen het gas af. De bewoners werden in de tussentijd geëvacueerd. Twee hebben het giftige gas binnengekregen, maar zijn nu weer oké. En een vrouw in het Noord-Hollandse Oostwoud is beschoten toen ze peddelend op een subboard zat. De kogel kwam uit een luchtbuks en ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt NH Nieuws. De politie wist de schutter al snel te achterhalen en gaat uit van een ongeluk. Hij zou onzorgvuldig met het wapen zijn omgegaan. Vannacht heldere periode en het kwik daalt naar 16 tot 20 graden. Morgen volop zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 35 graden. Maar op de Wadden en langs de stranden wat koeler.
5: Even bollen, iedereen.

0: Even bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic en Arina Sabalenka vormen komende maand een koppel tijdens het gemengd dubbelspel op de US Open. De organisatie brengt net als vorig jaar opnieuw veel bekende enkelspelers naar de baan in New York voor dit toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Djokovic en Sabalenka hebben een sterke klik buiten de baan, slaan de handen nu in één voor een officiële samenwerking op de US Open. Djokovic deed vorig jaar ook mee, toen met landgenoot Olga Dalinovic. Sabalenka was niet van de partij. Deelnemersveld kent de meer opvallende combinaties. Casper Ruud en Iga Swiatek slaan de handen ook ineen. Niet erbij, Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Voorlopig er nog niet bij. Het vernieuwde experiment met de absolute wereldtoppers uit het enkelspel op de hardcorebanen in Flushing Meadows leverde vorig jaar heel veel enthousiaste reacties op bij zowel publiek als de organisatie. De komst van al die grote namen leverde overigens geen zegen op voor die enkelspelers, want wie gingen er met de prijzen vandoor? Het Italiaanse duo Errani Fafasori. Niet alleen de eindzegen, maar ook het bijbehorende prijzengeld werd uiteraard meegenomen. En dat is toch €885.000. Errani en Fafasori zijn er ook dit jaar weer bij om hun titel te verdedigen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
5: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Nu alle kaartjes, €21,50, alleen op apenheul.nl.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Ja? Echt serieus?
11: Oh.
12: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
15: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
17: Odido. Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Dusan Tadic is terug in de Eredivisie. Servië heeft een contract getekend bij NEC voor 2 seizoenen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na zijn vertrek bij Ajax in 2023 speelde Tadic in Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. In Nijmegen krijgt hij naast zijn rol als speler ook de kans om zich voor te bereiden op een loopbaan als trainer. Nederland voelt voor hem, zo laat hij weten, als een tweede thuisland. Hij benadrukt dat Ajax alles voor hem betekent en dat die band altijd zal blijven bestaan. Maar dat zijn volledige focus nu ligt op NEC. Hij wil prijzen winnen en de club verder helpen. Overstappen kwam tot stand door de plannen van de club en de aanvallende tactiek van de trainer, Dick Schreuder. En Tadic prijst de sterke persoonlijkheid van zijn nieuwe trainer en noemt NEC een warme familieclub die de laatste jaren flink is gegroeid. Hoewel Tadic al ruim 2 maanden geen officiële wedstrijd meer speelde, ziet hij dat zelf niet echt als een probleem. Hij is fit genoeg, mist alleen nog wat wedstrijdritme en wat scherpte. En NEC treft op 4 augustus het Griekse Olympiakos in de voorrondes van de Champions League. En Tadic hoopt dan natuurlijk direct zijn debuut te kunnen maken voor NEC.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De mensen in de Amsterdamse wijk Osdorp kunnen terug naar huis. Vanmiddag knalde een auto met explosieven aan boord na een politieachtervolging tegen een gebouw aan. Die auto is nu weg. De inzittenden zouden betrokken zijn bij een plofkraak in het zuiden van Duitsland, maar zijn nog steeds niet gepakt. Op de grens van Brazilië en Argentinië is een Nederlandse man omgekomen bij een ongeluk met een boot. Hij voer met 7 anderen bij de Iguaçu-watervallen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, behalve dat de man is verdronken. 2 andere Nederlanders liggen in het ziekenhuis. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg nog meer campings ontruimd. De brandweer is bang dat de natuurbrand aan de kust bij Lacanau weer oplaait. Zo'n 4000 toeristen moesten hun biezen pakken. Bij Biscarrosse is de brand onder controle. Zo'n 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen weer terug. En de Ecuadoraanse wielrenner Richard Carapaz heeft de proefronde van Surhuis ter Veen gewonnen. Hij bleef de deen Mats Pedersen en Bauke Mollema voor. Carapaz won gisteren ook al het criterium in Boxmeer en de weken daarvoor 2 etappes en de bolletjestrui in de Tour de France. Vannacht heldere periode en het kwikt dan naar 16 tot 20 graden. Morgen volop zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 35 graden. Maar op de Wadden en langs de stranden wat koeler.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: of doneer.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Media Markt korting voor 1799 euro. Media Markt.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Heerenveen kijkt aanvaller Jacob Trenchkau met enige verbazing naar de transfermarkt. Ondanks een sterk vorig seizoen met 16 goals in de Eredivisie en ook nog eens sterke prestaties in de voorbereiding, blijft echt de concrete belangstelling voor de speler vooralsnog uit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trenchkau geeft aan dat hij wel wat reuring had verwacht rondom zijn carrière. Toch laat de Deen zich niet van de wijs brengen. Hij benadrukt dat het nog niet volledig stil is rondom zijn toekomst, maar dat serieuze aanbiedingen nog ontbreken. Focus ligt daarom volledig op zaken waar hij zelf invloed op heeft. Zijn huidige trainers waarderen zijn professionele instelling en professionele werkhouding tijdens deze transferperiode. En binnen de spelersgroep heerst er dan ook volledige rust rondom zijn situatie. Terwijl de clubleiding alert blijft op eventuele ontwikkelingen achter de schermen. Spits voelt zich goed in Friesland, sluit ook een langer verblijf bij deze club niet uit. Tegelijkertijd steekt hij niet onder stoelen of banken dat hij ambitieus is en het hoogst haalbare in zijn loopbaan wil bereiken. En of dat de komende periode nog tot een transfer leidt, ja, dat laat hij volledig afhangen van de ontwikkelingen. Trenchkau ligt nog in Heerenveen voor 2 jaar vast. De Friesen namen hem 1,5 jaar geleden over van het Zweedse Kalmar FF.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mercedes-teambaas Toto Wolff weigert Kimi Antonelli al te bestempelen als de absolute topfavoriet voor de wereldtitel in de Formule 1. Ondanks een ruime voorsprong in punten in het kampioenschap blijft de teambaas uiterst voorzichtig. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jonge Italiaanse coureur heeft na zijn podium in Hongarije een voorsprong van 50 punten op Lewis Hamilton en 59 punten op George Russell. Maar volgens Wolff is het nog veel te vroeg om al uitspraken te doen over de kansen van Antonelli rondom de wereldtitel. Hij omschrijft zichzelf openlijk als bijgelovig, benadrukt dat er nog altijd 11 Grand Prix's en 2 spannende sprintraces op de kalender staan. Een onverwachte uitvalbeurt kan de verhoudingen in het klassement in korte tijd volledig laten kantelen. En daarnaast speelt de tot dusver wisselende betrouwbaarheid in auto's natuurlijk een grote rol, waardoor het team serieus rekening houdt met de toekomstige motorstraffen in de tweede helft van het seizoen. Het team overweegt zorgvuldig op welke circuits een dergelijke motorwissel de minste hinder oplevert voor de prestaties op de baan. Zo wordt intern ook gekeken naar een mogelijke straf tijdens Antonelli zijn thuisrace in Monza of andere opties zoals Baku. Hoewel Wolff de recente prestaties van Antonelli omschrijft als ijzersterk, blijft hij dus realistisch over de resterende uitdagingen in het kampioenschap.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bewoners van een flat in Ridderkerk kunnen terug naar huis. Die werd ontruimd nadat er koolmonoxide vrij was gekomen. Een paar maanden geleden was het daar ook al meerdere keren raak. Volgens de veiligheidsregio zit er ergens een gaslek. Tot dat is gedicht hebben de bewoners voorlopig geen gas. De Israëlische premier Netanyahu is bij president Trump geweest. Ze hebben het over de oorlog in Iran gehad. Ze gaven na afloop geen persconferentie. Opvallend was dat Netanyahu via een zijingang van het Witte Huis naar binnen ging. Of dat iets over de relatie tussen de twee zegt, is gissen. In een huis in Frankrijk werden 5 dode baby's gevonden in kartonnen dozen. En de politie denkt dat de moeder de baby's vermoord heeft. Er wordt nu onderzoek naar gedaan. De moeder zou een aandoening hebben, zwangerschapsontkenning. Je hebt dan nauwelijks in de gaten dat je in verwachting bent. En in Frankrijk zijn in amper 2 maanden tijd bijna 1000 mensen opgepakt voor kindermisbruik. Dat is meer dan 2 keer zoveel als normaal. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Lihanna begin juni. De regering riep toen op om zaken over kindermisbruik voorrang te geven op andere zaken. Het is een heldere en zwoele nacht met minima rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is iets koeler, er steekt daar 's middags een frisse westenwind op.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook van weer?
7: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Belgische profclubs op het tweede niveau gaan na de zomerstop experimenteren. Ze gaan aan de slag met een vernieuwend alternatief voor de bekende videoreferee, de VAR in het betaald voetbal. In plaats van een arbiter in een busje krijgt nu de trainer op het veld zelf de volledige regie over het controleren van beslissingen tijdens de wedstrijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het systeem heet Voetbal Video Support. En coaches die actief zijn in de Challenger Pro League krijgen nu per duel 2 momenten om een beslissing aan te vechten. Dat doen ze met een reviewkaart of met een draaiende handbeweging. En dat mag bij doelpunten, strafschopmomenten, directe rode kaarten en persoonsverwisselingen rond geel of rood. En bij een eventuele verlenging krijgen de trainers er nog een moment bij. Nou, draait de scheidsrechter de beslissing terug naar de review, dan behoudt de coach zijn challenge. Heeft de arbiter gelijk, dan raakt de ploeg de poging definitief kwijt. Ja, de Pro League laat weten dat de traditionele VAR te duur is voor competities op het tweede niveau. Maar dat vormt echter geen reden om clubs en supporters geen eerlijke wedstrijd te bieden. Het systeem is niet nieuw trouwens. In de sportwereld, tennis en hockey werken al langer met dit uitdagingssysteem. En binnen het voetbal deed videosupport al ervaring op in de Italiaanse Serie C, de Spaanse vrouwencompetitie, Liga F en op diverse jeugdtoernooien. En de oorsprong ligt dan weer in het zaalvoetbal. En het is voor het eerst gebruikt op het WK in Litouwen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In Boksmeer blijven ze vasthouden aan de traditie van ronde missen op het podium. Dat heeft de organisatie van de wielerkoers daags na de Tour in Boksmeer laten weten. Grote namen uit de Tour verschenen aan de start van de jubileumeditie. Richard Carapaz, Sepp Koes en Jasper Philipsen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ronde missen, het zijn traditioneel jonge vrouwen die na afloop van een wielerwedstrijd op het erepodium verschijnen om de winnaars te feliciteren, bloemen te overhandigen en soms een kus te geven. En volgens de organisatie vormen de drie rondemissen een leuke en enthousiaste toevoeging aan het evenement. Bij grote rondes, zoals de Tour de France, het protocol inmiddels hebben aangepast en de Formule 1 al jaren geleden stopte met Grid Girls, kiest Boksmeer bewust voor een andere weg. De begeleidster van de dames, dat is Ellen Ohuyoloun, laat weten dat de rondemissen zelf mogen bepalen of ze een zoen geven aan de renners op het podium. En op de kritiek dat de rol van de rondemissen seksistisch of vrouwonvriendelijk zou zijn, reageert de organisatie nuchter. De dames hebben vooral een ontzettend leuke dag met elkaar en er is van vrouwonvriendelijkheid geen sprake. Voor de renners is het criterium een moment om na de Tour op een ontspannen manier rond te rijden en de fans op te zoeken. En de organisatie benadrukt dat het plezier en de feestelijke sfeer voorop staan en dat de traditie voorlopig in ere gehouden wordt.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 1 uur.
4: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, is een zorgcentrum ontruimd omdat er een felle brand woedt. In het zorgcentrum wonen jongeren met psychische problemen. Meerdere mensen zouden volgens de lokale omroep rook hebben ingeademd. Het vuur is tot in Zutphen te zien. De oorzaak van de brand is toch niet bekend. In de Japanse regio Kumamoto zijn 2 mensen op het leven gekomen na een explosie in een winkelcentrum. Het gebied werd eerder op de dag getroffen door een zware aardbeving, waardoor een deel van het gebouw al was ingestort. Ook zitten meerdere mensen in Japan nog vast in hun huis. Ook in Arnhem is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Daar kwamen een paar honderd mensen op af. In Amsterdam was een grote herdenking bij het Homo-monument. Die werd door duizenden mensen bijgewoond. Morgenavond staat er nog een herdenking gepland in Utrecht. En de schaatsbaan in het Canadese Calgary is gered van de sloop, melden Canadese media. De overheid steekt tientallen miljoenen in de renovatie van de verouderde ijsbaan. Die was gebouwd voor de winterspelen van 1988. De baan staat bekend als een van de snelste ter wereld. Doordat hij op hoogte ligt, zijn er veel wereldrecords gereden. Het is een heldere en zwoele nacht met minima rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler. Er steekt daar 's middags een frisse westenwind op.
0: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hockeybondscoach Jeroen Delmee heeft zijn selectie van 20 spelers bekendgemaakt voor het komende WK in Amsterdam en het Belgische Waver. Technische staf kiest grotendeels voor de groep die in 2024 goud veroverde op de Olympische Spelen in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Twee spelers keren terug na blessures. Jorrit Kroon en Thijs van Dam. Zij sluiten weer aan bij de groep. Volgens Delmee moeten ze de komende weken nog wel stappen zetten richting volledige fitheid. Maar het vertrouwen is groot dat zij op het WK volledig inzetbaar zullen zijn. Daarnaast zijn er ook nog nieuwe namen te vinden in de selectie. Jongens die er in Parijs niet bij waren. Keepers Dirk Meijer en Maurits Visser maken bijvoorbeeld deel uit van de groep. En ook Pepijn van der Heijden is geselecteerd. Hij krijgt de rol van tweede strafcornerschutter achter Jip Jansen. Terrence Peters ontbrak destijds op te spelen door een knieblessure. Hij reist nu wel mee naar het WK. Het toernooi begint voor de ploeg van bondscoach Delmee met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En daarna volgen in de groepsfase de ontmoetingen met Argentinië en Japan. Het WK vindt plaats van 15 tot en met 30 augustus. Technische staf en spelers richten zich nu op de laatste trainingsweken ter voorbereiding op de opening van het toernooi.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Novak Djokovic en Aryna Sabalenka vormen komende maand een koppel tijdens het gemengd dubbelspel.

0: Dat kent meer opvallende combinaties. Casper Ruud en Iga Swiatek slaan de handen ook ineen. Niet erbij, Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Voorlopig er nog niet bij. Het vernieuwde experiment met de absolute wereldtoppers uit het enkelspel op de hardcorebanen in Flushing Meadows leverde vorig jaar heel veel enthousiaste reacties op bij zowel publiek als de organisatie. De komst van al die grote namen leverde overigens geen zegen op voor die enkelspelers, want wie gingen er met de prijzen vandoor? Het Italiaanse duo Errani Fafasori. Niet alleen de eindzegen, maar ook het bijbehorende prijzengeld werd uiteraard meegenomen, en dat is toch 885.000 euro. Errani en Fafasori zijn er ook dit jaar weer bij om hun titel te verdedigen.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Gelderse Beekbergen woedt een zeer grote brand in een zorgcentrum. Een deel van het pand is ingestort. De bewoners, jongeren met psychische problemen, zijn geëvacueerd. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Op een camping in de buurt zijn 185 kinderen geëvacueerd vanwege de rook. Een Amerikaanse jongen van 16 moet levenslang de cel in omdat hij op zijn school 4 mensen dood heeft geschoten, 2 jaar geleden. Hij had het moordwapen voor kerst gekregen van zijn vader, die ook terecht staat. Zo greep hij niet in toen de tiener een altaar had gemaakt waarin andere schoolschutters werden aanbeden. De Iraanse revolutionaire garde heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire doelen in het Midden-Oosten, zegt het Amerikaanse leger. De Amerikanen hebben alle raketten onderschept. Volgens Amerikaanse media zou een basis in Jordanië een van de doelwitten zijn geweest. En in het Zeeuwse Vrouwenpolder is een jongen van 12 vermist, meldt de regionale omroep. Hij spreekt Frans en rijdt op een e-bike. De politie heeft de hele avond naar hem gezocht. Daarbij is onder meer een helikopter ingezet. Mensen die de jongen zien, wordt opgeroepen om 112 te bellen. Het is een heldere en zwoele nacht met minimaal rond een graad of 18. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler en er steekt daar 's middags een frisse westenwind op.